0: times.
1: Great music.
0: Dit
1: is Joe.
0: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Ik ben Aaron Blommaert en dit is mijn nieuwe single, Bad Joe.
0: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud.

0: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
1: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
0: Oké, Wesley, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Excuseer, op wanneer kan ik dan een klinker kopen?
0: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
2: Good times.
3: Great music.
2: Dit is Joe.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: lekker slapen voor de mensen die ongeduldig zijn. Het is Friday, Funny Friday deze ochtend. Sunday, Bloody Sunday. Dat was U2.
1: Zeg, weet je wat nu is echt nooit gelogen is?
0: Wat?
1: Dat het weekend een dag te vroeg komt.
0: Te vroeg?
1: Nee, het is goed.
0: Ah, oké.
1: Dat wil ik zeggen.
0: Ja, oké.
1: Het is vrijdag, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ah, oké.
1: Er is ook niemand die zegt, goh, was nog maar donderdag eigenlijk.
0: Nee.
1: Laat dat duidelijk zijn. Het nieuws van 6 van Grim.
2: Goedemorgen. De centenindex is dan toch goedgekeurd geraakt. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma beten en Raphaël Collignon stunt op Roland Garros. In het parlement is de programmawet goedgekeurd met daarin de omstreden centenindex. Gebeurde afgelopen nacht na een lang debat met meerderheid tegen oppositie. De centenindex betekent dat je de komende jaren 2 keer geen volledige indexering van je loon zal krijgen. Het gaat om het deel boven de 4000 euro bruto. Die programmawet moest eigenlijk al in december vorig jaar goedgekeurd zijn, maar toen kwam er veel protest, onder meer van de vakbonden en de oppositie. En zelfs binnen de regering is er nog altijd oneenigheid. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. En ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregel vooral vrouwen zou treffen. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze kreeg het tijdens een ceremonie gisteravond. Elisabeth behaalde haar master in openbaar beleid aan de Harvard Universiteit in Boston, in de Verenigde Staten. Iedereen blij natuurlijk. Je hoort Elisabeth en haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde.
3: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
4: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Dat zal haar enorm helpen.
3: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
2: Elisabeth is 24 en wat ze nu gaat doen, dat is nog niet duidelijk.
0: Sorry, later. Het is een vrouwtje.
2: Ze
0: is afgestudeerd, proficiat. Ja.
2: En onze landgenoot Raphaël Collignon heeft gestund op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde na winst tegen de Amerikaan Ben Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Shelton is nogthans de nummer 5 van de wereld. Collignon staat 62e. We krijgen een zonnige en hete dag ook vandaag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt wel de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor bij 27 graden.
0: Ja, we gaan een paar uur feesten in de ochtend. En ik kan u al zeggen, het is een groepje. De naam is Koen en de gang en daar gaan we mee beginnen. Celebrate!

0: Ik moest eigenlijk nog een verhaal vertellen. Want we hadden het daarnet over het koningshuis. Hè, dat onze koning en koningin zo blij zijn. Dat onze kroonprinses afgestudeerd is. Ik zat te zappen eergisteren. En ik zag iets op televisie. Ook met het koningshuis waar ik van dacht. Verdomme, spijtig dat ik een radioprogramma maak. En geen televisieprogramma. Want het waren echt fantastische beelden. Het was echt bij het zappen. Het is op dit moment koningin Elisabeth wedstrijd.
1: Het is mij totaal ontgaan.
0: Ja, het is voor shallow. Ja, het is voor shallow nu. En dan komen inderdaad de jonge shallow spelers van over de hele wereld. Echt de top komt hier samen. En dat wordt dan live uitgezonden, inderdaad, op Canvas. En ik was gewoon aan het zappen en kwam er voorbij. En je zag dat de hele zaal recht stond en applaudisseerde. Want in de koninklijke, dat is eigenlijk zo'n balkon. En koninklijk balkon natuurlijk. Filip en Mathilde gaan er bijna elke avond naartoe. Maar die zitten natuurlijk nu in Amerika, op Harvard. En wie kwam er tevoorschijn? Prins Laurent en Claire. En ik denk dat Laurent dat niet zo graag doet, eerlijk gezegd. En, wat staat er nu in de agenda? Verdomme, oké, ik word elk jaar zoveel geld betaald. Maar af en toe wel eens ergens naartoe. Maar die had liever met de hondjes thuis gezeten, denk ik. Ja, maar goed, die komen op dat balkon. Iedereen gaat daar recht staan om te applaudisseren. Ze gaan zitten. En op dat moment komt een hele chique presentatrice die zo een prachtig, vlekkeloos Frans en Nederlands toch nog eens goed het publiek erop wijst. Dan denk je, ja, maar die mensen die gaan naar een klassiek concert, die weten dat wel, dat ze de gsm moeten afzetten. Af Francais in het Nederlands. En op dat moment zie je nog eens, schakelen ze nog eens over naar dat balkon waar Laurent en Claire zitten. En Laurent die zit zo echt maar ostentatief met zijn smartphone echt in beeld van alles op te liken, berichten te sturen.
1: Misschien was hem zijn vliegtuigmodus aan het zoeken. Nee, Waar staat dat hier ook alweer in mijn instellingen?
0: Het was zo duidelijk dat hij zich er geen zak van aantrok. Oh. Maar die regisseur was dan ook zo smerig om Laurent die volle 10 seconden dat die vrouw dat aan het uitleggen was, gewoon in beeld te laten.
1: Dat vind ik
0: wel
1: cool.
0: Zodat iedereen dan thuis ook zit van, zet hem af! Die vrouw is daarnet af gaan zijn in het Nederlands aan het vragen. Jij luistert daar niet naar. Je blijft tokken op je gezin.
1: Oh,
0: als je dan een programma hebt zoals wat was het, De Wereld Draait Door in Nederland, met de grappigste tv-fragmenten. Of Sven de Leijer doet dat ook altijd op het eind van het jaar.
2: Vrede op aarde.
0: Ja. Dat gaat daarin zitten. Gaat in beeld zitten. Dat is echt, ik zat te lachen. Dat
1: ga ik straks eens opzoeken. Echt, van, ik wil het ook zien.
0: Maar ja, zo gsm's die aanstaan op het moment dat het niet
2: goed. Ik was gisteren bij het theater in Sittard, in het Toon Hermans Theater, naar een mooie voorstelling kijken. Het was intensief. Een vrouw was echt vol leed, dat personage. Die was diep aan het gaan. Twee keer.
0: Wat?
1: Maar bij dezelfde vrouw?
2: Het was dezelfde hoek van de zaal. Zo. Dus volgens mij was iemand... En dan beginnen die mensen zo... Van die truwe. En die actrice die viel ook stil. En die keek echt zo de zaal in van, ik maak u hier dadelijk kapot. Ik had dat ook wel leuk gevonden. Had ze die ook effectief kapot gemaakt, had ik wel leuk gevonden. Want je gaat daar helemaal uit.
0: Ja. Had ze in het theaterstuk genoeg kunnen improviseren?
2: Nee.
0: Om dat te gebruiken?
2: Ze viel gewoon. Misschien waarschijnlijk de woede is al wel nadien nog in het stuk.
1: Maar soms kan je er gewoon niks aan doen.
2: Maar kom aan.
1: Maar kijk, soms gebeurt het. Ik had vorige week een podcast opname van de Moeties. Daar ging het ook. Tijdens die opname.
0: Heel
1: vervelend.
0: Maar in de tv-wereld is dat een fles champagne als u gsm afgaat.
1: En dan heb ik ook nog opgenomen.
0: Wat?
1: Ja, ik dacht,
0: in de podcast?
1: Ja, ik dacht, dat is wel leuk en aan podcast, gebruik het maar. Dus dat gesprek zit ook in de podcast.
0: Dat was een belangrijke gesprek.
1: Het was Tom die belde voor iets. Tom zit ook in de podcast. Maar het ding is, weet je wat hij dan altijd zegt? Trap me erop en iedereen antwoordt altijd hetzelfde als een gsm afgaat.
0: En dat is...
1: Die staat normaal altijd op stil. Iedereen zegt dat, maar dat is ook zo.
0: Ja, maar zo tijdens begrafenissen gebeurt dat ook.
1: Normaal altijd op stil. Normaal altijd.

0: afzetten. Sorry, sorry, mensen.
1: Ja,
0: oké,
1: okay, zijn we uit de middelen, jongen.
0: Vervelend.
1: Nancy, Nancy, goedemorgen.
0: Hey, dag Nancy.
2: Goedemorgen, Anne Svenke.
1: Hey, maar volgens mij hebben we nog eens met jou gebeld en had je toen net hetzelfde gezegd. Kan dat?
0: Ja, Anne Svenke. Je hebt dat nogal eens gedaan, Nancy, maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Het is Fenne Anker, hè?
1: Ja.
0: Het is niet Anne Svenke.
3: Maar waar
0: niet
1: Nancy. Nancy, je ziet.
2: Het is vrijdagmorgen.
1: Het is vrijdagmorgen. En misschien was het dat ook voor die pastoor, maar je hebt een verhaal doorgestuurd.
0: Oh.
1: Echt niet oké. Okay, vertel het zelf maar wat er gebeurd is.
2: Ja, op de begrafenis van mijn ma ging de gsm af van de pastoor. En die was eigenlijk zo, ja, verbouwereerd, zo vlug, kijk naar zijn gsm. Maar ja, die staat daar aan de microfoon. En iedereen op de begrafenis hoort dat eigenlijk wel. Maar als familielid was dat wel frustrerend eigenlijk.
1: Oh ja, maar familielid als dochter van. En wat zei die pastoor dan?
2: Gewoon, excuseer me, het kan gebeuren.
0: Ja, maar ja, maar ja, ja, ja, ja, het is, het is, ja, het kan gebeuren. Het kan iedereen overkomen, maar het is wel niet leuk. Hè. Je voelt je ook, pas op, er is niemand die dan zo daar zit en zegt van, hey, dat is de mijne.
1: Nee, maar, dat is maar betaald, ziet, als meneer pastoor het overkomt...
0: Ja, ik had wel, iedereen overkomen.
1: Ik was zo dus op een begrafenis en die meneer pastoor die was de verkeerde speech aan het lezen.
0: Oei, voor een huwelijk of wat?
1: Maar halverwege zei hij, oei. Dat is hier verkeerd.
0: Dat is voor een andere begrafenis.
1: Ja, en dan moesten we een ander blad pakken. I kid you not, kid you not, echt waar.
0: 4 mei was zo'n mooie en zo'n fijne man.
1: Het was zoiets en iedereen keek al raar. En dan,
0: Janine dood was.
1: Verkeerd. Ja.
0: Oh,
1: maar zeggen, als je vandaag een fout maakt, inderdaad, Anne en Svenke, als je vandaag iets doet, omdat het vrijdagochtend is, iedereen maakt fouten. En we kunnen er nog mee lachen zoveel jaar later.
0: Nancy, niks aan aantrekken.
1: Ja.
0: Maak je een mooi weekend van.
2: Geniet verder van een mooie dag.
1: Dat zal wel zijn.
2: En voor jullie ook een fijn weekend en tot maandag.
1: Oh, dikkekes. We zijn er nog, hè, sowieso tot 10 uur. Hè.
0: Ja, we gaan er niet weg, hè. Het is nog niet afgelopen.
2: Ja, maar we moeten nog aan sporten, dit gaat.
0: Ja. Allee, sorry, Nancy.

0: si faceva slack.
1: Da, eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Se știe? Bancaria nu funcționar? Va, un scalt merg
0: și mi-a fa. Left call.
1: Calum, spesitus on the health in Peru. E mere mică spre izbena op. Și bici zic mea malaria în signă.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
10: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Sven en Anke.
12: Good times.
11: Great news.

0: vandaag groot in de krant. Postbodes beginnen 2 uur later aan een ronde. Ondanks verzet van de vakbonden. Vanaf 1 september komt de post later. Omdat pakjes zo laat mogelijk geleverd moeten kunnen worden, begint de postbode van Bpost pas om 9:15 aan zijn ronde. Nu is dat nog om 7:00. Maar de vakbonden zijn nog aan het tegenstrubbelen. En het zijn net ongelooflijk drukke tijden voor de pakjesbezorgers in ons land. Er is iets gebeurd. Bpost verwerkt momenteel tot 50.000 extra pakjes per dag.
1: Oh.
0: Een stijging van ongeveer 10% tegenover normale periodes.
1: Oké. Okay.
0: Waar zou dat kunnen aan liggen?
1: Opblaasbare zwembadjes.
0: Nee, dat is het niet.
1: Zijn het prularia die met het zomerweer te maken hebben?
0: Ja, dat zal...
1: Badkostuumpjes?
0: Ze denken dat het wel een klein beetje daar zou kunnen mee te maken hebben, met het mooie weer, dat mensen extra dingen nodig hebben.
1: Muggenmelk.
0: Nee, het is nog iets anders. Oh. Eén hele duidelijke reden waarom mensen nu aan het kopen machines. Zijn. Nee. Het is niet wat ze aan het kopen zijn, het is waarom ze aan het kopen zijn op dit moment. Het is een goede reden om te zeggen, kijk, we gaan kopen zijn. Wat zou het kunnen zijn? Deze periode van het jaar? Mei bijna afgelopen.
1: Juni.
0: Bijna juni.
1: Vakantiestress?
0: Is er bijna vakantie.
1: Ja, ze moeten nog allemaal dingen hebben.
0: Nee, niet vakantiestress, maar vakantie...
1: Fun.
0: Nee, een ander woord.
1: Maar ja, ik ben te moe op deze
0: vrijdagochtend. Waarom kunnen wij allemaal nu veel dingen kopen? Vakantie.
1: Over je centen.
0: Vakantiegeld.
1: Maar jongens,
0: iedereen heeft zijn vakantiegeld gekregen.
1: Ja.
0: Dat komt dan meteen ook weer uit.
1: Oké. Dus daarom tot 15.000 pakjes.
0: Ja, maar
1: laat
0: staat op de rekening en denkt, goh, maar dat wou ik al zo lang kopen.
1: Heb jij iets geshopt al?
0: Heb ik iets geshopt? Nee, ik heb de voorbije dagen niet specifieks geshopt.
1: Ja.
0: Nee. Jij wel of
1: wat? Ik de cadeautjes voor mijn eenjarige zoon.
0: Oké.
1: En die zo heel blij mee was eigenlijk.
0: Want die had een boksbal voor hem gekocht.
1: Ja.
0: Een outfit waar zijn naam op stond.
1: Ja, maar dan mocht ik terugbrengen naar de winkel.
0: Oei. Hij was er nog zo fier op gisteren.
1: Ja, maar hij had toch iets van meer van speelgoed verwacht.
0: Oh, man.
1: Ik zeg maar, ja.
0: Oh,
1: ja. Ja, maar ja, eigenlijk heel
0: zielig. Kijk, zo, hier zit de stoever op de radio. Unieke cadeaus gevonden.
1: Ja, echt waar, hè.
0: Breng maar terug naar de winkel.
1: Ik ga het zelf maar in het vervolg.

0: Tools Like Jagger, Maroon 5 en Christina Aguilera. Gisteren kreeg ik een tip van een van mijn allerbeste vrienden op deze planeet. En sindsdien kan ik niet meer stoppen om eraan te denken en om ermee bezig te zijn. Ik deel zo meteen ook met jou.
1: Oké.
0: Eerst het nieuws van 6:30 van onze grip.
2: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd met daarin de omstreden centenindex. Het gebeurde afgelopen nacht na een lang debat. De centenindex betekent dat je komende jaren twee keer geen volledige indexering van je loon zal krijgen. Die programmawet moest eigenlijk al in december vorig jaar goedgekeurd zijn, maar er kwam toen veel protest. Zelfs binnen de regering is er nog altijd oneenigheid. En ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak, een master in openbaar beleid aan de Universiteit van Harvard in de VS. Elisabeth kreeg het gisteravond tijdens een ceremonie. Ze is 24, wat ze nu gaat doen, dat is nog niet duidelijk. En Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, zo is de nummer 5 van de wereld, in 3 sets. Collignon staat 62e. Zonnig vandaag en tot 33 graden in de loop van de namiddag en avond. Wel kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst kans op een bui, later zon en 27 graden.
0: Het gaat langzaam richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. Verlies je 10 minuten en 5 minuten op de Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Machelen.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: 6:30. Yo. Een tip voor een
0: mentaal top
5: leven.
0: Ja, het is een tip die ik gekregen heb van een van mijn allerbeste vrienden. Uh-huh. Het is een tip om dingen te relativeren, om ellende te kaderen, om jezelf op te peppen in shitty situaties. Bijvoorbeeld als er iets vervelends gebeurt. Ik zeg maar wat, je bent niet gepromoveerd op het werk. Een andere collega kreeg die job. Ja, je vindt dat niet leuk en dan kan je denken, ik die job niet. Nee. Maar dan moet je meteen denken, maar.
1: De drie maren, zeg maar,
0: de
1: Anke.
0: De drie maren.
1: Dat is een goede tip. Ja, nu was die hele goede vriend die daarmee tevoorschijn is gekomen.
0: Dat zal ik zelf zeggen. Dus ja, maar. Yes. Dus, wat, dus ik ben, oh, ik heb die job niet, ik had er recht op. Ja. Maar, oké, geen stress. Ik moet hier niks gaan bewijzen. Ja. Hè? Of, maar, ik heb wel nog een job die ik goed kan, waar ik goed zit.
1: Ja, ja, ja.
0: En de derde maar, misschien die nieuwe job niet, maar ik heb nu wel tijd voor de kinderen. Ik kan meer investeren in mezelf, in mijn privéleven.
1: Ja, ja.
0: En uiteindelijk op je sterfbed, is dat het belangrijkste. Niet dat je die promovering hebt gekregen, maar dat je er was voor jezelf en voor je kinderen en voor iedereen. Dus altijd drie maars verzinnen als reminder van blij zijn met wat je hebt en niet mokken om wat je niet hebt. Ik heb de goede beste vrienden.
1: Ja, hele goede beste vrienden. Ja.
0: Ja.
1: Het is ook fijn dat je er meteen zo mee aan de slag gaat eigenlijk.
0: Ja, de beste vriend was Fenner Neers.
1: Ja, ja. Maar ik had verhaal verteld van vrienden van ons die hadden fietsen gehuurd. Die waren met de ouders. In Ieper gingen ze gaan fietsen. En die fietsen die ze gehuurd hadden, waren er niet. Die waren aan andere mensen weggegeven. Ze hadden maar 3 in plaats van 4. En die waren zo kwaad. En dat snap ik ook wel. Ik zou ook woest zijn. Wat een kutverhuurbedrijf is dat als dat vaststaat op papier. Maar hij zei, maar ja, dan hebben we 's middags wel het voordeel dat we dan met een auto zijn rondgereden daar en de airco dan hadden. En ik zei, ja, maar dat is dan maar 1 van de 3 maren. Want je hebt ook niet moeten trappen de hele middag op de fiets. En hij zei, huh? En toen heb ik hem eruit gelegd, dat is eigenlijk de regel van de 3 maren. Die heb je ook goed toegepast bij
0: promotie. Ja.
1: Als er iets fout gaat, altijd zeggen, maar dat is er wel goed. Maar.
0: Ja, dat klinkt als een super stomme, kinderachtig iets.
1: Pas het toe
0: en je leven wordt helemaal anders.
1: Ja,
0: kom er maar op terug maandag in de Joe-app. Laat weten hoe het geweest is dit weekend.
1: Ze gebruikt al wel mijn tip, maar ze noemt mij haar beste vriend. Ja, dat maakt mij gelukkig, zeg.

0: week is de volle wakker 90's bij Joe. Maar dit was 80's met Madonna en Into the Groove. Jullie zijn de maren goed aan het toepassen al op deze vroege vrijdagochtend.
1: Juf Ank is zo trots op jullie, lieve luisteraars. Echt waar, dikke pluim voor Monica. Monica stuurt haar huiswerk door en zegt vandaag het laatste afhandelen van mijn scheiding. Maar het zorgt dat ik een auto ga kunnen kopen. Mm-hmm. Maar twee, maar het gaat me minder stress bezorgen. En maar drie, maar ik ga met mijn kinderen kunnen shoppen.
0: Ja, maak er het beste van. Yes. Zeg, zometeen gaan we het over porno hebben.
1: Oké. Okay.
0: Ik wil maar even jullie aan. Oh. Ja, dus...
1: Ik had iets nodig om wakker te worden, hoor. Ik denk de luisteraar zo.
0: Dus als kinderen aan het luisteren... stuur ze even weg of zo. Of als je het echt niet wil horen, dan moet je naar een digitale zender verhuizen. Want het gaat hier over porno gaan zometeen.
1: Oep, oep.
0: Prijsbeest van de dag.
2: Drie. 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
9: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
10: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Knaldi.
13: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Krevel.
16: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
15: Krevel. Leef beter.
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon,

0: De nieuwe van Bruno Mars en zoals altijd prachtig Risk It All.
1: Spin en Anker.
2: Het prijsbeest van de dag.
3: Ja, oké, prijsbeest van de dag of pechvogel. Vogel is ook wel een goede naam eigenlijk. Het is een pechvogel. Het gaat over porno. En wat is er eigenlijk aan de hand? Kinderen moeten daartegen beschermd worden, vinden heel veel overheidsinstanties. Er zijn veel dingen die kinderen op veel te vroege leeftijd zien. Ik weet nog, in onze tijd, ja, toen bestond er nog geen internet. Ja, maar het is ook zo. En ik vind dat eigenlijk ook wel goed, want we hebben het zo, ja, ook allemaal moeten ontdekken hoe het in elkaar zat op een iets later leeftijd. Ik vind dat ook niet zo ongelooflijk erg, want je wilt toch echt ook niet dat je kinderen bepaalde beelden al zien op een 10e of een 11e of een 12e. Dat is eigenlijk toch gewoon niet nodig. Er was bij ons op internaat een Playboy die de ronde deed. Die jongen, dat was, ik denk het wel, is nooit langs mijn kamer gekomen, maar iedereen was erover bezig en dat werd dan stiekem onderhandeld en die ging van de ene kamer naar de andere en daar hing dan zo'n heel mysterie rond seks en dat is op zich eigenlijk ook nog wel goed, maar nu kinderen veel te veel, dus die moeten daartegen beschermd worden. Ja, er is een groot Brits onderzoek, wat blijkt, daar hebben ze een soort van wetgeving nu dat je als je wil inchecken op een pornosite, dat je dan eerst door een AI-check moet gaan. AI probeert dan te kijken of jij inderdaad wel een volwassene bent. Je moet ook gegevens ingeven. Ze moet eerst al verklaren, ik ben meerderjarig, maar ja, dan kun je natuurlijk nog heel veel vertellen. Maar het is ook met gezichtsherkenning. En dat loopt fout. En want jongeren hebben massaal ontdekt, tieners in Groot-Brittannië, dat als je alleen maar met een stift, of waarschijnlijk uitgeknipt, een grote snor opkleeft of tekent, dan denkt zo'n hele grote moustache, dan denkt AI, ja, die is volwassen, die mag binnen, die mag gaan kijken, dit is safe. En ja, dat is een van de lekken, want er zijn nog allerlei lekken, maar dat hebben ze nu ontdekt. Ja, en er waren zelfs als 12-jarigen die snor aan het optekenen waren om toch maar binnen te geraken op die site, zoals ze eigenlijk nog niet hoeven.
0: Maar hoe zit dat in ons land eigenlijk?
3: Ja, bij ons is daar geen wetgeving om, maar in Frankrijk is dat bijvoorbeeld ook. Ik heb het van een vriend die het mij vertelde,
0: ja,
3: dat als je in Frankrijk bent. Nee, als je daar bent, in Frankrijk, dan is het daar ook een soort van check op. En daar heeft het zelfs te maken, denk ik, met je paspoort of een soort van identiteitscheck.
4: Ja, ze weten daar echt wie je bent en wat je kijkt.
3: En naar wat je gaat kijken.
0: En
3: dat vind ik ook wel weer ver.
0: Ja, maar hoe checken jullie nu in op Pornhub? Hoe werkt dat,
4: Sam? Moet je gewoon de categorie kiezen waar je goesting hebt?
0: Maar gewoon, is dat met een, gewoon inloggen? Nee, dat is porno.com. Moet je een e-mailadres geven?
3: Voor
0: dat
3: zo vragen.
0: Jullie porno.com
4: en dan moet je gewoon aan aanvaarden cookies en dan ga je gewoon kiezen wat je wilt.
0: Niet inloggen. Je weet niks van u dan.
4: Och, waarschijnlijk houdt iedereen al bij, maar
3: natuurlijk, maar ja, kijk,
0: oh, nou, goed dat weekend is.
3: Nee, maar weet je wel, en die kent uw voorkeur ondertussen ook al. Dus, makkelijk hoor.
0: Voor jouw pagina.
3: Ja.

0: Dire Straits, altijd goede muziek in de ochtend van Joe. Deze Money for Nothing op vrijdag. Ja, ik geloof het nog niet dat het weer gaat kantelen. Kijk naar buiten, die zon is aan het schijnen. Ze moeten ons niets proberen wijs te maken. We gaan die zomer vasthouden.
1: Wat? Sorry, nee, maar ik ben net nog eens gaan kijken in de app. En,
0: het ziet er niet zo goed uit.
1: Maar even, weet je wat, moet ik zeggen, we zijn weer aan het opbouwen naar iets. Ik voel aan alles, zo over 2 weken,
0: ja,
1: is weer volle bak hoogzomer.
0: Oh.

0: Schat, is er jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
2: Bepat.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Samen bakken na school? Das.
3: Wow.
0: Van Vibra. Van muffin magie. Tot blinkende oogjes.
4: Maak dit vanaf nu elke dag, papa.
0: Dat is toch echt wel...
3: Wow.
0: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar 1,39 €. Das.
4: Wow.
0: Van Vibra. Samen er iets moois van bakken? Das.
3: Wow.
0: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
4: wow.
0: van Vibra.
5: Dit is jou.
6: Zometeen alleen maar vrijdag beaches. Dua Lipa, Houdini, Richie Epovri, Sara Perchettiamo, Michael McDonald, Sweet Freedom en Bon Jovi, It's My Life. Na het nieuws van 7 van onze Grim.
7: Goedemorgen allemaal. De centenindex is dan toch goedgekeurd geraakt. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma gekregen en Raphaël Collignon stunt op Roland Garros. In het parlement is de programmawet goedgekeurd door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
8: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
7: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren twee keer niet volledig geïndexeerd wordt. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet de accijnzen op gas en stookolie. Die gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag en ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer, wie minder gewerkt heeft krijgt minder. En ook daar kwam veel kritiek op omdat die maatregel vooral vrouwen zou treffen, omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. Glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde.
9: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
10: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere enfants qui ont réussi leurs études. Donc pour nous, c'est une période de fête. On va fêter avec Elisabeth.
9: En nog een paar uren feesten.
7: Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen, dat is nog niet duidelijk. De lijn houdt 86 elektrische bussen tijdelijk aan de kant, omdat ze door technische problemen plots kunnen stilvallen. Annelies Meijnaerts van de lijn waarschuwt hier en daar voor hinder.
11: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geledenbussen, dus harmonicabussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
7: Als je de bus wil nemen, check je dus best eerst even de routeplanner van de lijn. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak meteen brand uit. Er vielen twee lichtgewonden, zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En Raphaël Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets. 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon is 4.
12: Pouvoir jouer sur ce court, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
7: Collignon staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut daar in Parijs.
13: Het is bijna gedaan met het mooie zomerse weer, Frank.
14: Ja, dat klopt. Maar vandaag wordt het sowieso tropisch warm. Hè, met temperaturen van 32, 33 graden. Eerst in het westen van het land heel plaatselijk weliswaar een buitje, maar dat gaat er dan uit. En dan krijgen we zonnige perioden, stapwolken die tot ontwikkeling kunnen komen. En aan het eind van de dag eventueel is er kans op een warmte-onweder. En dat is ook voor vanavond en vannacht het geval. Dus lokaal dat het gaat onweren, ook morgen overigens. Maar in de loop van de namiddag zou het wel grotendeels droog worden in het noordwesten. Kan nog warm worden morgen tot 28 graden. En zondag is dan een pak koeler met vooral in het oosten nog buien. In het westen blijft het dan wel zo goed als droog.
6: Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek en Leonard. Verliezen door een ongeval een kwartier, 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg, 10 minuten. En 5 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Wommelgem.
13: Ja, dat beloofd. We gaan er meteen in vliegen met Bonjour.

0: Life. Like Frankie said, I did it my way. It's my life.
1: De ochtend van Jo. Elke dag van 6 tot 10.
2: Net elke dag om 7:30 het cijfer van de dag. Dat wordt een boeiend cijfer dat er zit aan te komen straks om 7:30, Anke. Leuk voor een vrijdagochtend. Maar er staat een minder leuke cijfer in de krant vandaag. Het heeft te maken met deze dag. Hey. Het is de dag van de neighbors. Het is burendag vandaag. Everybody needs good neighbors. Maar er is een cijfer in de krant waar we toch een beetje van geschrokken zijn. Want 1 op de 4 Belgen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. Dus een kwart van onze luisteraars. Dus denk eens aan jezelf. Heb jij nu problemen met buren, ja of nee? Dat vind ik wel ambetant.
0: We checken in ons team?
2: Ja, ik niet. Ik heb best wel wat buren. Maar ik moet wel een van de grootste ergernissen tussen buren is lawaaihinder. Hmm. En ik heb ooit eens een feestje gegeven. Je was erbij van mijn 50ste verjaardag. En dat was een redelijk stevig feestje. Maar dat begon al vroeg in de namiddag. En dus ik dacht, ja, dat gaat voor de buren wel wat geluidsoverlast geven. Maar ja, als er een buurtfeest is, is dat ook. Dus dan had ik eigenlijk al een briefje bij alle buren gestoken, echt rondom ons. En ook een flesje wijn daar gezet. En ook gezegd van, kijk, weet je, we gaan dan een feestje geven. Hopelijk niet te veel last. Als je toch last zou hebben, dan mocht je altijd een berichtje sturen. En dat was er toch 1 of 2 buren die dan echt berichten begonnen te sturen. En ik denk dat we daar niet meteen op geantwoord hebben. Omdat, ja, je bent bezig met het feest. En die dan ook echt wel heel kwaad werden. Mocht je stomme wijn weer komen halen, stuurde ze een. Je moet het helemaal niet hebben. Ik wil nu rust. Het is in juni. Mijn kinderen zijn aan het studeren voor de examens. Zet die muziek af of ik laat de politie komen. Hij heeft ook de politie laten komen. Ik weet niet welke buur het is. En ja, toen was ik wel zo'n beetje, zeg man, we kunnen het niet verdragen. Wat is dit nu? Later, we gingen een paar weken eten in een dorp verder. En toen zeiden we, ja, we hadden vorige week nog een feestje. En toen zei die vrouw van het restaurant in Heifte, die zei, we hebben het gehoord, we konden de muziek tot bij ons horen die avond. Dus we hadden ook echt overdreven. Heel eerlijk, die buren hadden gewoon gelijk. Ja, moet heel eerlijk zeggen.
0: Heel eerlijk, ik ben heel blij als ik de buren hoor.
2: Hoezo? In welke
0: zin? Die horen ons ook. Ja. En dan denk ik, oef, maar goed dat die ook eens lawaai maken. Want ja, wij wonen ingesloten, hè, in een rijhuis.
2: In de stad, ja.
0: En maar ik hoor echt soms letterlijk wat ze links en rechts van ons zeggen. Dus dan denk ik, oei, wat horen die allemaal van ons? Oei. En nog nooit is iemand komen klagen.
2: Ja, het zal aangenaam klinken wat je allemaal van geluid maakt.
0: Maar ik vind echt waar, hè, je moet met je buren vrienden zijn.
2: Ja, moet proberen goed overeen te komen.
0: Ik heb ooit eens buren gehad, ik heb al veel buren gehad, maar ooit dacht ik eens, poeh, hier moet ik even heel veel water bij de wijn doen, omdat die ook allemaal dingen deden die zo half illegaal waren.
2: Oei, ja. En dan heb je toch water in je wijn gedaan.
0: Het laatste wat je moet doen is de politie bellen als je daarna nog in een goede verstandhouding wil samenleven. Dus ik dacht, oké, oogkleppen, ik zie dit niet.
2: Hey, hoe zit het met jullie? Ik wil gewoon eens weten van jullie. Welke goede en minder goede verhalen hebben jullie met de buren? Zitten jullie in het kamp van, ja, we zijn bij die 25% die er ook last van hebben? Of zeggen jullie, dit bij ons alleen maar vrolijkheid in de buurt en wij doen goede buurtfeesten met z'n allen? Want ze zeggen altijd, een goede buur
0: is beter dan een verre vriend. Of zoiets. Zo, whatever. Je kent het half nog, dat spreekwoord.
2: De appel valt niet ver van de peren.

0: zo iemand verhalen aan keer.
1: De ochtend van Show.
0: Er komen zoveel verhalen binnen van luisteraars. Ook heel veel positieve verhalen. Laat ik daar maar mee beginnen. Heel veel mensen zeggen, wij doen alles voor elkaar in de buurt. We letten op elkaars huis. Ik bedoel, ja, dat is super. De meeste zo'n verhalen, gelukkig. Maar ja, ook heel pittige dingen die binnenkomen. Iemand zegt, we hebben zeer lastige achterburen. Je kunt er gewoon niet mee praten met die mensen. En dat zijn eigenlijk mensen met een voorbeeldfunctie. Waar iedereen naar opkijkt. Maar ze roepen op elkaar. De muziek altijd zo luid. Al de rest van de buren is top. Maar die achterburen, nee, verschrikkelijk. Steven die zegt, onze buren zijn mijn schoonouders. Dus dat is niet altijd ideaal als schoonzoon, maar wel ideaal bij feestjes, want dan komen ze niet klagen. Wendy zegt, we zijn nog maar aan het bouwen, hebben al ruzie met de buren langs beide kanten. Dat is een goed begin, zeg. Ja. Kenneth zegt, mijn buurvrouw weigert haar haag af te doen, waardoor wij niets kunnen zien als wij van de oprit rijden. Levensgevaarlijk, oh maar je kan er niet mee praten. Ja, het is niet altijd gemakkelijk.
2: Eigenlijk moet je direct zorgen dat je aanbelt of zo bij buren met een zelfgebakken taart om zo'n goede indruk te maken, want het is zo belangrijk, want anders gaat je echt veel miserie
0: ja,
2: hebben.
0: Ja, maar een taart bij de bakker, ik moet niet zelf.
2: Ja, we hebben gelukkig onder een bakker tegenover ons, dus ik ben covered. Marie-Claire, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Anke.
2: Ja, jij stuurt ook een frappant verhaal door. Wat mocht jij niet van jouw buurvrouw?
3: We hebben in de tuin een jacuzzi staan en zij kon daar niet tegen als ik daarin zat. Dus op een gegeven moment heeft zij de politie gebeld. En dat was om 4 uur in de namiddag dat ik gebruik gemaakt had van de jacuzzi.
0: Dat is nu ook geen uur om in de jacuzzi te gaan zitten. Sorry, 4 uur in de namiddag.
2: Hoe heb je werk zitten?
0: Hij zotte doos, zeg. Wat doe jij toch allemaal in het leven, man? Zou niet tegen kunnen, hoor.
2: Maar ja, maar serieus. Ja,
3: om 5 uur stond de politie daar achteraan op mijn terras, inderdaad. Ja,
2: en jij zat nog in de jacuzzi? Allee, was nog niet uitgebubbeld?
3: Nee, op die moment, zat ik er niet meer in. Maar,
0: dat is niet dat je dacht, man in uniform, kom erbij, jongens.
2: Of, wie heeft er een stripper voor mij?
3: Het waren twee dames.
2: Ja, maar wat hebben die dan gezegd, Marie-Claire? Tegen jou?
3: Ja, weet je, als zij zo'n telefoon krijgen van overlast, dan moeten zij sowieso komen kijken. Ja, ja. Maar die vonden dat ook wel een beetje erover. En ja, ze zagen ook het probleem niet, maar ja, ze moesten komen kijken omdat ze dus een telefoon krijgen van overlast. Hè.
0: Maar,
3: en dan moeten die komen kijken.
0: Maar maakte dan zo'n geluid of wat, die jacuzzi? Was dat het probleem voor de buurvrouw?
3: Ik weet het niet, maar we hebben met die vrouw op alle vlakken problemen. Ik wil het allemaal niet vertellen, maar dat was inderdaad, er ging eens een boompje kapot in haar tuin en dan op stok naar de politie gebeld. Want de week ervoor had mijn man langs het domein van zijn moeder, dat grenst aan een veld, gespoten tegen het onkruid. En daardoor was haar boompje in haar tuin kapot gegaan.
2: Ja, dan moet dat toch een ongelukkige vrouw zijn, anders doet dat niet.
3: Ik denk het, dat moet toch iets niet oké mee geweest zijn.
0: En och, arme die politieagenten die zich met dat soort stomme zever moeten bezighouden. Want
2: Zijn
0: dan andere dingen die ze moeten doen eigenlijk. Hè?
2: We gaan de verhalen nog eens lezen. Als er nog goede sappige binnenkomen, delen we die met jou. Maar je kan één ding zeggen, je moet gewoon een beetje verstand gebruiken. Bijvoorbeeld basketten op een terrasje als je in een rijhuis woont. Niet doen, hè.
0: Je
2: wordt foxwild van het getik. Ja, maar met mijn dochter die basket, hè. En dan zeg ik, stop ermee. Of we gaan naar een speeltuin. Of vanachter in de tuin heb je ook nog zo ergens een plekje waar je niemand stoort.
0: Ja, ja.
2: Maar ik bedoel, als iedereen zo is...
0: Ik weet het, maar ook een beetje verdwijnt.

0: traagzame bij ons. Bij ons naast is een kindercrash. Die was er al toen we er kwamen wonen. Hè.
1: Ach,
0: als ik op het terras
1: zit. Het zou erg zijn dat je die liet sluiten.
0: Nee, maar dat is ook, die kinderen als die buiten zijn, dat is een herrie en heel veel ambiance. En daar staan ook liedjes op van Studio 100 in de namiddag op het terras. En dat is echt naast mijn terras. Ja, sorry, dat is door de week dan. In het weekend geen last van. Weet je, die kinderen moeten... Doe normaal, hè. Doe normaal bij elkaar.
1: Ik zit hier toch echt met...
0: Voorbeeldburgers.
1: Een heilige Pater Damianen.
0: En beste Kimberly, welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
2: Uit 97 Barbie Girl en uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar!
3: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
2: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
3: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
4: Good times.
5: Great music.
4: Dit is Joe.
6: Euroshop. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
7: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
8: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
9: Amai, die zijn rap.
10: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
12: Knock.
11: Who's there?
12: Justin.
11: Justin who?
12: Just in time to start investing.
11: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
12: Just in time, Janet.
11: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
13: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
14: 2 plus 2 gratis? Top. Laat die barbecue maar komen.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
15: Vrouw Wies.
16: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
17: Good times.
18: Great music.
17: Dit is Joe.
12: Okay.

0: stickertje om 7:55 Houdini van Dua Lipa.
1: De ochtend van Joe.
0: Eén op de vier Belgen heeft ruzie met één of meerdere buren. Er kwamen al zoveel ellendige berichtjes binnen, Sven. Ja. Maar het goede nieuws is, we moeten het omdraaien. 3 op de 4 Belgen heeft topburen.
2: Ja, dat is waar.
0: En er komen ook heel veel mooie berichtjes binnen. Lisbeth die stuurt nu net... Och jongens, ik heb heerlijke buren in Borgerhout. Naast ons, wij wonen langs een professionele pianist. Heerlijk om in het weekend buiten te zitten met koffie en een concert op de achtergrond.
2: Ah ja, maar je zou er ook kunnen van zeggen, geluidsoverlast, altijd die piano. Maar je kan het zo toch ook draaien, uiteraard. Anja, die woont ook in een geweldige buurt.
3: Ja, Sven en Anke, jullie vroegen hoe het zit met de buren. Wel, wij op het Gravenplein te Aertvelde, wij hebben de beste buren ever. Vanavond is het buurtfeest, want ja, wij komen sowieso bijna elke dag buiten als het mooi weer is. Onze kinderen spelen elke dag buiten, kinderen van 4 tot 14, 15 jaar. Iedereen draagt daar zorg voor elkaar, wij babbelen, wijntjes samen. Echt een heel toffe buurt. Het is top om op zo'n manier met de buren te kunnen omgaan. Dus vanavond hopelijk zonder onweer een fantastisch buurtfeestje.
0: Wow.
3: En weer een gezellige avond met iedereen.
0: Maar klinkt bijna als een commune. Hoe leuk is dit?
2: Ja, leuk,
0: ik wil trouwens nog alle buren bedanken die mij al ooit een bericht hebben gestuurd om te zeggen dat de koffer van mijn auto nog open stond.
2: Bijvoorbeeld, dat is maar één van de vele.
0: Mensen die dat doen, dat zijn de allerbeste buren van de hele wereld.
2: Zo meteen komt het cijfer eraan. We doen dat elke dag. Dan moeten jullie samen met Anke

0: De onwaarschijnlijk prachtige stem, zeker als de zon nog een beetje aan het schijnen is, van Michael McDonald, Sweet Freedom. Anke, het is vandaag... Ja, eigenlijk moet je het cijfer raden vandaag. Kan je een vraag stellen, jij moet er dan een procent op plakken.
1: Okay.
0: En het is van rode oortjes vandaag. Het is echt van rode oortjes. We gaan ook bellen met Chloe de Bieg, dan weten we...
1: Och?
0: Ja.
1: Oh ja, maar... Ja. Oh, je weet toch wat de mensen nodig hebben op een vrijdagochtend. We moeten allemaal wakker blijven, dat gaat lukken. Het nieuws eerst van 7:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Het parlement heeft de programmawet goedgekeurd door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland. Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren twee keer niet volledig geïndexeerd wordt. Zelfs binnen de regering is daar nog altijd discussie over. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer, wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. De lijn houdt 86 elektrische bussen tijdelijk aan de kant, omdat ze door technische problemen plots kunnen stilvallen. De lijn waarschuwt hier en daar voor hinder door kortere bussen of geschrapte ritten. Als je de bus wil nemen vandaag, check je dus best eerst de routeplanner van de lijn. En in Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Dat gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak meteen brand uit. Daarbij vielen twee lichtgewonden. Zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. Volop zon vandaag en tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans wel op stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. In het weekend zon en buien. Morgen 27 graden, zondag 24.
1: Waar verlies je meer dan 10 minuten? Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg is dat al 20 minuten. Een kwartier op de Brusselse Binnenring tussen Wezenbeek en Leonard. En een kwartier tussen Strombeek en Machelen.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Het cijfer van de dag.
0: Even een blik achter de schermen. Elke dag doen we het cijfer van de dag. En dan schoten wij jou iets voor. Maar dat wordt altijd voorbereid door Sander, onze producer. Door Grim, onze nieuwslezer en eindredacteur. En ik dan. En dat zijn altijd leuke vergaderingen om te zoeken naar cijfers van de dag.
1: Dan moet ik vroeger uit de vergadering.
0: Ja,
1: oh, dat vind ik dan erg.
0: Dan moet ze naar buiten. Oh, zeg zo, ik ben zo graag bij jullie.
1: Ik moet dan
0: jullie.
1: Naar huis.
0: Ik vergader zo graag. Enfin, maar het principe kennen jullie, we doen dan het hele seizoen. Dan krijg je een cijfer ook in beeld en dan moet je raden wat het is. Maar we doen het dus omgekeerd vandaag. Het is vrijdag, de wereld op zijn kop.
1: Okay.
0: En het is een onderzoek over seksuele activiteit.
1: Okay.
0: Want elk beestje doet het wel eens. Zo gaat dat eenmaal. Of voor de voorplanting, of voor het amusement. Maar dan denk je, op een bepaalde leeftijd zal het wel stoppen. Dat is toch niet iets dat we gaan doen voor de rest van onze dagen. We gaan daar te moe voor worden of we gaan er geen goesting meer. Of het gaat gewoon fysiek niet meer lukken. De vraag is hoeveel procent van de mensen tussen 70 en 99 jaar zijn nog seksueel actief?
1: Goh, vind ik een goede vraag.
0: Ja, hoeveel procent? Oh. En je mag allemaal meer raden.
1: Oh, dat is leuk.
0: Hè? Alle cijfers
1: hoeveel procent tussen...
0: Hoeveel procent?
1: Maar van wereldwijd of van bij ons?
0: Ja, is een onderzoek van bij ons. Onderzoek van bij ons, ja.
1: Tussen 70 en 99.
0: Dus ja, dat is... Ja, dus eigenlijk, ja. Iedereen boven de 70 is dat eigenlijk, hè?
1: Oh ja, maar 70 zeggen. Zijn kranige mensen, hè? Dat zijn mijn ouders. Hè? Maar ja,
0: maar 80ers, 90ers zitten er ook nog bij. Hè?
1: Goh,
0: in het rusthuis, alleen, partner overleden.
1: Maar wacht, nog een vraagje.
0: Ja?
1: Bedoel je af en toe nog eens? Want, ja,
0: seksueel actief.
1: Ja, wat is seksueel actief? Want
0: waar moet je toch helemaal gaan uitleggen wat seksueel actief is?
1: Ja, maar ik bedoel, het kan...
0: Maar die vraag zullen we straks stellen aan Chloe de Bie.
1: Maar ja, je hebt heel seksueel actief en op zichzelf.
0: Ik denk dat een beetje genoeg is.
1: Is het ook op zichzelf?
0: Dat weet ik niet, dat ga ik aan Chloe
1: vragen. Veel bijvragen, hè, vriend.
0: Ja, maar toch. Zijn nog seksueel actief?
1: Ik zou meer dan de helft toch zeker.
0: Meer dan de helft, denk jij?
1: Ja.
0: Ja? Of voor 80ers en 90ers en mensen in rusthuis.
1: Op een gegeven moment denkt ik laat het pilibilietje los.
0: Je bent heel positief. Maar plak er dan een cijfer op. Hoeveel? Allee, kom.
1: Maar ja.
0: En jullie ook allemaal luisteren. Dan gaan we kijken wie het dichtstbij zit.
1: Pakt. Ja.
0: Hoeveel? Nu?
1: 60.
0: 60% zegt Dagenbunks.
1: Is dat te veel?
0: Wie doet beter? Wie doet beter goed? En als je zelf in die leeftijdscategorie zit...

0: Dan zou je komen optreden in de finale van The Voice. Daar moeten we het later nog eens over hebben. En de winnaar die gaat maandag naar onze studio komen. Maandagochtend. The Voice van Vlaanderen vanavond op televisie.
1: Het cijfer van de dag.
0: Tja, hoeveel van de 70-plussers, kunnen we eigenlijk zeggen, mensen tussen de 70 en de 99, staat het in het onderzoek, zijn nog seksueel actief?
2: Er komen heel veel gokken binnen. Het gaat van 8%.
0: 8?
2: Nee, Jean stuurt het minst. Jean stuurt 6%. Jean toch?
0: Dat was bijna niemand meer.
2: Tot 85%. Die gelooft er wel heel hard in. Het topantwoord dat is binnenkomen is 69, uiteraard.
0: Dat is het topantwoord.
2: En het tweede topantwoord is 20%.
0: 20%?
2: Ja, mensen, omdat ook heel veel mensen zo ziek zijn of medicatie moeten nemen, menopauze. Dus van alles, hè.
0: Ja. Maar weet je, ik kan het nog niet vertellen. Ik kan het nu wel zeggen, maar we gaan het gewoon even overlaten.
2: Chloe de Bie. Ja, maar Mario stuurt ook nog, wil ik ook nog even meegeven. Je weet wat ze zeggen. Als een oude schuur in brand schiet, is ze moeilijk te blussen.
1: Wie wint vanavond bij VTM de grote finale van The Voice van Vlaanderen? En bij VTM 2 Liam Neeson op glad, maar vooral dik ijs in The Ice Road. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
8: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter. Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
10: De ochtend van Joe.
11: Sven en Anke.

0: dat je iedereen toch ooit een gelukkige, gezonde en sfeervolle goede oude dag toewenst, beste vrienden.
1: Het cijfer van de dag.
0: Maar bepaalde dingen gaan over. We zien het ook in de reacties. Iemand die zegt, ik ben 62, ik ben al jarenlang seksueel niet actief, maar ik voel me dolgelukkig. Ik heb het helemaal niet nodig. Dus natuurlijk, ja, waarom? Ik bedoel, dat is toch belangrijk. Iedereen op zijn tempo.
2: Iedereen heeft ook een libido. Allee, dat verschilt.
0: Of geen libido.
2: Ja, ik wou juist zeggen. Het kan van 0 tot 100.
0: Ja, het meest ambetante is natuurlijk dat als ook in een relatie het libido verschillend
2: is. Ja, dat is het grootste probleem.
0: Ja, en zeker als je dan al heel lang samen bent en dan komt dat op de prop omdat iemand gewoon te oud ervoor wordt. Maar hoeveel 70-plussers zijn nog seksueel actief? We gaan het meteen vragen aan onze fantastische...
2: seksuologe Chloe de Bie. Dag liefje, hallo.
3: Goedemorgen, Sarah en Anke.
2: Hallo. Ja, hoeveel is het nu? Ja. Want ik dacht persoonlijk 60, maar geen idee.
3: Oh, vind dat jij het gewoon. Ik denk, wauw, Anke, jij bent heel positief. Ja. Nee, officieel is het eigenlijk 31,3%, ofwel afgerond 1 op 3, van de 70-plussers die het effectief nog seksueel actief.
0: 1 op de 3.
3: Nee. Okay. Ja. 1 op de 3. Ja, ik hoorde jou daarnet al een vragen stellen, Anke, want uiteraard luister ik al mee. En ik hoorde jou vragen stellen, hè, maar het is ook masturbatie. Het gaat over seksueel actief zijn in de brede zin. Dus niet enkel penetratieseks, dus brede zin.
2: Okay.
3: Ja.
2: Maar en ook, is dat dan... is dat dan... Wat is seksueel actief? Is dat nog... Mm-hmm. Ben je dan seksueel passief als je het maar 1 keer per jaar doet? Of is er een moment dat je officieel je vagijn met pensioen stuurt? Zo van, dankjewel voor bewezen diensten. Er komt niks meer in, aan of uit. Allee...
3: Ja, nee. Ze hebben inderdaad in de studie niet gevraagd hoe vaak men dat nog deed, gewoon gevraagd of men het nog deed.
0: Ja, ja.
3: Dus we weten eigenlijk niet, is dat 1 keer, is dat 2 keer of is dat elke dag nog? Dat weten we eigenlijk niet.
0: Maar kijk, we zitten allemaal een beetje met rode oortjes hier, want het is altijd wel een beetje gênant, omdat het heeft ook te maken met mensen die wat ouder zijn. Dan denk je automatisch al aan je ouders. Iedereen wil daar niet over denken van zijn ouders, ook al ben je op die manier gemaakt. Het is toch iets wat een beetje moeilijk bespreekbaar is. Voel je dat ook in de praktijk? Als je met mensen praat, dat op latere leeftijd precies nog lastiger wordt? Of wordt het net makkelijker voor mensen om erover te praten?
3: Nee, ik heb inderdaad het gevoel, Sven, dat het moeilijker is.
0: Ja?
3: Omdat mensen dan nog minder geleerd hebben om daarover te praten. En ook zo het stigmatiserende beeld, want ik was heel blij met Anke haar cijfer, maar het stigmatiserende beeld van, ja, ouderen doen dat toch niet.
0: Ja?
3: Die zijn daar toch niet mee bezig. We vinden dat soms zelfs bijna vies. Uh-huh. We krijgen ook weinig beelden, hè, in de media van ouderen. Daarin was Knokke of vorig jaar met het hoofdpersonage een fantastisch taboe doorbrekend iets.
2: Bonami.
3: Maar zo... Ja, bonami, voilà. Maar zo de oudere seksualiteit wordt vaak in een stigmatiserend kastje gestoken. Dus maakt het nog moeilijker voor die mensen om daarover te spreken. Hè? Wat jammer is.
0: En dat is jammer, want het zijn dezelfde soort mensen, alleen met wat meer jaren op de teller eigenlijk, hè?
3: Mm-hmm, absoluut. Ik bedoel, we zien ook wel dat ouderen eigenlijk, en dat vind ik wel ook een positief signaal, de meeste mensen die ouder zijn, 74,4% vindt hun seksleven ook heel goed. En dat vind ik wel, dat is een hoog cijfer.
0: Ook als er niks meer is, vinden ze het ook goed. Dat bedoel je eigenlijk.
3: Ja, wel. Men kiest een beetje wat luisteraars ook zeggen. Als het goed is, is het goed. Wie zijn wij om te zeggen wat moet? Maar ik vind 1 op 3 seksueel actief een heel fijn cijfer. En ook bijna 70% zegt ook, we hebben nog fysieke intimiteit, maar er is geen seksualiteit.
0: Ja, maar dat is ook goed op een bepaalde leeftijd. Als je daar gelukkig...
3: prima.
0: Heb je wel het gevoel, dat kan bijna niet anders, het neemt wel af, hè? Voor sommige mensen gelukkig dat het libido wat vermindert, want dat is niet altijd...
2: Neemt het bij iedereen
0: zegen,
2: af?
0: Hè?
2: Is dat sowieso iets met leeftijd dat dat afneemt?
3: Ik denk uiteraard zijn er individuele verschillen, hè, maar we gaan inderdaad zien dat het minder belangrijk wordt. Dat het ook minder prestatiegericht wordt. Dat het meer gaat over we genieten samen als we het samen willen. En er komt minder druk op te staan. En dat is wel een heel positieve evolutie. Hè. Zo, mensen zien wel wat het kan betekenen, maar hangen er niet te veel ook niet aan.
0: Ja.
3: Dus in dat opzicht kunnen jongeren daar nog wel wat van leren. Hè. Goede seks moet niet altijd perfect of continu zijn, maar het gaat wel over de kwaliteit en niet de kwantiteit.
2: Maar ik snap wel ook als je al 50 jaar met dezelfde bent.
0: Ja.
2: Heb ik ook wel gezien.
0: Ja, maar dat is niet gezegd in dat onderzoek dat ze het allemaal thuis zoeken.
2: Ja.
3: Nee.
2: Het is ook veel gedoe om het ernaast te doen, denk ik dan.
0: Ja, kijk.
2: Ja, ik denk dat ik zo iemand ga worden.
0: De ene lost dat op een andere manier op dan de andere.
2: Zo van,
0: zeker,
2: we stoppen ermee op een bepaald moment en we zijn blij met een knuffel. Ik ga zo iemand zijn. Ik weet dat nu al.
3: Wow, we gaan het dan ook wel eens.
0: Ja.
2: Ik ga heel gelukkig zijn en zeggen, ik ben blij dat het allemaal zo niet meer moet. En ja, zo. Ik denk dat echt, en daar is dus niks mis mee.
0: Voilà, nee. We gaan daarbij afsluiten. Ik vind het een prachtig orgelpunt eigenlijk, want we moeten nu alweer een oproep doen voor niet lullen gaten vullen over een goed uurtje spelletje dat we spelen op vrijdag. Maar voilà, we zijn bijgepraat, Chloé de Bieg. En genieten van het leven, dat is het belangrijkste uiteindelijk. Dankjewel, Chloé. Goed weekend, hè.
2: Dankjewel, doei.

0: Pedro's ochtendloopje ook al gedaan op de tonen van Bryan Adams en zijn heerlijke Run to You.
1: Vanavond breekt het onweer los buiten en ook binnen, want het is de finale van The Voice. Heel benieuwd. We gaan zo meteen eens bellen met Anne Lemmens. Er zijn nog 4 kandidaten in de running. Alleen Mathieu Terijn heeft geen team meer. Hè. Die gaat werkloos vanavond in de finale zitten. Moet

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Ja, niet alleen Alemmers meteen over The Voice, maar jij misschien op de radio. En dan horen dat je misschien €500 wint in die lullen gaat te vullen. Waarom niet, hè? Zo vlak voor het weekend, je mag je nog altijd aanmelden via de app.
2: Het nieuws van 8 van Grim.
3: Goedemorgen allemaal. Na lange discussies is de centenindex goedgekeurd. Voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost. En Trump twijfelt nog over het akkoord met Iran. In het parlement is de programmawet goedgekeurd door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
4: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
3: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren twee keer niet volledig geïndexeerd wordt. Het gaat om een deel boven €4.000 bruto. En voor uitkeringen en pensioenen boven €2.000 bruto. Zelfs binnen de regering is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijns op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog. Die op elektriciteit gaan omlaag en ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft krijgt minder. En ook daar kwam veel kritiek op. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze na in totaal 5 weken staking een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegenhoff van de Liberale Vakbond.
5: We hebben een akkoord over de CAO en we houden dat in. De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder op tafel zitten met het bedrijf.
3: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. Glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders koning Filip en koningin Mathilde.
6: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
7: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere enfants die hebben réussi leurs études. Donc pour nous c'est une période de fête. On va fêter avec Elisabeth.
6: En nog een paar uren feesten.
1: Dat klinkt zo grappig. En nog een paar uren feesten.
2: Ja, zo 3 fruitsappen.
1: Wat zouden die gedaan hebben inderdaad?
3: Elisabeth is 24 en wat ze nu gaat doen, dat is nog niet duidelijk. Het is nog niet zeker of Amerikaans president Trump het voorlopig vredesakkoord met Iran zal ondertekenen. Hij neemt enkele dagen bedenktijd. Dat heeft vice-president J.D. Vance gezegd. De gesprekken zijn nog altijd bezig. Vooral op het kernprogramma van Iran loopt het vast. Iran zei eerder dat het een Amerikaans toestel neergehaald heeft. De VS ontkent dat. En Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets. Collignon is 4.
8: C'est beaucoup d'émotion parce que voilà, en étant belge, pouvoir jouer sur ce court, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
3: Hier mogen spelen is al een droom op zich en dan nog winnen, dat is ongelooflijk, zei Collignon. Hij staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut daar in Parijs.
2: Ja, er zijn al druppels gevallen in West-Vlaanderen, Frank.
1: Ja? Toch nu toch?
9: Inderdaad, ja, dat klopt.
2: En in Tolste?
9: Nee. Nee, wel, het is zo dat eigenlijk in de oost, ik zie nu op het radarbeeld dat er ook eentje ontstaat in het centrale gedeelte van ons land. Dus weet je, ja, we gaan de dag starten met een paar buitjes, dus links of rechts, hè, dat is een feit. Nu, dat gaat er wel in de loop van de dag uit. En dan zal het op de meeste plaatsen toch vrij zonnig zijn. Er ontstaan dan wel stapelwolken. En uiteindelijk kunnen die dan uitgroeien tot enkele warmteonweders, want het wordt warm vandaag, hè, met temperatuur aan de kust 27. Maar wat meer het binnenland in gaan we zelfs richting 32, 33 graden. Dus dat wordt sowieso zweten. En vanavond en vannacht, ja, dan heb je toch links of rechts een paar warmteonweders die nog altijd actief zijn. Ook morgen overigens zal het eerder onweerachtig zijn. Dat wil zeggen dat er droge momenten zullen zijn. Maar op andere plekken kan het dan weer juist goed doorregenen. Met eventueel kans op wat hagel en ja, ook felle windstoten. Het wordt toch warm morgen met 28 graden. Zondag is het dan een pak koeler, 22 graden. Vooral in het oosten gaat het dan regenen.
2: richting Gent. Op de E17 tussen Waasmunster en Beervelde verlies je een uur. 20 minuten tussen Deinze en Zwijnaarden. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg file een kwartier. En ook nog een kwartier richting Brussel. Op de E19 tussen Zemst en Machelen. Maar dat is het, dus het is wel vrijdag op de baan. Oef.
0: Sven en Anke. En nog een paar uren feesten.

beste vrienden, dat is er de top 500 van de 90s bij Joe. Straks gaan we nog eens wat stemadvies geven met twee zeer speciale platen die eraan komen. En we hebben ook bezoek volgende week. Heel veel iconen uit de jaren 90 gaan langskomen. En maandag wordt hier heel druk.

0: finale vanavond van The Voice, inderdaad. De winnaar die gaat langskomen bij ons. En gisteren waren de vier finalisten bij Stijn te gast in de avondshow na 7 uur. En die zeiden hele mooie dingen over de presentatoren van het programma. Luister eens.
1: Ja. Ze zijn zo fijn om bij te zijn. Ook even als je voor je performance staat en je toch even een praatje of even een knipoog of een ditje of een datje. Echt,
2: ja, zo
1: en ze zien er altijd tip-top uit. Hè?
3: Die zijn ook zeker aanmoedigend. Ik heb ook gemerkt dat als we dan op het podium komen, dat ze vaak zeggen, allee, kom, succes, ja, hè, komt
4: ook
3: goed.
4: Repetities.
3: Ja, echt altijd. Die zijn ook echt meelevend.
5: Oh, en ik kan het helemaal beamen. Er is niemand die mij zo vaak een bericht stuurt als, liefje, je kan het, hè. Go, go, go. Ik denk aan jou. En allemaal klavertje viertjes.
0: Aster, ja?
5: Nee, het is die andere wederhelft. En dan stuur ik 3 weken later, dankjewel. Goedemorgen, Anne Lemmes.
6: Dankjewel.
5: Het is waar, hè.
6: Exact, dat klopt helemaal.
5: Oh, dat is zo erg. Maar Anne, je bent echt attent. De kandidaten van The Voice hebben het door, maar dat is ook echt, lieve schat, vanavond finale. En onze producer Sander zei van ja, die zal wel zenuwachtig zijn, maar dat ben je eigenlijk nooit, hè, zenuwachtig.
6: Zenuwachtig voor mijn werk, mijn presentatie? Nee, ben ik niet. Maar ik voel wel de zenuwen voor die kandidaten en voor de coaches. Ik voel wel van, oh, nu is het, vanavond is het erop of eronder of zo. Dat, ja, dat gevoel heerst snel.
5: Ja, nog 4 kandidaten. Wat moeten die dan nog doen? Elk nog zo 2 liedjes? Of Dotan komt ook, hebben we ons laten vertellen. Wat gaat er allemaal
6: Dotan gebeuren? Die komt een nummer brengen. De kandidaten brengen dan elk nog eens 1 nummer uit het afgelegde parcours. Hebben ze een nummer dat we eigenlijk al gehoord hebben. En nog een nieuw nummer. Verder moet ik toegeven dat ik het niet weet. Want ik ben nu mijn kinderen aan het klaarmaken om naar school te brengen. En daarna rij ik door naar de repetitie. En dan ga ik het te weten komen wat er exact gaat gebeuren.
5: Dit is Anne Lemmes de voet uit. Want daar ga je vanavond niks van zien. Hè, dat Anne het nu nog niet weet wat er gaat gebeuren.
0: Ja, het is je vak al ondertussen ook al heel
5: maar dan
0: lang.
5: Nog, dat vind ik zo cool aan jou. Jij bent zo chill. Je praat ook nooit over je werk. Allee, als wij samen zijn. Of kun je nog we gingen naar de Kastaars begin dit jaar. En ineens zegt Anzo tijdens de show, ik moet even weg, ik moet een kastaar gaan uitreiken. Ik zeg, hoe, jij moet een kastaar gaan uitreiken? Die zegt er niks van, dus nee, gewoon zo even up en dan is ze terug.
0: Maar Astrid heeft dat ook wel een beetje. Die komt ook heel relaxed over als je te praten met de kandidaten. Dat doen jullie allebei heel, heel goed, want dat is toch de grote show van VTM.
5: Ik zou doodgaan van de stress. Man. Maar dat komt straks helemaal in orde.
0: En dus een van die stoelendraaiers die zou ze eigenlijk niks meer moeten doen vanavond.
5: Ja, Mathieu, die heeft vorige week een rondleiding gegeven in de gebouwen.
6: Ja,
5: weet je welke flexie verzonnen job dat hij vandaag gaat krijgen?
6: Wel, ik heb hem gevraagd wat hij mij van extra lang wil masseren, maar ik heb geen antwoord gekregen.
5: Ah ja. Ja,
6: dus ik weet het ook niet. Ik zal het straks ook ontdekken.
5: Ze heeft gevraagd of hij haar wil masseren.
0: Ah, ik had het niet.
5: Ja, maar ze woont in Rotselaar, in zo'n bomen. Hè? Dat is toch altijd een slechte ontvangst bij jou, hè, Anne?
6: Ik heb altijd slechte ontvangst, ja.
0: Oké, nu ben we helemaal terug. Ja. Hey, tof, vanavond. En dan inderdaad de winnaar maandag bij ons in de studio.
5: Ja, heel fijn dat de winnaar komt. Nog heel, heel belangrijk, Annie. Ik heb niet alles gezien van The Voice dit seizoen, maar... Ja, ik en ook heel veel luisteraars staan te trappelen om ons allerfavorietste programma van de hele wereld terug te zien, zijnde B&B Zoekt Lief.
0: Ah ja, komt ook terug.
5: Wanneer begint dat?
6: Zeker. En wel, jullie gaan niet heel lang meer moeten wachten. De zomer komt eraan en B&B Zoekt Lief dus ook.
0: Ah, oh, dat is wel
5: dan denk ik kan

0: Solparati van Alvaro Soler en Topic.
1: Een Topic, ja.
0: Een Topic, straks. Bij Sven en Anke. Ik weet nog altijd niet wie Topic is, eigenlijk.
1: Nee, nee. Ik dacht, het is een beetje off-topic, maar nee, dat is inderdaad deel van de groepsnaam. Zeg maar, niet zo belangrijk. Zometeen hebben wij nog eens stemadvies voor de jaren 90, beste vrienden. Want ja, je kan tot de zondagavond 6 uur stemmen voor de Top 500. Die start maandagochtend en de hele week bij ons te horen. En we hebben alle twee zo nog een plaatje waar je nooit van zou verwachten dat wij daar enorm van houden. Het zijn een beetje speciale platen die we nog gaan draaien zometeen. Maar ik heb ondertussen ook nog iets anders kunnen bemachtigen. Jullie weten dat nog niet, maar ik heb het ondertussen gekregen. Je hoort in het nieuws net onze koningin zeggen dat ze wilde plannen had na het feit, na de promotie eigenlijk. Na
0: urenfeesten.
1: Ja, urenfeesten.
2: En nog een paar uren feesten.
1: En nog een paar uren feesten zijn ondertussen geluidsopnames van de feestelijkheden van de koninklijke familie op Harvard. Het is de moeite, zometeen laat ik een stukje daarvan horen.
3: Wow. Deze week in Date Night. Licht aan of uit?
4: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
5: Date night.
4: S'nachts ben ik volledig in mijn blote. En mijn man draagt een flanellen pyjama.
3: Date night. Des op date met Astrid Koppens. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
7: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
8: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerk.

0: haal je tickets op vtmtickets.be.
1: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
2: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
3: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamers. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
4: De Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes.
8: Good times, great music.
9: Sven en Anke.

0: uit het fantastische jaar 1973. Toen zijn mooie dingen gemaakt, zoals dit hier, Superstition. Stevie Wonder bij Joe. Ja, nu maar even luisteren. Dus zoals, ja, ze heeft haar diploma gekregen. Ze heeft heel goed gestudeerd aan de universiteit in Harvard. En het is nu afgestudeerd. En mama en papa waren erbij. Onze kroonprinses Elisabeth, je hebt de beelden allemaal gezien. Staat ook groot in de krant. En toen werden ze geïnterviewd nadien. En ik vond ze allemaal nogal redelijk uitgelaten. Eigenlijk was Elisabeth nog de kalmste van allemaal. Want onze koning was al heel enthousiast. Maar helemaal door het dolle heen was de fiere mama koningin Mathilde, want die zei...
1: En nog een paar uren feesten.
0: Een paar uren feesten. En dan denk je, wat gaat dat dan worden? Ondertussen, want we hebben natuurlijk ook onze bronnen in Amerika, zijn er klankopnames binnengekomen. Beste Anke, beste Sander, beste Grim, beste luisteraars van de wereld. Klankopnames van de party, van wat dat dan was. Een paar uren feesten. En ze konden er niet over ophouden. Ze bleef maar doorgaan. Luister maar, dit is heel exclusief. Geen enkele andere radiostation heeft het deze.
2: Oh, wauw.
0: Alleen wij hebben het dus kunnen krijgen. Ging er als vocht aan toe, vrienden.
1: En nog een paar uren feesten.
0: Hey. Oh ja, come on.
3: Wat een goede smaak.
0: En gaan, gaan, gaan, gaan. Hey.
1: En nog een paar uren feesten.
0: Ja.

0: 90s. Top 500.
1: Maar zo leuk, dan gaan Flieba Mathilde luisteren vanaf maandag als wij beginnen met onze 90s Top 500. Die komt terug van maandag tot vrijdag. Je kan nog stemmen tot zondagavond, 6 uur. Je hebt nog een weekend de tijd. We hebben heel de week stemadvies gegeven waar je wel of niet naar moet luisteren. Het is een democratische lijst. Vandaag doen we een laatste suggestie. Sven gaat dat zo meteen doen, ik doe dat nu. Het is eigenlijk een verrassingske van ons twee.
2: Out of his comfort zone.
1: En ook out of the comfort zone van Joe. Het is een nummer dat niet standaard in de playlist zit. Waarvan we vinden, mag wel vaker gedraaid worden om een bepaalde reden. Ik heb een liedje gekozen uit 1994. Uh-huh. Dat was toen 14. En het was een... toen was dat een rockliedje eigenlijk. Doorgaans ging ik voor de pop, maar toen was ik helemaal into rock. Even. En ik ken de tekst nog altijd. Ik denk dat heel veel luisteraars de tekst ook nog allemaal kennen. De titel vertaald naar het Nederlands betekent hopeloos geval.
2: Hopeloos geval, dus ja.
1: Het kwam is heel goed in je tienertijd om daar dan naar te luisteren. Ik denk dat heel veel mensen erbij mee gaan zijn. Dit is Green Day en Basket.

0: Yes, Ellen stuurt losgaan in een auto. Godfried zegt, tuurlijk, die staat er bij mij nog in. Nog altijd een van mijn favoriete liedjes. En Petra zegt, hey, je mocht je eigenlijk wel wat vaker draaien op Joe.
1: Hey, kijk, Green Day
0: en Basket Case.
1: Ja, stem er dan op. Het kan tot zondag 6 uur. Zometeen heb ik ook een plaatje. Ik hou ervan, maar ik durf het bijna niet vertellen op de radio. Het ligt een beetje gevoelig, eerlijk gezegd.
0: Oh.
1: Maar ik ga het toch draaien. Zometeen. Eerste nieuws met Grim.
2: Goedemorgen. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over de perceelgrenzen. Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met de buren. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bipost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze na in totaal 5 weken staking een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Vooral over de verschuiving van de werkuren. Daar wordt later nog over voortgepraat. De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. Het is niet zeker of Amerikaans president Trump het voorlopig vredesakkoord met Iran zal ondertekenen. Hij neemt enkele dagen bedenktijd. Dat heeft vicepresident J.D. Vance gezegd. De gesprekken zijn nog altijd bezig en vooral op het kernprogramma van Iran loopt het vast. In het westen, daar gaat het wat regenen, maar over het algemeen zonnig vandaag, tot 33 graden ook. In de loop van de namiddag en avond stijgt overal de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. In het weekend zon, maar ook buien, morgen 27 graden, zondag 22.
0: Richting Gent gaat het traag op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde. Verlies je, goh, niet normaal, 2 uur.
1: Nee, dat meen je van waar? Zit juist op Beervelde?
0: Ja.
1: Oh, jongens toch.
0: Oh, dus ga daar niet naartoe, hè.
1: Mooie buurt, nogthans, maar vermijd het maar.
0: Tussen Deinzen en Zwijnaarden een ongeval gebeurt. Verlies je 35 minuten. Een half uur file op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. File richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Een kwartier, ook een kwartier op de E411 tussen Jezus Eik en Plantentuin. Ja, en richting Brugge ook nog file op de E34 tussen Vrasenen en Kemzeke. 10 minuten.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: The 90s, the 90s. Top 500. It is
1: Ah, iedereen krijgt al superveel goesting in om er maandag in te vliegen. De 90s top 500 bij Joe. Met nog altijd mogelijkheid tot stemmen tot zondag 6 uur. Ja, Anke, ik ga het uitleggen wat het is. Het is eigenlijk heel simpel. Het is een goede plaat. Er is geen discussie over. Uit 1999. En ik heb ze ook zeker in die periode en die jaren daarna heel veel gedraaid. Omdat het is gewoon een megaschijf. En eigenlijk gaat bijna iedereen zeggen, waar gaat het nu in godsnaam over? Maar er is iets wat gevoelig is. Dat is de verkeerde plaat draaien op het verkeerde moment. En bedoel ik, als je in voetbalsferen verkeert, dan moet je zeker geen plaat van de concurrerende ploeg van de vijand draaien.
0: Dan moet je een lijst mee hebben van dat en dat allemaal niet.
1: Dat is ook zo, hè, want dan zeg je, ja maar hoor, nee, dat kun je toch niet draaien bij Club Brugge, want dat is een plaat die standaard altijd speelt.
0: Oh.
1: Telkens weer een doelpunt op standaard wordt gescoord, wordt dat gespeeld, dan denk ik, of dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
0: Ja.
1: Maar bij deze weet ik ondertussen wel dat dit echt een plaat is van A-Gent.
0: Oh.
1: Ja, het is echt
0: en dan mocht je dat nergens anders meer draaien?
1: Ja, je mag dat wel draaien en ik doe het ook wel, weet je, ik doe het ook wel. Maar als dat in de buurt van Club Brugge supporter is, dan worden die soms kwaad. Sommigen zijn daar mild in, maar anderen durven dan wel eens een keer middelvinger opsteken. Maar jullie weten allemaal, ik ben een onvervalste Club Brugge supporter. Dat heb ik toch wel duidelijk gemaakt de voorbije 180 jaar. Maar toch vind ik dit een goede plaat, kan niet aan doen. Dus alle Gentenaren mogen meezingen van Buffalo, het mag.
0: Ja, mijn middelvinger is al klaar, hè.
1: Ja, maar kijk, voilà. Het is een keigoede plaat. Zombie Nation en Ken.

0: heel goed.
1: Ja, heel goed. Maar ja, dan zitten er nu zeker in de auto. De Buffalo's. En dat mag, hè. Dat is ook gewoon een goed liedje.
0: Er zijn ook heel veel mensen die heel veel hartjes sturen. Ja. Wat is dat, blauw-wit?
1: Ja, dat is blauw-wit, ja.
0: Blauw-wit.
1: Er zijn mensen die zeggen, Lo Christi wonen natuurlijk geen goed origineel is, ja. Maar anderen die zeggen, oh, draai maar een keer voor die jongens. Het was toch 5-0, remember, een week of twee geleden. Zo gaat het wel. Goed liedje, goed liedje. Stemmen tot zondagavond, 6 uur. Ja, en maandagochtend, dan barst het los naar die top 500, met Joe.
2: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be. Krevel.
5: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar 1,69 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Ah, ik denk dat we ook een beetje naar de jaren 90 gaan zo meteen in mijn hoofd. Maar ik kan me helemaal vergissen. Misschien ga ik iets heel stom zeggen. Heb je de naam gezien van de kandidaat die gaat meespelen met Niet Lullig Gaat?
1: Sarah,
0: ja. Familienaam? Donnay? Ja. Was dat geen tennissport?
1: Dat is nog altijd een tennissportmerk.
0: Is dat nog altijd? Is dat nog altijd hip?
1: Uit Nederland.
0: Dat was Le Coq Sportif. Dat was toch ook in die tijd. En Donnay, dat was toch zo...
1: Ja, nu zeg je, dat is alle twee wel nooit hip geweest. Hè?
0: Rustig. Maar dat was ook vooral tennis records en zo. Grim, die kent. Tennis records. En dat was er toch nog één in België ook. Hoe heet het dat?
1: Snauwaard.
0: Snauwaard
1: hebben we er nooit van gehoord.
0: Jawel.
1: Dat was niet in Limburg. Kent iemand het merk Snauwaard?
0: Ja?
2: En Sven Pingpongtafel.
0: Nou, die hebben nog staan. Ik heb hier nog uit mijn jeugd een Sven Pingpongtafel thuis staan. Uit de jaren.
1: Sven Pingpongtafel?
0: Sven Pingpongtafel.
1: Was dat een merk, een Sven?
0: Zeker een merk.
1: Dat ga ik even googelen.
0: Maar natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Ja? Lang geleden.
1: Ik ben een kaas. Slangenank.
0: Slangenank is een kaas, schijn.

0: is vrijdagochtend. Heerlijke sfeer hier in de studio. Pointer Sisters en Jump for My Love.
1: Niet lullen, ga lullen.
2: Als ik mis ben, zeg ik het ook. Ik was 3 keer mis eigenlijk daarnet. Snauwaard bestaat, dat tennisrakettenmerk.
0: Uit de buurt van Roeselare zijn die.
2: Ja, heel veel mensen zeggen, allee, wereldberoemd. Sander had er ook nog nooit van gehoord. In Limburg hebben we nog niet voor gehad. De Sven Pingpongtafel bestaat ook. Of ja, bestond. Je kunt dat alleen nog maar vinden op tweedehands.be.
0: Die Sven,
2: daar vol met Svennen. Vol met Svennen die je daar kunt terugvinden.
0: Tweedehands, ja, inderdaad.
2: En ja, over we zeiden Donnay, maar het is Donnay, moeten we het uitspreken.
0: Oké.
2: Sarah Donnay, goedemorgen.
0: Dag Sarah.
3: Goedemorgen.
2: Ben je eigenlijk een nazaat van de Donnay tennisdynastie?
3: Nee, niet dat ik weet, toch niet?
2: Oh, misschien ook maar een beetje best, want ze zijn failliet verklaard eigenlijk.
3: Failliet, ja.
2: Nee, maar sinds een paar maanden.
0: Oh, is het waar? Is het nog redelijk recent?
2: Ja, in april, 18 april 2026.
0: Maar jij zei Nederlands, maar is dat ook niet Belgisch of Frans?
2: Nee, Waals.
0: Waals, oké.
2: Uit Couvain.
0: Ja,
2: 38 jaar hebben die bestaan.
0: Ze weten het allemaal hoor, onze kandidaten.
2: Ja. Sarah, was je op de hoogte?
3: Ja, ik had ervan gehoord. Ja. Okay. Dus de tennisrakken zijn al een paar jaar niet meer in de handel, denk ik. Maar de kousen en zo, ik zie nog regelmatig mijn naam verschijnen overal.
2: Oh ja, maar natuurlijk, dat valt op, hè. Heel fijn. Sarah Donnay, dat klinkt heel goed. Sarah, wat zijn je weekendplannen?
3: Het laatste weekend voor de examens, dus we gaan wel rustig doen, denk ik. Maar genieten van het zonnetje en het zwembad, die dingen. Gewoon.
2: Vier kinderen?
3: Ik heb 4 kinderen en de jongste 2 hebben nog examens. Ja.
2: Oké, daar zit ik nog niet in die periode. Hè. Ben je dan zo'n mama die dan zo aardbeidjes gaat snijden en lekkere snacks, gezonde snacks gaat brengen en zo heel lief is? Of eigenlijk niet?
3: Dat valt mee. Klein beetje verwennerij, maar niet te veel ook.
2: Hey, €500 kan je nu winnen op de radio.
3: Ja.
0: Je kent het principe, je moet snel antwoorden. Heel belangrijk, als je iets te lang treuzelt, dan komt dit geluid tevoorschijn. En dat zou jammer zijn, want je wilt dit horen natuurlijk. Maar dan moet je wel goed weten te rijmen ook. Daar gaan we. Je moet vandaag een berichtje naar de mensen die naast jou wonen sturen. Het is namelijk officieel de dag van de...
3: buren.
0: Het was een mooi afscheid voor Mignolet, zo vlak voor zijn pensioen. Want Club Brugge werd nog maar eens...
3: pioen.
0: Yes. Lotte Kopecky heeft ook een feestje gebouwd, want ze is met Axel Merks...
3: getrouwd.
0: Ook onze koning en koningin zeiden driewerf hoera, want prinses Elisabeth kreeg op Harvard haar...
3: diploma.
0: Amai, goed bezig. Wij deden hier gisteren nog een Chateau Plankaart imitatie en Eddie vond Anke, die Christa nadeed, een glans.
3: Prestatie.
2: Wauw.
0: Vanavond kennen we Vlaanders mooiste stem, want het is finale van The Voice op...
3: VTM.
0: Amai. Meerdere moslims slachten deze week een beest. Het was namelijk...
3: offerfeest.
0: Amai. Sommigen treuren, maar anderen zijn blij, want het tropische weer is weer...
3: voorbij.
0: Maar beste vrienden, geen verdriet. Het is vrijdag en dan eten we...
3: friet.
0: Maar ik kom net te laat.
2: Dat is niet echt een
0: uitgesteld. Ach, alright. En de laatste. Volgende week op Joe. Het absolute summum. Want dan vieren we de 90s. Een prachtig... decennium.
2: Ik dacht dat worden hier 500 knotsen, maar het zijn er 400. Nee, 400 euro.
0: Wauw.
2: Kan je misschien al iets een cadeautje kopen voor die studentjes in huis? Hè?
3: Ja, absoluut. Die gaan blij zijn.
2: Een kleintje en de rest voor jezelf houden.
0: Verzorg ze goed en ook jezelf. Ja. En geniet van het weekend. Goed gespeeld, Sarah.
3: Dank je wel.
1: Wil jij ook kans maken op €500? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet Lullen, Gaten Vullen. Yeah!

0: Ja, nog wat 80s classics erdoor jagen. Voordat het volgende week alleen maar 90s is bij Joe. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen.
1: Ik heb een berichtje gekregen van een luisteraar die zei... Ho, ho, ho, ik heb iets gemist deze ochtend. Mijn vrouw liet me weten dat er een geweldige remix van Da Boy Tommy is gedraaid op Joe. En het zou iets met de koningin te maken hebben. Dat was een mopje dat we gemaakt hebben eerder deze ochtend. Want de koningin had gezegd, bij het afstuderen van haar dochter... En nu een paar uur goed feesten.
0: Party animal.
1: Ja, party animal. En toen dacht hij, hoe zou die feesten? En dan had onze fijne medewerker Lucas... Lucas is ook verantwoordelijk voor de digitale zenders waarop we ook te horen zijn. Ja. Die had iets in elkaar geflanst met Da Boy
0: Lucas
1: Tommy
0: heeft niet veel nodig om zijn creativiteit te laten werken. Nee.
1: Maar het duurt maar een half minuutje, want het is wel kei tof. En ik denk ook aan Lucas vragen, zet dan een keer over de hele plaat heen. Want ik denk dat ik het kan gebruiken als ik ga DJ'en.
0: Ja.
1: Het is gewoon veel te leuk, want het gaat zo op deze manier.
2: En nog een paar uren feesten.
1: Ja, en dan springen. Hey. Oh, die Da Boy Tommy.
0: Ze gaan.
1: Geweldige Da Boy Tommy. Man. We zijn nu nog een paar
2: uren. En nog een paar uren feesten.
1: En al het hele nummer, dat zou wel eens een keer een hit kunnen worden. Lucas, doe dat even alsjeblieft.
2: En nog een paar uren feesten.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
5: wow!
4: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
5: wow!
4: Van Vibra.
0: Ja, nu willen we nog meer 90s muziek, hè. Maar de Dinky Toys die komen er sowieso aan. Declaration de Amor.
1: Ah, is goed.
0: Wat komt er nog aan? Oh, dingen. Sailor La Cumbia. Na. Ja,
1: was dat jaren 90?
0: Ja, 91.
1: Ah, wel zo goed.
0: Ja, als je zou gokken, zou je zeggen...
1: Nee.
0: 70?
1: Nee.
0: Ik vind dat zo wel zo'n oudere vibe heeft, maar het is toch 91. Goed liedje wel. Het nieuws van 9 van Grim.
6: Goedemorgen. Veel Vlamingen hebben ruzie met hun buren. De energiesteun is goedgekeurd en Lionel Messi speelt dan toch zijn 6e WK. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over de perceelgrenzen. Je hoort ere vrederechter Jan Nolf.
7: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan en uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat agressiviteit leidt tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
6: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. In het parlement is de energiesteun goedgekeurd. De federale regering wil €80 miljoen gebruiken om mensen te helpen om hun hoge rekeningen betaalbaar te houden. Voor wie met de auto gaat werken bijvoorbeeld. Of wie zijn huis verwarmt met mazoet. De maatregelen gaan meteen in voor 3 maanden. In Oostenrijk is een man van 21 veroordeeld tot 15 jaar cel omdat hij een aanslag wou plegen tijdens een concert van Taylor Swift in Wenen, bijna 2 jaar geleden. Dat heeft de rechter beslist. De man heeft ook alles bekend. De politie kon hem net op tijd oppakken. De 3 concerten van Swift werden wel geschrapt. En opluchting in Argentinië, want vedette Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Messi moest in een wedstrijd met Inter Miami vervangen worden door pijn aan de hamstrings. Maar het is allemaal niet zo erg, waardoor Messi straks dus zijn 6e WK speelt. Hij is bijna 39 jaar. In het westen wat regen, elders schijnt de zon. Later vandaag wel overal stevige buien bij 33 graden. En in het weekend buien en zon. Morgen nog warm, zondag wat koeler.
0: Waar gaat het traag? Richting Gent op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Lokeren verlies je 1 uur. 25 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Richting Hasselt op de E313 tussen Beringen en Hasselt-West 25 minuten. Ook 25 minuten op de Brusselse bindering tussen Expo en Vilvoorde. Richting Brugge op de E34 tussen Vraassenen en Kemzeke 1 kwartier. En 1 kwartier richting Brussel op de E411 tussen Jezuseik en de Plantentuin.

0: Het weer met Frank.
1: Goh, er was een tijd dat het elke dag feest was met het weerbericht op de radio. De zon reikte zover de horizon kon reiken, whatever. Maar nu, ja, volgende week, nu is het niet zo fijn om een weekoverzicht te doen, hè. Maar vandaag nog, ça va?
2: Ja, vandaag, goh, ça va, dat is allemaal relatief natuurlijk. Ik heb wel een probleem in die zin. Als ik alle weermodellen bekijk, zeggen die eigenlijk allemaal dat het overal droog moet zijn op dit moment.
3: Ja, en dat is
2: het beste van het land. Helemaal niet zelfs. Dus het is toch wel iets wat ik niet zo vaak meemaak. Dat echt alle weermodellen droog geven en dat die er volledig naast zitten. Dus de vraag is, wat gaan die buien daar doen natuurlijk in het westen van het land? Want ik heb geen enkel referentie weermodellen.
1: maar
2: is ook zo. Ik ben eerlijk.
1: Maar even een praktisch vraagje. Hoe kan dat die weermodellen dat niet zien?
2: Ja, dat snap ik ook niet. Wat zelfs de laatste runs die net binnengekomen zijn, dan zou je denken van oké, die starten toch met de situatie op dit moment. En toch hebben die dat niet meegenomen. Dus zelfs die geven droog weer aan. Dus,
3: ja, maar dat deed Armand Pien met de straalstroom en de krijtjes toch veel beter vroeger dan eigenlijk.
2: Ja, dat was koos. Dat was die gebruikt.
3: Oké, je kijkt alsof ik 100 jaar oud ben.
1: Is ook.
3: Wat is de situatie? Nu denk je dan voor vandaag, je moet toch iets zeggen, hè? Anders kunnen we beter afscheiden.
2: Het zal wel zijn. Wel in het westen van het land, dus niet goed, hè. Dus West-Vlaanderen. En dat reikt zowat tot net het Gentse of net niet. Dus daar, die regio's, daar is het gewoon op dit moment wisselvallig. Dat blijft nog wel eventjes zo, hoor. Want de zuidwesten daarvan zitten ook nog buien. Dus ik verwacht eigenlijk vooral na de middag dat het daar dan droog gaat worden. En in de rest van het land, ja, starten we met zon, is het al heel warm. Allee, is echt heel snel warm aan het worden. En uiteindelijk gaan we zelfs de tropische toer op, hè. Dus het wordt waarschijnlijk op sommige plaatsen althans toch de warmste dag tot nu toe van het jaar. De tweede tropische dag ook met 32 graden in het Brusselse en misschien zelfs 33 graden in het oosten van het land. In het westen is het dan natuurlijk een fractie minder warm. Maar ook daar makkelijk kunnen ze richting 27 of 28 graden gaan. En die warmte gaat ervoor zorgen dat het uiteindelijk onstabiel wordt, hè. Dus dan gaan er tegen het eind van de dag toch een paar warmteomweters ontstaan. Heel moeilijk te voorspellen waar ze gaan ontstaan. Maar feit is wel, dus op sommige plaatsen, dat het effectief gaat plensen. Dat er kans is op hagel en felle windstoten. Dus dat is eigenlijk voor het eind van de namiddag of het begin van de avond.
1: Oké, en morgen zit het dan met de plensbuien?
2: Ja, die zitten dan boven ons land, hè. Dus het is eigenlijk zeer onstabiel morgen. Dat is ook zo vanavond en vannacht, hè. Dus een paar plaatselijke warmteomweters zijn nog altijd mogelijk. Morgen kunnen die eigenlijk in de loop van de ochtend al ontstaan. Het zal geen gestructureerd geheel zijn, hè. Dus het is niet de regen- en onweerszone die van west naar oost over het land trekt. Nee, het ontstaat allemaal, hè, door de warmte. Dat wil zeggen dat het effectief plaatselijk ook zal zijn. Er zullen regio's zijn met een beetje geluk die droog houden. En als je 5 kilometer verder gaat, is het dan weer juist aan het plensen met alles erop en eraan. 28 graden kan het morgen nog worden, maar dat zal een drukkend warme 28 graden zijn, hè, door de hoge luchtvochtigheid. En dan zondag wordt het allemaal wat koeler, met voornamelijk in het oostelijke deel van het land nog buien, al dan niet met onweer, vooral dan toch de Ardennen, Limburg, meer naar het westen toe. Daar lijkt het wel grotendeels droog te zijn op zondag. 20 graden aan de kust nog en 22 graden in het centrum en in de oosten nog 24 graden. Dus daar zit het nog een beetje in de warme lucht. Ja, en dan volgende week ziet het er niet zo fraai uit. En maandag is eigenlijk nog de betere dag van de week, omdat we het dan zo goed als droog gaan houden. In de loop van de ochtend misschien nog een buitje in het uiterste noordoosten, de provincie Limburg bijvoorbeeld, voor het geval. En pas tegen de avond, vanaf het westen begint het te regenen. Ja, en dan zijn we vertrokken echt voor een wisselvallige meerdaagse. Dus elke dag regen of buien, al dan niet met onweer en temperaturen die nog verder achteruit gaan. En 19 graden, dat is de maximumtemperatuur vanaf woensdag.
3: Oké. Ja. Allee, dankjewel Frank.
1: Ja, okay, ja, dus we eindigen hier dan. Hè.
3: In mineur, hè, zoals
1: we stoppen,
3: dat
1: we stoppen.
2: Ja, nee,
1: nu
2: maar
1: dit,
2: ja, kijk, dat is het rationele, het redelijke, niks aan te doen.
3: Nee, dat is wel. Dankjewel Frank,
1: doei.
3: Fijn weekend, bye.

0: Ja, dit is ook jaren 90. Kan je op stemmen voor onze top die eraan komt vanaf maandagochtend. Combi, ja.
1: The 90s. Top 500.
2: We tellen ze elke dag na en elke dag zitten er toch nog alle prijzen in. In onze Rad van Fortuin set eigenlijk hier naast ons in de Joe-studio. Kan je binnenkijken. Ja, we gaan vanaf maandag zo een prijzensalon spelen hier tijdens de 90s week. Maar heel grappig, want alle collega's komen dus voorbij onze etalage met al die prijzen. En je kan die fysiek gewoon meenemen. Hè. Eigenlijk
0: als je
2: iedereen...
0: zou willen, kan je stelen.
2: Hallo.
0: Ja, maar je moet daar geen reclame voor maken.
2: Gert Verhulst en James Cook. Ja. Dan denk je, ja, die mensen hebben al alles tienvoud in de wereld. Die gingen bijna... Wat is dat ding daar? Dat hele lange ding. Is dat een snoei?
0: Dat is een, ja, een snoeischaar.
2: Een snoeischaar.
0: Voor hoog in de bomen.
2: Gert was daar bijna mee weg.
0: Was daar bijna mee weg, ja.
2: Ja.
0: Dat ja, is een Saint-Tropez over de, ja, de palmen.
2: Maar ja, hij zag natuurlijk dat wij hier in de studio zagen dat hij het dan was geweest.
0: Dat was wel grappig,
2: maar heel grappig hoe alle collega's daar zo stil blijven staan. En zo. Iedereen zie je ook kijken van, wat zou ik hiervan willen? Ik zou persoonlijk de reischeck van 150.000 BEF willen.
0: 150.000 BEF is Frank. Hoeveel euro is het dan?
2: Ja, dat is teleurstellend als je dat omrekent.
0: Man, teleurstellend.
2: 150.000, wacht hè.
0: 3.750 euro
2: oh, nee,
0: is dat.
2: Dat is mooi, ja.
0: Sorry, dat is
2: maar weet je...
0: Maar hij is wel de topprijs.
2: Ja, dat is waar, maar ik bedoel... ik ben eigenlijk gestopt, want vroeger telde ik nog altijd een BEF, hè. Dus ben ik gestopt.
0: Ja.
2: Ja, nu zit het er niet meer in mijn kop.
0: Het gaat niet meer, hè. Het gaat niet meer, hè.
2: Nee,
0: ik kan niet meer terug. Nee, ik snap.
2: Kan niet meer terug.
0: Vanaf maandag is het zover. Maandag in de ochtend gaan we daar beginnen. Hele week lang bij Joe. En stemmen kan nog tot zondagavond. Tot 6 uur kan je dat nog doen.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
3: En nu zondag is mijn gast Otto-Jan Ham.
4: Als je nu nadenkt over de volledige wereldbevolking en je kan nu met iedereen of kijk om je heen hier in dit gebouw, binnen 100 jaar is niemand er nog. Dat vind ik een heerlijk idee.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Otto-Jan Ham.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent dag BTW, hallo droombadkamer.
8: X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
9: Sven en Anke,

0: Misschien met een onweerken, misschien nog niet, of zelfs de weer. Maar we het niet kunnen voorspellen, dan gaan wij ook geen uitspraken er meer over doen. Maar tonight is het wel weekend. Outfield your love.
1: Sven en Anke.
0: En maandag zijn we weer terug. 90's top 500 start. Het is vooral overdag dat die muziek volle bak wordt gespeeld. Dat echt de hitparade plaatsvindt. Maar bij ons in de ochtend start de feestelijkheden al elke dag met bezoek in de studio.
2: Ja, we hebben elke dag een 90's icoon eigenlijk. En echt leuke, die je niet meer zo heel vaak hoort. Zoals op maandag beginnen we met Aksana Keulemans van Def Dames Do.
0: Hij heeft een hele drukke periode nu, hè?
2: Ja, met die K3 Originals, daar doet zij de choreo's al sinds jaar en dag. Maar dat is zo'n toffe, dat is zo'n lieve madame. En die heeft zoveel coole verhalen, dus dat gaat wel leuk zijn, denk ik, om Aksana in de studio te hebben.
0: Fijn om mee wakker te worden. En ook maandagochtend bij ons in de studio, de winnaar van The Voice vanavond, grote finale. Anne Lemmens vertelde al dat er nummers die ze al gezongen hebben, nog eens opnieuw worden gezongen, maar dat er ook nieuwe dingen gaan gebeuren vanavond op VTM te bekijken. The Voice, de grote finale winnaar bij ons. Maandagochtend, heb je een druk weekend?
2: Ik heb allemaal dingen die waar jij jaloers op gaat zijn.
0: Zoals daar zijn.
2: Zaterdag moet ik naar de binnenspeeltuin voor het verjaardagsfeestje van Max met zijn 10 klasgenoten.
0: Jammer genoeg, ik kan niet.
2: Sorry. Ja, en zondag is het familiedag van Tom Swerk. In Technopolis.
0: Ah, dat is wel leuk.
2: Ja. Ik heb die mensen nog nooit gezien, al die collega's.
0: Dat is ook fijn. Normaal is er geen volk op zondag in Technopolis.
2: Dat gaat daar heel kalm zijn. En ook, mijn kinderen zijn ook echt de beste kinderen om dus naar zo'n event mee te nemen. Dus toppie!
0: Ik ben best man, zoals dat heet. Morgen ben ik getuige op een huwelijk.
2: Ja!
0: Met een neef, Desiree, die trouwt morgen. Ja. En ik mag getuige zijn. Ik kijk er eigenlijk wel naar uit.
2: Heb je al een speech geschreven of heeft ChatGPT dat al gedaan?
0: Nee, maar ik denk dat eigenlijk, als ik me niet vergis, hebben ze gevraagd om dat niet te doen. Om geen speech hebben ze gedaan. Dat hoeft voor ons niet echt. Het is ook niet met een mega groot feest. We gaan op een restaurant zeer lekker gaan eten. Daar kijk ik al ontzettend naar uit. Ja. Met de familie. En tussen, maar dat wordt een leuke dag. Kijk er zo. Ja, ik vind het wel leuk.
2: Amai.
0: Ja,
2: kijk. Allee, de ene naar binnen speelt en de andere naar het trouwfeest.
0: Ja. Hopelijk een beetje zon voor iedereen die buiten wil dit weekend. Ah, we zullen wel zien. Dit is ook jaren 90. De Dinky Toys, die mogen ook hoog eindigen in de lijst. Declaración de amor.

0: Het was 1994, de Dinky Toys, Declaration de Amor. En het is ondertussen 9:30 nieuws met Grim.
1: Goedemorgen, 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over de perceelgrenzen. Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. In het parlement is de energiesteun goedgekeurd. De federale regering wil 80 miljoen euro gebruiken om mensen te helpen om hun hoge rekeningen betaalbaar te houden. Voor wie met de auto gaat werken bijvoorbeeld, of voor wie zijn huis verwarmt met mazoet. De maatregelen gaan meteen in en dat voor 3 maanden. En opluchting in Argentinië, want vedette Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Messi moest in een wedstrijd met Inter Miami vervangen worden door pijn aan de hamstrings. Maar het is allemaal niet zo erg, waardoor hij straks dus zijn 6e WK speelt. Messi is bijna 39 jaar. In het westen regent het, in de rest van het land meer zon. Tegen vanavond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt bijzonder warm vandaag, 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden.
2: Het gaat traag op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Verlies je een kwartier. Ook een kwartier richting Hasselt op de E313 tussen Beringen en Hasselt-West. Op de Brusselse binnenring vielen tussen Stroombeek en Vilvoorde een kwartier. En nog een kwartier vertraging richting Brugge op de E34 tussen Vraassenen en Kemzeke.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: Arendonk zingt en swingt. Dat is een gratis muziekfestival en Maud gaat daar heel veel reclame voor maken. Goedemorgen Maud.
5: Hey Maud.
6: Hallo, goedemorgen.
2: Hey Maud, je bent 29, maar het festival bestaat al iets langer, hè?
6: Ja. Het is de 24e editie dit jaar.
2: 24e editie? Zeg, en wie komt er? Laten we daar al mee beginnen. Was er al line-up voor zaterdag en zondag?
6: Ja, onze headliners zijn dit jaar De Mens, Bart Peters. En zaterdag namiddag komt de Kidnetband voor Alex Klein.
5: Oh, maar dat is leuk. Dat is een mooi affiche. En dat is allemaal gratis.
6: Ja, absoluut.
5: Hè? Oh, wauw. Ja.
2: Ja. Wacht, maar is het niet al vanavond? Is het vanavond en morgen?
6: Ja, vanavond en morgen inderdaad.
2: Oh ja, niet dat ze daar zondag staan en er is niks, hè. Alright, Bart Peters, The Mens, de Catnetband. En het is volledig gratis.
6: Ja, absoluut. En de opbrengst gaat ook naar het goede doel. Dus zijn we heel trots op.
2: Wat is het goede doel?
6: Wij geven onze winst voor een deel aan de Giro van Aardbank. Mm-hmm. En die ondersteunen daar de lokalen en zo mee. En het andere deel gaat naar Geesport Vlaanderen.
5: Oh, maar dat is tof.
2: Heel goed.
5: Super, super fijn. Ja. Met heel veel vrijwilligers, hè, doen jullie dat?
6: Ja, absoluut. We zijn al heel de week met meer dan 100 mensen aan het opbouwen. En dit weekend komen er meer dan 1000 mensen meehelpen.
5: Oh, wauw. Okay. Is zo'n groot festival? Hoeveel volk kan er in totaal afkomen?
6: Over heel het weekend komen er ongeveer 20.000 mensen.
2: Oh, wow. En waar is dat dan in Arendonk?
6: Dat is aan de Bentweide.
2: Geen idee waar dat ligt, maar de mensen in de buurt die weten wel waar ze te verzamelen.
6: Ja, waarschijnlijk wel.
2: Ik wens jullie echt zo weinig mogelijk regendruppels toe daaraan die bentweide. Goed?
6: Ja, voorlopig gaat het meevallen, denk ik.
5: Daar gaan we voor. Nee, het gaat zeker meevallen. Daar gaan we voor. En onder andere tussen jullie favoriete muziek zit nu ook Bart Peters, een van jullie headliners. Brood voor morgen vroeg en veel andere goede muziek. En mokken voor jullie komen er ook aan. Fijn weekend. Maak er een succes van.
6: Dankjewel.
5: Bye, bye.
3: Koffietanken.

0: is Joe.
1: Koffie tanken met Sven en Anke.
2: Hallo Sven en Anke, ik ben Brent van Aarnen Sink & Sink. En ik heb gekozen voor het nummer Atlas van Pommelien Thijs, omdat het zo'n aanstekelijk nummer is waarop dat niemand van onze werkgroep stil kan blijven staan.
3: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: DJ Chelsea. Welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
0: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
2: Good times.
3: Great music.
2: Dit is Joe.
4: Euroshop Roeselare, meubelen, keukens en sanitair.
2: Euroshop.
4: Wedden dat we het hebben?
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: Kiss.
1: Dit is Joe.
2: Koffietanken met Sven en Anke.
3: Hey Sven en Anke, met Bert hier van Arendonk Zingt en Swingt. Ik heb gekozen voor Walk on Water van Milk Inc. Want wij hadden een paar jaar geleden Reggie te gast op ons festival. En het is toen voor de eerste keer dat wij het bordje vol

0: Joe. Koffietanken met Sven en Anke.
1: Hey, Sven en Anke, met Griet hier van Arendonk Zingt. Ik zou graag het liedje van Bart Peters willen aanvragen. Brood voor morgen vroeg. Want wij zingen dat met het koor van Arendonk.

0: Piet Anke.
1: Met Sven en Anke.
0: Maandag zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Een heel goede morgen. Het is vrijdag en wat een mooie vrijdag het is. Hij wordt trouwens alleen nog beter met muziek van Ace of Base, Alex Warren en Wham. Het is 10:00, dit is het nieuws met Niels Rosa Peralta.
3: Goedemorgen. Een vrachtwagen kantelt in Mol. We hebben regelmatig ruzie met onze buren en de vakbonden strijden tegen de pensioenhervorming. In Mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen gekanteld met een mogelijk gevaarlijke lading. 6 huizen in de buurt zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol is afgesloten. Volgens de burgemeester gaat het om preventieve maatregelen, zodat de brandweer de ruimte krijgt om alles op te ruimen. Het is niet duidelijk waarom de vrachtwagen gekanteld is. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over de perceelgrenzen. Ere vrederechter Jan Nolf.
4: Het begint met kleine ergernissen, dat stijgt dan. En uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat tot agressiviteit leidt, tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
3: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert. Dat zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
5: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, op de universiteit, zij zijn alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
3: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. En het weer nog. In het westen regent het. In de rest van het land zien we de zon. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm wel, tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
2: 3 files op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Op de E19 richting Nederlandse grens 11 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Brecht komt daardoor een defect voertuig. En op de E19 richting Brussel schuif je 10 minuten aan tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

Ace of Base. Goed voor een aantal heel leuke hits in de jaren 90. Mogen dus volgende week ook zeker niet ontbreken in die 90s top 500. Dit was nog eens All That She Wants. En ja, we zijn eraan begonnen, hè, aan die laatste dag van de reeks met temperaturen ruim boven de 30 graden. En vooral ook met de vraag, waar gaat het vanavond knallen door dat onweer? Dat is dus nog maar de vraag. Ik heb daarop zelf niet het antwoord. Ik weet alleen dat ik hier bij Joe ga knallen met topmuziek. Nu met Steve Harley.

Je hoorde net Alex Warren en Fever Dream. En binnen exact 1 week komt de nieuwe single uit van Alex Warren. Het moet daar vooruit gaan bij hem. Dat is echt zo om de paar weken komt er wel een nieuwe single uit. En die voor volgende week die gaat Passenger heten. En eigenlijk is dat nu alweer een hit. Want voor die single officieel gereleased wordt, lost hij dan zelf altijd een stukje daarvan op zijn sociale media. Hij maakt bij dat stukje ook een heel leuk filmpje. En dat gaat dan viraal. Andere mensen gebruiken die audio ook. En dan... voor hun Instagram of voor hun TikTok-filmpje. Waardoor die single dus eigenlijk online al een succes is nog voor die single officieel uit is. In die tactiek is Alex Warren geniaal. Nu 2 artiesten die blaken van zelfvertrouwen als het aankomt op de vrouwtjes, op de ladies. Shaggy, die hoor je zo meteen met Hey Sexy Lady. Na 2 ook zelfzekere tips George en

0: barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
1: 6 plus 6 gratis? Top! Lekker verfrissend bij de barbecue.
0: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
3: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Een goeie nacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
6: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Good times.
11: Great music.

0: Moist.
1: Ja, moet zowat de enige artiest zijn in de popmuziek die weggeraakt met moist in zijn tekst. Maar dat hoort natuurlijk ook wel bij zijn imago als Mr. Lover Lover. Je hoort er nog eens Shaggy en Hey Sexy Lady. Straks is er de allerlaatste wegwijzer van de week, helemaal in 90's sfeer. Je weet, deze week hebben we met collega's gewerkt als wegwijzers die er in de jaren 90 ook al bij waren en die daar bijzonder goede herinneringen aan hebben in die verschillende categorieën. Ik ga zo meteen vertellen wie het vandaag is, of vandaag is liever. En dit hier is nog net jaren 80, een van de beste Tina Turners uit haar eigen muziekgeschiedenis. Met de zeer toepasselijke titel The Best.

0: Frequencies. Die gaat fluitend door het leven in zijn beautiful life. Het is bijna 10:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier komt erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E19 richting Antwerpen 12 minuten in de file tussen Sint-Job in Goor en Antwerpen-Noord door een defect voertuig. Ook problemen op de Brusselse buitenring 12 minuten erbij tussen Wezenbeek, Oppem en Zaventem door een defect voertuig. En op de E19 richting Brussel sta je 10 minuten in de file tussen Vilvoorde en Machelen.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

gaan we elke dag voor hier bij Joe. Maar zeker ook volgende week natuurlijk tijdens die 90's Top 500. Dan willen we extra shiny, happy people hebben. Het is vrijdag en ook vandaag roep ik de hulp in van een Joe-collega als mijn wegwijzer. Maar goede gewoonte, dat is niet veranderd. Op vrijdag een tip voor een toffe uitstap. En ik ga daarvoor zometeen feestbeest Jan Bosman inschakelen. Die jou terug gaat brengen naar de jaren 90. Waar je zelf ook natuurlijk misschien wel wat hebt gefeest. En op herkenbare plekken, dat is voor zo meteen.

0: Deze week in Date Night. Licht aan of uit?
1: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
2: Date Night.
1: S'nachts ben ik volledig in mijn blote. En mijn man draagt een flanellen pyjama.
0: Date Night. Tess op Date met Astrid Koppens. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo kipbuckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
5: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, man!
7: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
8: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Dit
2: is Joe.

0: Anouk naar een van mijn favoriete boys.
1: De Wegwijzer.
0: Jan Bosman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De 90s, jij was daar graag, hè?
2: Toch? Ik was heel graag in de 90s. Dat is zo mijn periode dat ik toch zwaar begon. Ik ben laat uit beginnen te gaan.
0: Ja.
2: Maar eenmaal het zover was, was ik nog maar heel weinig thuis.
0: Wat deed je dan het liefst? Want op vrijdag is het altijd een uitstaptip als wegwijzer.
2: Ja.
0: Maar we bevinden ons terug in de jaren 90. Mm-hmm. Waar ging jij het liefst naartoe?
2: Het allerliefst ging ik eigenlijk gewoon aan danscafé. Omdat je kon er wel wat dansen en wat praten. En er waren er wel een aantal. Ik heb bijvoorbeeld in Grimbergen veel in een babbeloe gezeten.
0: Ja.
2: Dat was zo echt de place to be in die periode waar iedereen kwam. En ik ging ook heel veel uit in Mechelen, in de Matinique. Daar heb ik Smirnoff Ice leren drinken, heel erg veel. Dat was echt zo'n drankje van dat moment.
0: Ja.
2: Dat plakte in uw bek. Dat
0: was ook zo'n concurrent van de Bacardi Breezer.
2: Ja,
0: hè? Dat was ook heel hot in die jaren.
2: Maar ik ging voor de Smirnoff Ice uiteindelijk. Ja, en dan discotheken. Er waren zoveel discotheken op dat moment. Nu, ik was niet echt een heel grote discotheekganger. Maar de buurt waar ik vandaan kom, daar had je in Merchtem de Dibango. En in Dendermonde was er de Comilfo. Uh-huh. Echt allemaal die clubs. En als ik dan echt uitging, ik ging heel veel naar Carré.
0: Ging die is er nog altijd.
2: Die is er nog altijd.
0: Maar misschien iets van stijl wat anders dan in de jaren 90.
2: Ja, ik denk het wel. Het is heel lang geleden dat ik er nog binnen geweest ben. Maar ja, eind jaren 90 had ik dan Hitkracht, het programma met Alexandra Potvin. Waar, ja, dat was echt onze thuis. Hè. Wij woonden daar al bijna.
0: Ja, woonde in de Carré in de jaren 90.
2: Dat is overdreven, maar heel veel, heel veel langs geweest daar toch. Ja, en ervoor ook al. Hè. Vooral eer die opnames daar waren, ging ik daar ook al redelijk veel uit. Dus ik ken wel alle plekjes van de Carré, zeg maar. Of toch heel veel.
0: De backstage en zo.
2: De backstage.
0: Rare dingen gebeurd in de jaren 90.
2: Ja, maar dat is nu te vroeg om daarover te vertellen.
0: Vanaf welk decennium kunnen we dat oprakelen?
2: Ik denk vooral na 11, 12 uur s'avonds.
0: Ah, ja, dat bedoel je.
2: Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
0: Ik dacht als de feiten verjaard zijn binnen een jaar of 30, 40.
2: Nee. Maar ik heb trouwens nog iets meegebracht, een kader, die ik van de Carré heb gekregen. Ik zal het voorlezen. Hè.
0: Ja?
2: For his contribution in the media distribution of Carré.
0: Omdat heb jij meerwaarde geleverd ergens?
2: Maar ik moet heel weinig indruk hebben gemaakt, want ik ga jou de kader laten zien. Wat staat daarop, beste Heidi?
0: Jan Bosmans. Met de S van achter. Dus weet eigenlijk niet eens hoe je daar heet.
2: Zo goed kenden ze mij daar in de Carré dat ze mijn naam nog hebben fout geschreven op een officieel document. Want het was mooi in een gouden kader, zo gezegd.
0: Ingekaderd.
2: Dus het is wel mooi.
0: Ja. Geweldig dat de Carré jou ook dankbaar is. En eigenlijk jij de Carré ook wel.
2: Eigenlijk wel. Ja, discotheken zijn bijna allemaal verdwenen. Maar de Carré, die houdt stand. Ongelooflijk.
0: Ja, en dat doen ze daar goed. Janneke Bosman, dank je wel. Tot volgende week. Want wat ga jij precies doen tijdens die 90's Top 500?
2: Ik ga de Club 90's doen en er valt heel veel te beleven. Heel veel leuke dingen gaan we doen. En er vallen ook prijzen te winnen, zoals altijd s'avonds. Om mensen zo lang mogelijk bij mij te houden.
0: Oh, maar dat doe je goed. En
2: ik wil mijn kader wel terug, want je bent er zo naar aan het kijken alsof je het wil houden.
0: Jan Bosmans, je mag hem terug hebben. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: De Wegwijzer. Good times, great music.

daarnet Jan Bosman als wegwijzer die discotheek Carré tipte hot in de 90s en ook nu nog. En Koen uit Bierbeek die stuurt via de Joe-app. Ik ben ooit nog bij Jan in Hitkracht in de Carré geweest als drummer bij Luc Steno. Geweldige herinnering. En zeker ook iemand als Luc Steno niet vergeten. Hè. Stemmen in de Joe-app op die 90s

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
6: Ja, mocht dat niet misschien?
5: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
6: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
5: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
7: Bebad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
10: Tegen de honger die komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
11: Krevel.
8: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel, leef beter.
12: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
13: Een heel goedemorgen. We gaan dit uur voor de laatste keer 90s Less is More spelen. En we vieren ook een jarige die heel erg hot was in de jaren 90. 11 uur tijd voor het nieuws. Dit is Niels Rosa Peralta.
14: Goedemorgen. Een man is veroordeeld voor de dood van zijn baby. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan. En een raket ontploft op Cape Canaveral. In Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert. Dat zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
15: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, op de universiteit, zij dat alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
14: Ja, de bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. En op Cape Canaveral in de VS is een raket ontploft van ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Dat is het bedrijf van miljardair Jeff Bezos. De raket stond klaar voor een testlancering, maar er brak onderaan brand uit en dat veroorzaakte dus die ontploffing. Er raakte niemand gewond, de oorzaak is nog niet bekend. Bezos wil de raket volledig heropbouwen. In het westen regent het, in de rest van het land zien we de zon. Tegen de avond vallen er overal wel buien, mogelijk met hagel en onweer. Wel erg warm tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden. Maandag nog meestal droog, vanaf dinsdag elke dag regen, mogelijk onweer en nog maar 19 graden.
13: Op dit moment 5 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier in de file tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de E19 richting Antwerpen 11 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E19 richting Brussel 10 minuten erbij tussen Rumst en Mechelen-Zuid. En op de Brusselse buitenring ook 10 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
16: Dit is Joe.
17: Met Heidi van Tielen.

Benatar en Love is a Battlefield. En vanavond hier in de VTM-studio's ook een soort van een battle. Want het is live, de grote finale van The Voice van Vlaanderen. En nu lees ik hier toch wel net wat ongelukkig nieuws voor Laura Tesoro. Die zou er mogelijk vanavond als coach niet kunnen bij zijn door iets zeer acuuts. Ik vertel je wat het is na Bee Gees en Santana en Mitchell Branch. Dat vertel ik je.

hebben duidelijk al zin in een feestweekend. Bee Gees en Night Fever. Vanavond is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. De coaches, de kandidaten, de muzikanten, die repeteren vandaag nog de hele dag. Maar er is voorlopig één grote afwezige. En dat is Laura Tesoro. Een van de coaches uiteraard. En zij is gisteren met spoed opgenomen in het ziekenhuis met wat we in de volksmond noemen een abon.

0: in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Profiteer nu bij Torus van onze

0: Season Deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.

understatement van de dag. De heat is on van Glenn Frey. Er is een zeer spicy Spice Girl jarig vandaag. Het gaat over Mel B, die wordt er 51. En ze had in de jaren 90 al een wild imago en heel veel luipaardprint ook. Grote mond, prachtig wild kapsel. Maar ze was ook wel degelijk de wildste als het aankwam, zo op vriendjes in de jaren 90. Ik zag onlangs op Instagram was het een interview met Mel C, haar collega bij de Spice Girls. En die was toch zeer duidelijk toen ze haar vroeg van wie heeft er nu eigenlijk het meeste geprofiteerd zo van die artiestenstatus als het aankwam op vriendjes en zo. Ja, hoe moet je dat uitleggen? Beetje stout zijn, hè? En Mel C, die zei, heel respectvol, Mel B, geweldige meid, heel erg leuk, heel expressief. En zij heeft er toch wel haar best voor gedaan om er alles uit te halen wat er in de jaren 90 in zat. Gelijk heeft ze. Gelukkige verjaardag en nu nog eens de Spice Girls.

0: Goedemorgen, Susan en Freek met die mooie halverwege. Het is 11:30 ondertussen, ruim 11:30. Er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. E19 richting Antwerpen, 21 minuten in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Komt daardoor een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 12 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 18 erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: is more.
1: Het is de laatste Less is More in 90s style. Want volgende week beginnen we natuurlijk aan die 90s top 500 op maandag om 10 uur. En je kan daarvoor nog altijd stemmen op joe.be of in onze Joe-app. Maar de lesten zullen de beste zijn. Daar gaan we toch voor. Dus wil je meespelen en een hit uit de jaren 90 herkennen zonder te stemmen, enkel met de instrumenten? En ja, dat kan jou tot 100 euro opleveren bij B-Charge. Wil je meespelen? Dan moet je nu Less is More doorsturen via onze Joe-app. Want of het nu 90s style is of de gewone Less is More, dat is de manier om je kandidaat te stellen. Less is More nu in de Joe-app.

0: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
1: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
0: Oké, Wesley, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Excuseer, op wanneer kan ik dan een klinker kopen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Euroshop. Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair.
3: Euroshop.
5: Wedden dat we het hebben?
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Oh, wauw. Oh.
10: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
9: Oh.
10: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
9: Wow.
10: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
9: Oh.
10: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
10: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: is Joe.
1: Les is more.
2: En voor de laatste Les is more deze week gaan wij richting West-Vlaanderen, want daar zit Iwijn uit Ardooien. Iwijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Heidi.
2: Iwijn, jij bent onderweg met een camionet, veronderstel ik. Wat ben je aan het doen?
3: Ja, ik lever verpakking voor chocolatjes, patissiers. Dus bij alle chocolatjes. En ik ben op weg naar mijn klanten.
2: Oké, maar het gaat dus niet over de chocola zelf?
3: Nee, het gaat over de verpakking.
2: Ah, oké, want bij dit warme weer zie ik dan ook al heel veel smeltende chocolade voor mij. Maar daar blijf je gelukkig van gespaard. Iwijn, we gaan een 90s opgave laten horen. Zo meteen in Les is More, dat weet je. Want volgende week die 90s top 500. Heel eerlijk, heb je al gestemd op de lijst?
3: Ik heb nog niet gestemd, maar ik ga dat nog doen.
2: Ah, voilà. En misschien kan je dan wel de hit erin stemmen die jou geld oplevert. Enfin, ik wil nog niet vooruitlopen op de feiten, maar je kan dus wel €100 winnen bij Beecharge als je die grote 90s hit herkent. Iwijn, hier gaan we.

0: Wat denk je? Heb je het herkend?
1: Ik heb het herkend, maar die naam natuurlijk.
0: Die naam of die titel, hè? Een van de twee is voldoende, dat weet je?
1: Ja, ik had toch nog.
0: Je gaat
1: verder moeten spelen.
0: Oké, geen probleem, dan spelen we voor 50 euro. Ja, hopelijk lukt het dan wel, hè? Hier gaan we.

0: Oh, Iwijn. Oh, als laatste van de week. Ik hoop zo dat je het herkent.
1: Ja, herkennen is geen probleem, maar de titel en die naam.
0: En ook als je het mee neuriet, mee zingt, komt het niet?
1: Ja, nee. Oh. Ik ga het moeten passen.
0: Je gaat moeten passen. Het was dit hier.
1: Ja, juist.
0: Freed from Desire van Gala. Een van de allergrootste hits uit de jaren 90. En misschien dat die ook de komende weken op dat WK voetbal. Want de Rode Duivels gebruiken die ook heel vaak als ze scoren. Laat ons hopen dat we die dan ook nog heel veel gaan horen. Iwijn, veel succes nog vandaag met je werkdag. En heel fijn weekend, hè?
1: Dank u wel, fijn weekend.
0: Dank je wel.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Ja, dat zit eraan te komen, maar nu nog even niet. Want gisteren draaide ik nog Tarkan met Schmarrik. En ook deze doet de Turkse buikdanser of buikdanseres in jezelf naar boven komen. Doe het nog snel voor de lunch, want daarna zou ik het nu niet meteen gaan aanraden. Dit is HDC en Doom Tech Tech.

0: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger gekocht.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Ja hoor, vanaf nu mogen we van vrijdagmiddag spreken. Het weekend sluipt dichterbij en dat mag, want het is geen weer om te snel te gaan. Veel te heet. 12 uur, tijd voor het nieuws met Niels Rosa Peralta.
3: Goedemiddag. Drie verdachten van de vechtpartij op een kustram zijn weer vrij. Pech voor zangeres Laura Tesoro. En schooldirecteurs schrijven een open brief aan minister Demir. Drie van de vier verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers ook vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers- en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
4: We nemen als voorbeeld bruto-loon van 5000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto-loon boven de 4000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
3: Voor wie minder dan 4000 euro bruto verdient, verandert er niks. In Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. En pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het wel goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden. En haar kandidaat Joris maakt nog kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Zoual Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Je hoort directeur Guy Voets.
5: Centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
3: Zo wou Demir volgend schooljaar al de levensbeschouwelijke vakken hervormen. De scholen vonden dat te snel en daardoor onmogelijk. Maar door een negatief advies van de Raad van State is die hervorming uitgesteld. En in Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat daar afgelopen nacht een Russische drone insloeg op een flatgebouw. Die ontplofte, waardoor er brand uitbrak. 2 mensen raakten licht gewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. En het weer nog. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk wel bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
2: Het is druk onderweg op deze vrijdagmiddag. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. 20 minuten in de file tussen Sint-Jopiet-Goor en Antwerpen-Noord. E313 een kwartier erbij tussen Ranst en Borgrout. Op de A12 ook een kwartier in de file tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 11 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. En nog eens 10 erbij tussen Antwerpen-Centrum en Borgrout.
6: Dit is Joe.
7: Met Heidi van Tielen.

zo vooruitstrevend dat het voelt als 90s muziek, maar al gemaakt werd op het einde van de jaren 80. Technotronic en Pump Up the Jam. En nu een mooie jongen die hulp nodig heeft.

0: 90's Top 500.
1: Nu maandag om 10 uur, dan beginnen we eraan aan die 90's Top 500. Een week lang het beste van de jaren 90. En we hebben zeker nog jouw stem nodig. Stem dus zeker op jouw favorieten uit die periode. En dat doe je op joe.be of in onze Joe-app. Kan je zo wat scrollen tussen al die liedjes uit de jaren 90 en jouw absolute toppers daaruit pikken. Nu, de jaren 90, het is zelfs zo de hitlijst bij Joe, waar ik hetzelfde het allermeeste mee heb. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat het de periode is waarin ik mij bewust ben geworden, liever van muziek. Ik ben geboren in 85, dus de jaren 90 zijn mijn kindertijd en een klein beetje al van mijn tienerjaren. Dus ik kijk daar enorm naar uit. Ik weet ook dat het radio is, maar ik ben nu al aan het nadenken over wat ik ga aandoen volgende week, elke dag, om toch een klein beetje ook in 90's thema te komen werken. Ik kan daar enorm van genieten. Er is wel in alle eerlijkheid een liedje waar ik zelf nooit op zou stemmen. En dat is niet omdat ik het zo slecht vind, want het was een gigantische hit in de jaren 90. Ik ga hem zo meteen ook draaien. Maar het heeft te maken met het feit dat het eigenlijk een soort nachtmerrie is op trouwfeesten. Ik deelde eerste plaats met Lac de Connemara, maar ook de volgende song. Ik krijg er altijd een klein beetje de kriebels van. Maar dat is misschien persoonlijk. Het was een grote hit in de jaren 90. En ja hoor, ik heb er ook zoveel op gedanst. En jij, of je het nu wil of niet, ook. En ik weet dat het soms wat gecompliceerd kan zijn, het dansje. Weet dat als ze aha zingen, dat het moment is dat je moet rond.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
2: En deze zondag heb ik Otto-Jan Ham te gast.
3: Mijn dochter kan eigenlijk best goed zingen en luid en vol overtuiging. En ik zei, ah, ik denk dat ik kan spelen. En toen was ik aan het spelen en zij zo mee en dat was fenomenaal. Ja, ik vind het leuk. Ik vind dat heel leuk dat muziek ook voor hen veel betekent. Zo. Ik hoop dat dat zo blijft.
2: Viva La Vida met Anne van Elzen en Otto-Jan Ham.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh geweldig, shoppen tot 10 uur 's avonds en met extra korting. Let's go!
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping, 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Ise, newsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
9: Daar straks al een melding gehad van HLN.
8: Amai, die zijn snel.
10: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Zeg dat, Vos.
12: Ja, Lemmes.
11: Zalige verjaardagspeech.
12: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik alle sweet chili.
11: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
12: Hé, hoe dat?
11: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
12: Oh. Ja! Lemmes.
11: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
12: Dat is ze.
13: De Vos Lemmes. Krevel.
14: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel. Leef beter. Lotto is op zoek naar een maag.
15: Een maag?
13: Met een baksteen erin.

0: om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Shh, geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Teddy Swims en Bad Dreams. En misschien heb jij door dit warme weer ook wel wat slechte dromen gehad de afgelopen dagen. Schijnt dat dat dan ook vaker voorkomt. Ik heb het zelf ook afgelopen nacht gehad, dus zeer, zeer herkenbaar. Maar goed, we gaan ons nog wat onderdompelen in die zwoelte, in die warmte. En wie kan je dan beter erbij halen dan Vaya con Dios. Dit is Just a Friend of Mine.

0: 1 over half 1, het is druk op deze vrijdagmiddag. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. E313 richting Antwerpen, ruim een half uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E19, 18 minuten tussen Sint-Joppingt-Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting Gent, op die Antwerpse ring, komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.
3: We'll be right back.

Coldplay wil vooral praten, maar vanavond moet er vooral gezongen worden. Er is nog steeds onduidelijkheid over het feit of Laura Tesoro er vanavond gaat bij zijn tijdens die grote finale van The Voice. Heeft te maken met een acute appendicite. Maar wat we wel kunnen weten over de finale, dat vertelde Anne Lemmens vanochtend bij Sven en Anke. En dat laat ik zo meteen nog eens horen, want ze heeft ook een plannetje met de werkloze coach Mathieu Terijn. Die heeft namelijk geen kandidaat meer in deze finale.

0: mensen met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
4: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
7: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
4: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

0: Hij kwam uit een zeer muzikale familie en droeg ook zelfs zijn steentje bij Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Vanavond om 9:05 start op VTM de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Zoals gezegd, of Laura Tesoro erbij gaat zijn na haar spoedoperatie voor een ontstoken appendix gisteravond, is nog niet zeker. Maar wat wel zeker is, dat weten we dankzij Sven en Anke vanochtend, is dat Ann Lemmens, presentatrice, erbij gaat zijn en dat hij ook alles onder controle heeft.
1: Zenuwachtig voor mijn werk, mijn presentatie? Nee, ben ik niet. Maar ik voel wel de zenuwen voor die kandidaten en voor de coaches. Ik voel wel van, oh, nu is het, vanavond is het erop of eronder of zo. Dat gevoel heerst wel. Ja. De kandidaten brengen dan elk nog eens één nummer uit het afgelegde parcours. Hè, dus een nummer dat we eigenlijk al gehoord hebben. En nog een nieuw nummer. Verder moet ik toegeven dat ik het niet weet. Want ik ben nu mijn kinderen aan het klaarmaken om naar school te brengen. En daarna rij ik door naar de repetitie. En dan ga ik het te weten komen wat dat er exact gaat gebeuren.
2: Dus een van die stoelendraaiers is als eigenlijk niks meer moet doen vanavond.
0: Ja, Mathieu, die heeft vorige week een rondleiding gegeven in de gebouwen.
1: Ja,
0: weet je welke flexie verzonnen job dat hij vandaag gaat krijgen?
1: Wel, ik heb hem gevraagd wat hij mij van extra lang wil masseren, maar ik heb geen antwoord op gekregen.
0: Ja, of Mathieu ingaat op die vraag, dat zien we vanavond. Maar eigenlijk is trouwens het hele weekend bij VTM een soort finale weekend. Vanavond The Voice dus, maar morgenavond ook de finale van The Floor. Uiteraard ook van de Champions League. En dan zondag ook nog eens de finale van So You Think You Can Dance. Het kan niet op, het komt allemaal samen.

is een single voor het WK voetbal, de nieuwe Shakira. En er zit Let's Go in. Dus dat komt daar helemaal goed, helemaal in haar eigen Zuiderse vibe. Karel Schmitz, die zorgt voor jou vanmiddag op het heetst van de dag. En ik heb nog goed bestaan.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
10: wow!
9: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
10: wow!
9: Van Vibra.
11: Dit is jouw.
12: Het is alweer vrijdag en ik neem je mee naar het nieuwe weekend. Dat doen we met topplaten van Robbie Williams, ABC, Bruno Mars en straks ook Simple Minds in de Schatkamer. Het is 1 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Niels Rossa Peralta.
13: Een goedemiddag. De ministers zitten opnieuw samen over de begroting. Heel wat werknemers gaan de centenindex al snel voelen en een Russische droneaanval in Roemenië. De federale topministers zitten sinds vanmorgen samen over nieuwe besparingen. Ze moeten nog zeker €7 miljard extra vinden. En dat wordt niet simpel. Collega Rob van Erk.
14: Hoe wil de premier dat nu aanpakken? Hij komt met een nota waarin staat dat hij met verschillende werkgroepen wil werken. Een deeltje dat naar de sociale zekerheid zal kijken. Andere mensen die de fiscaliteit onder de loep zullen nemen om uiteindelijk tot 1 grote lijst te komen met alle mogelijke besparingsoefeningen en nieuwe belastingen die mogelijk zouden zijn.
13: De regering mikt op een akkoord tegen 21 juli. Al wordt er al luid op getwijfeld of dat wel haalbaar is. In oktober moet ons land de begroting voorleggen aan Europa. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
15: We nemen als voorbeeld bruto-loon van €5.000 en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van €5.100. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto-loon boven de €4.000 niet aangepast. Concreet krijgen zij €80 erbij.
13: Ja, voor wie minder dan €4.000 bruto verdient, verandert er niets. 3 van de 4 verdachten van het gewelddadig incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om 3 mannen van 18 en 19 jaar. De 4e verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. En pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed gelukkig, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt nog kans om te winnen. In Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat daar afgelopen nacht een Russische drone insloeg op een flatgebouw. Die ontplofte waardoor er brand uitbrak. 2 mensen raakten licht gewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
12: Er staan 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de E313 in de richting van Antwerpen, een half uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Er is een ongeval gebeurd, 23 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland. Ook 23 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een kwartier vanaf Sint-Annan in Kerhoever tot Antwerpen-West. En voorlopig de laatste in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 14 minuten.

0: ben nu al benieuwd wat hij volgende week zal doen in de 90s top 500, toch? Robbie Williams was het en Rock DJ. Een fijne vrijdagmiddag. Dit is hem, de fijnste middag van de week. En dit zijn tot 4 uur de hits van Schmidt met de aanloop naar het weekend. En ook bekend volk, Wesley.
1: Goedemiddag, Karelke. Hier zijn we terug, ja, maat. Oké, Karelke, geniet ervan, hè, jongen. Van je zwoele, warme vrijdagmiddag, Karel. Geef hem er al af op, hè. Come on. Woep, woep.
0: Als ik Wesley hoor, dan krijg ik extra veel goesting en ik hoop jij ook. De ingrediënten zijn er om er een lekker feest van te maken. Zometeen Bruno Mars, I Just Might. Dit is ABC. Goedemiddag.

Zien U Tour. Die docu verschijnt eerst in de bioscoop. Dat zal in september later dit jaar zijn. En daarna wordt het ook gestreamd op Disney+. Dit is de nummer 31 uit de 90s top 500 van vorig jaar. Wonderwall.

0: beste kinderbie. Welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl. En uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe. Euroshop.
5: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
6: Weet je wat het mooie is?

0: je eens aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
5: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
7: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
10: Want knock, knock.
9: Who's there?
10: Justin.
9: Justin who?
10: Justin, time to start investing.
9: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
10: Just in time, Adam.
9: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

dit nummer zorgde voor een serieuze acceleratie in de rollercoaster genaamd ABBA Waterloo. Straks het verhaal over hoe Simple Minds vandaag in 1982 doorbrak van cult.

0: Goedemiddag, het is bijna 1:30. Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste in de richting van Antwerpen op D313. Een half uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op D19 richting Antwerpen tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 16 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 24 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuten. En voorlopig de laatste in de richting van Nederland, D19, tussen Meer en de Nederlandse grens, 21 minuten.
1: De hits van Schmidt.
0: En nu, let's go.

and Something. En Christophe Vuilsteken uit Meulebeke heeft de afgelopen 3 minuten, ik denk, 203 keer naar zijn gsm gekeken, want die Something is nog altijd zijn ringtoonstudie. Goed gekozen hoor, Christophe. Een tropische vrijdagmiddag smeekt om Bob Marley en de Wailers, Iron Lion Zion. Maar nu wordt het ook al wat zoel met Spandau.

0: buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promokoken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Het is Bolteendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
8: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
11: Knaldi.
12: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Krevel.
15: Pas, shot en go!
16: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
17: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
19: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
20: Dat is de ja van Jumbo.
21: Samen er iets moois van bakken? Dat is
22: wow.
21: Van Vibra. Van klungelen met deeg tot...
23: Oma, dit is het lekkerste ooit.
21: Dat is toch echt wel...
23: Wow.
21: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
23: Wow.
21: Van Vibra.
24: Dit is Joe.
25: De

0: Een nummer werd al opgenomen in de 70s, maar dan ging het verloren en dan kwam het terug uit de kluis. Per toeval eigenlijk, en werd het een grote hit in 1992. Maar toen was Bob Marley al zelf een hemelse held. Samen met de Wailers, Iron Lion Zion.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: En welkom in mijn schatkamer. Elke dag een topplaat en ook belangrijke feiten uit de muziekgeschiedenis. We reizen naar de 29e mei, maar van het jaar 1982. Simple Minds doen die dag iets wat elke cultband op dat moment stiekem wil. En dat is doorbreken en hard. En ze doen dat met één single, Promised You a Miracle. In het Verenigd Koninkrijk halen ze voor het eerst de top 15. In Vlaanderen is het wat bescheidener, nummer 31. Maar in Nieuw-Zeeland bereiken ze de top 10. En daarmee was dat ook het eerste land waar ze zo mooi scoorden. In september van 1982 volgt dan de LP, de vijfde ondertussen, New Gold Dream. 81, 82, 83, 84. Met vier jaartallen in de titel, alsof de band alvast de komende jaren reserveert. En of ze dat doen. Het succes kwam precies op tijd, want ze waren op dat moment tevreden met de cultstatus. Ze waren al bezig van het einde van de 70s. Maar vanaf deze single worden ze groot. En uiteindelijk ook een echte stadionband. Naast U2. Een mirakel, zeg je? Nee, gewoon een heel goede single.

0: van die recyclage-hits van een oud nummer uit de 70s van Suzy Quatro en Chris Norman. Stammelen in en Cyril, zeg. Volgende week is het ver. Is het zover? Even de juiste veder open doen, Karel. Oké. Ik wou je wat laten horen. Als je houdt van de jaren 90, dan moet je nu goed luisteren. Als je destijds een computer had die op Windows draait en dus niet op Apple, dan klonk dat ongeveer zo. Oh ja!
1: Oké.
0: Nu, ik heb hier een andere soort Windows. Maar het is ook een hele schone. Het is de Window of Hope. Tot aan het nieuws van 2 uur. Dit is Olita Arends.

0: goeienacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig.
2: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
7: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
10: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afvalsberg.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Veel mensen vallen als een blok voor Olivia Dean. Je krijgt haar dit uur met So Easy to Fall in Love with Me. Maar ook een van de grootste hits van Crowded House. En nu het nieuws, want het is 2 uur. Niels Rossa-Peralta.
12: Goedemiddag. De ministers zitten samen over de begroting. De perimeter in Mol is uitgebreid na het ongeval met een vrachtwagen. En tennisser Alexander Bloks heeft een scheur in zijn ligamenten. De federale topministers hebben zowat 4 uur samengezeten over nieuwe besparingen. Ze moeten nog zeker 7 miljard euro extra vinden. En dat wordt niet simpel, zegt collega Rob van Erk.
13: Hoe wil de premier dat nu aanpakken? Hij komt met een nota waarin staat dat hij met verschillende werkgroepen wil werken. Een deeltje dat naar de sociale zekerheid zal kijken. Andere mensen die de fiscaliteit onder de loep zullen nemen om uiteindelijk tot 1 grote lijst te komen met alle mogelijke besparingsoefeningen en nieuwe belastingen die mogelijk zouden zijn.
12: De regering mikt op een akkoord tegen 21 juli, al wordt er al luid op getwijfeld of dat wel haalbaar is. In oktober moet ons land de begroting voorleggen aan Europa. In Mol in de Kempen is de perimeter uitgebreid nadat daar vanmorgen een vrachtwagen met schadelijke stoffen kantelde. Eerst werden 6 huizen ontruimd, daar komen nu 4 straten bij. Er is geen direct gevaar, zegt de brandweer, maar de stof kan wel reageren op de hitte en dus neemt de gemeente geen risico's. De brandweer is volop bezig met alles op te ruimen. En sporttennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de tweede ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. En het weer nog. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk wel bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
11: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Vertragingen in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord een kwartier. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 11. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuten. Richting Brussel de E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe een defect voertuig in 19 minuten. En ook tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde een kwartier. En de laatste voorlopig richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren. Defect voertuig en 12 minuten.

Het was eigenlijk een feest. Nummer over een gruwelijk figuur dan nog wel. Rasputin en Boney M. Where the Streets Have No Name, een van de toppers van U2 uit de 80's, staat klaar. En dit is de verleidelijke Olivia Dean. Maar ze heeft dat graag.

0: ik weiger de schaar te zetten in die zo schone intro. Tegenwoordig wordt het allemaal afgeknipt, maar ik vind het net het mooiste van de plaat, toch? Where the Streets Have No Name en U2 onderweg naar een stralend weekend. En er komt Sunshine in the Music, letterlijk, met Jimmy Cliff. En je hoort ook All City met die wereldhit uit 2009. Zometeen.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
2: En nu zondag is mijn gast Otto-Jan Ham.
3: Als je nu nadenkt over de volledige wereldbevolking en je kan nu met iedereen of kijk om je heen hier in dit gebouw, binnen 100 jaar is niemand er nog. Dat vind ik een heerlijk idee.
2: Viva La Vida met Anne van Elzen en Otto-Jan Ham.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: De Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n sausken hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steek het liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
2: De Vos Lemmes. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
10: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
11: Ja, mocht dat niet misschien?
10: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
11: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
10: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
11: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Dit is Joe.
12: Joe,

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City en Fireflies, zometeen Harry Styles. En die is zoals je weet tegenwoordig te vinden in Amsterdam voor een hele reeks concerten. Hij leeft daar ook een tijd, dus als je naar de stad gaat, Amsterdam, is de kans groot dat je Harry tegen het lijf loopt. Let vooral op een jongeman met pet en zonnebril. Zelfs dan wordt hij nog herkend en doet hij een praatje met de fans. Watermelon Sugar, zometeen na deze topper van Jimmy Cliff.

Harry Styles. Het is ondertussen 2:30 geworden. Goedemiddag, er staan op dit moment 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Je begint met de langste, zoals gewoonlijk, richting Antwerpen, D313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 1:30. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord, 13 minuten. En op de E34, 10 minuten tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. In de richting van Brussel file op de E40 tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde, 27 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland, 23 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 17 minuten. Richting Gent nog tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, 14 minuten. En ook tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 11 minuten. En op de buitenring in Brussel tussen Strombeek-Bever en Zellik, 14 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je dus minder dan 10 minuten.

verrassende samenwerking tussen Bryan Adams en Spice Girl Mel C. Het gebeurde in 1999 en ze scoorde ook een mooie hit met die When You're Gone. Stem ze zeker in de 90s top 500, want die hoor je vanaf aanstaande maandag. Vandaag, op 29 mei in het jaar 97, overleed veel te jong een geweldig artiest. Jeff Buckley, amper 30 jaar jong. Ik ben dat niet vergeten. En Jeff duikt zo meteen op met zijn Halleluja. En die zorgt voor een schoon kippenvelmoment. En dat komt dan handig van pas, want om 3:15 is er de Zen. Na onder andere Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. En de grootste hit van Matthew Wilder.

0: deze week in Date Night.
1: Licht aan of uit?
2: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
3: Date Night.
2: S'nachts ben ik volledig in mijn blote aan. En mijn man draagt een flanelle pyjama.
0: Date Night. Tess op Date met Astrid Koppens. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
10: Knock, knock.
9: Who's there?
10: Justin.
9: Justin who?
10: Just in time to start investing.
9: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
10: Just in time, Adam.
9: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
11: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
12: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
11: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
13: Lotto is op zoek naar een maag.
14: Een maag?
13: Met een baksteen erin.
14: Ah, zo.
13: Om je droomwoning te bouwen.
14: Ik zie graag een strakke fermette.
13: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
14: Hoe dat?
15: C'est si bon.
13: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
16: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar 1,69 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Murder on the Dance Floor en Sophie Alice Baxter. Het is 3:15, dus het mag wat rustiger.
1: De Zen van Schmidt.
0: Omdat het vanaf aanstaande maandag 90's top 500 is, vandaag een volledig 90's Zen moment met een vergeten maar geweldige song van Tina Turner, On Silent Wings. Die hoor je zo meteen. Maar beginnen doen we met Jeff Buckley. Was een Amerikaanse singer-songwriter met een uitzonderlijke stem en ook een enorme cultstatus. En voor veel mensen blijft Jeff ook het symbool van wat had kunnen zijn, omdat hij gewoon veel te jong overleed. Vandaag gebeurde dat exact 29 jaar geleden. Hij was amper 30 jaar jong. Maakte prachtige muziek, waaronder ook de cover van Hallelujah, nummer van Leonard Cohen. De versie van Jeff is voor velen de definitieve. Vandaag in de Zen.

Dat was de zen van Schmitz op deze vrijdagmiddag. En je kreeg er eigenlijk 3 voor de prijs van 2. Tina Turner en Sting, die hoorde je ook op het laatst nog even meedoen. On Silent Wings. Daarvoor voor de 29e sterfdag van Jeff Buckley. Zijn versie van Halleluja. De batterijen zijn herladen. Dit is

0: blijven sparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
8: Samen er iets moois van bakken? Dat is
9: wow.
8: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
9: wow.
8: Van Vibra.
10: En de hits van Schmitz gaan verder los met Lost Frequencies dit uur, Taylor Swift, maar ook Mr. Blue Sky van The Electric Light Orchestra, zometeen. 3 uur geworden, het nieuws krijg je nu van Niels Rossa Peralta.
11: Goedemiddag. Franke reageert op de Russische aanval in Roemenië. De vrouw die haar kinderen probeerde te vermoorden blijft in de cel. En Alexander Bloks scheurt een ligament in zijn enkel. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert, dat zegt defensieminister Theo Franke, nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een land van de NAVO.
12: Dat is natuurlijk een escalatie, hè? Dat is evident. Hè? Die oorlog die blijft maar woeden, op verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
11: Bij het incident raakten 2 mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar 3 kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. En sporttennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de 2e ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. En het weer nog, veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijke buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten. Droger aan de kust en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
10: Het wordt drukker met 10 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 37 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 23 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 20 minuten. En ook tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 12. Richting Antwerpen de E313 vanaf Massenhoven 33 minuten. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 19 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 18 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 11 minuten. Richting Brussel op de E40 een half uur tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. En de laatste voorlopig, de buitenring in Brussel, 22 minuten tussen Vilvoorde-Koningsloo en Zellik.

Jan. Ik onthoud vooral een crème met chocolade. Dat heb ik toch ook goed gehoord, denk ik. Aventura, alhoewel voor chocolade is het nu zoiets te warm. Heel de mengtafel hangt hier al. De stagiaire heeft ons getrakteerd op kilo's chocolade. Niet gezond. Dit is Soul Sister. Baby.

0: True Before We Started. Even de hits van Soul Sister kwam uit het jaar 90.
1: Swipe of like.
0: En ook de laatste swipe of like van deze week staat helemaal in het teken van de 90s. Ik heb 5 geweldige en grote hits uit dat decennium klaargezet. 1 zal er meteen gekozen worden en dan die 4 anderen die hebben het herexamen aan hun broek. Je kan nu een bericht sturen als jij de keuze live op de radio wil maken. Dat is gemakkelijk. Je stuurt vandaag 90s swipe. En vergeet niet te genieten van Mr.

0: mai de se ve ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționează.
1: Se știe? Bancaria nu funcționează? Ba, un scalt merg
0: în Europa. Left calm.
1: Calm. Pesitu zonă held în Peru. Emere mică spreiz pe naop. Și bici nic mea malaria în signă.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
6: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,25 euro.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
17: Dit is Joe, de hits van Schmitz. I wanna dance by water.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Onderweg naar het weekend met Lost Frequencies.
2: Swipe of like?
1: En een 90s swipe met Lydia Albergs in het schone Heers in Limburg. Dag Lydia, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hey, hey, hey. Je bent geboren in de 80s, maar je bent, zoals je daarnet al zei tegen me, een echt 90s girl. Je houdt van die muziek. Als je zo terugkijkt naar de jaren 90, wat schiet er dan zo in jouw gedachten binnen?
3: Oh. Vooral de dansmuziek eigenlijk, het uitgaansleven.
1: Het uitgaansleven, de dansmuziek. Ik ga je niet teleurstellen. Bij één van die vijf kan je serieus feesten. Maar ja, bij die 90s hits, het is gewoon feest altijd. Dus ik hoop dat je een goede keuze maakt, maar het wordt plezant. Veel plezier ermee. Okay,
2: right. Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
1: Uit 91, Innuendo. Een van de geweldige stukken muziek van Queen. Wat gaan we daarmee doen, Lydia?
3: Ik pas.
1: Je viel even weg.
3: Ik pas.
1: Je past. Oké. Okay. Ik probeer het te ontcijferen. Goed, dit is de volgende.
2: Kandidaat 2.
1: De Nobelprijs in Clouseau. Ga je ook passen of ga je liken? Wat gaan we doen?
3: Ja, dit is wel een hele mooie, maar ik ga toch nog een keer swipen.
1: Je bent benieuwd, hè? Oké. Okay.
2: Kandidaat 3.
1: George Michael zit daar en Freedom 19. Wat zegt dat?
3: Swipen.
1: Swipen? Oké. Okay. De voorlaatste.
2: Kandidaat 4.
1: Romantiek met de Bed of Roses. Dat ligt zacht.
3: Ja,
1: en
3: die gaan we liken.
1: Is het waar? Zeker weten?
3: Oké. Okay.
1: Een romantische ziel aan de lijn die voor Bon Jovi kiest. Maar dan laat je dit wel voorbij gaan.
2: Kandidaat 5.
1: Wow. Heb je nu spijt? Want er zat toe Fabiola.
3: Nee, geen spijt.
1: Geen spijt. Kijk, het wordt gewoon een romantisch onder onsje. Leg je neer en geniet van John Bon Jovi en zijn band en The Bed of Roses. Fijn weekend, Lydia.

0: Lydia uit Heers swipte tot ze in het Bed of Roses terechtkwam en blij dat ze was, Bon Jovi. Op dit moment loopt de muziekpoll van de tweede kans en jouw stem kan er nog altijd bij, maar haast je. Je hebt de keuze tussen deze vier afvallers. Queen met Innuendo, Clouseau met de Nobelprijs, George Michael met Freedom 90 of To Fabiola en Lift You Up. De winnaar hoor je zometeen. Het is druk. Ik beperk me tot de files waar je meer dan een kwartier verliest. Dat zijn er 9 op dit moment. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 50 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West hinder door een ongeval. 17 minuten extra. In de richting van Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 36 minuten. En ook tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. 18 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk een half uur. E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 28 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in 't Goor en Antwerpen-Noord 19 minuten. Op de Buitering in Brussel tot slot tussen Machelen en Jetten nog 35 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan een kwartier.
1: De hits van Smith.
0: En nu Taylor Swift.
1: De hits van Smith.

0: Oké, Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Euroshop. Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: Mevrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
9: C'est si bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Wienerberger.
13: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
14: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
15: Wienerberger.
14: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
16: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Allee, verras mij eens.
16: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
18: Dat ga ik eens proberen.
16: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
20: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
19: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
22: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
23: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
24: Dit is Joe.
0: De hits van Schmidt.

Queen kwam, zag en overwon. De winnaar van de muziekpool van de tweede kans. 47% van de stemmen voor Innuendo. Laatste schoolbel van de week komt eraan. En ik heb ook nog goed nieuws gevonden. Na deze oude knarren. Dit zijn de Stones.

Het gaat over Bart De Wever, onze premier. Hij heeft een probleem. Geen regeringscrisis, geen begrotingsgat. Alhoewel, het gaat over de kat Maximus Textorius Pulcher, de geadopteerde Scottish Fold en vooral een Instagram-machine. Maximus heeft nu 218.000 volgers. De premier zelf 216.000. Dus ja, de kat is officieel populairder dan de man die het land leidt. En het mooiste, De Wever kan erom lachen. Hij postte: Maximus, je hebt me ingehaald. Waarop Maximus antwoordde: sorry, maar op losers kijk ik neer. Zo droog. Gelukkig staat Maximus niet op een stembiljet, want dat was het simpel, denk ik. Dan hadden we een nieuwe premier en dan kon De Wever alleen nog kattenbrokken bijvullen. Maar ook dat zou, denk ik, op Instagram goed scoren.

voor tropische vrijdagen. Zoals vandaag. Manu Chao en Me Gustas Tu. Het is 4:05. Wat zie ik daar in de verte? Is dat het weekend? De kok en de koning staan klaar. Kijk uit voor het onweer, vrienden. En tot maandag in de 90s Top 500. It's Friday, man.

0: is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
1: Oh.
0: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger gekocht.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Rugrib. Je weekend start bij Joe, dat ga je niet beklagen. Het regent hier Miami Sound Machine, het hagelt Pink en het bliksem James Brown. En dat zijn nog maar de eerste drie liedjes van jouw vrijdagavond. Eerst even naar Thomas en zijn nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag, een minuut stilte voor de slachtoffers in Buggenhout. Een escalatie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En de vrouw die haar kinderen probeerde te vermoorden blijft aangehouden. Rond deze tijd houden de buschauffeurs van de lijn over heel Vlaanderen 1 minuut stilte. Een eerbetoon aan de slachtoffers van het ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggenhout begin deze week. Daarbij kwamen 2 jongeren en 2 volwassenen om het leven. Een van hen is de chauffeur van het busje. Hij reed in een onderaanneming voor de lijn. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert, dat zegt de defensieminister Theo Franke. Nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een land van de NAVO.
8: Dat is natuurlijk een escalatie, hè? Dat is evident. Hè? Die oorlog die blijft maar woeden, op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
7: Bij dat incident vannacht raakten 2 mensen lichtgewond. En de vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar 3 kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Die feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Veel zon en tot 33 graden tegen vanavond. Mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust en het wordt weer frisser. Een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
9: Een heel goedemiddag. 10 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra geduld zal moeten hebben. De langste file vinden we op de A12 in de richting van Antwerpen. Tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord vertraag je 38 minuten. Ook 24 minuten extra geduld tussen Haasdonk en Antwerpen West op de E17. En 23 op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. Ook 23 op de E313 tussen Herentals West en Wommelgem. En 16 op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 35 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 21 door een ongeval tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 19 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost en een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse buitenring 20 minuten trager tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette.
10: So it begins.
11: And now the moment we've all been waiting for.
12: Weekend. Je weekend begint bij...

0: Ah, er wordt hier wat gelachen met mijn Bermuda in de Joe. Maar het is geen Bermuda vandaag. Hè?
1: Kijk. Het is eerder een short.
2: Het is een short.
1: Is dat niet te short?
0: Ver boven. Ik kom, maandag kom ik in mijn slip, welk weer het ook is.
1: Een heel goedemiddag. Ik had vanmorgen nog maar eens een interview en een fotoshoot.
0: Voor wat nu weer?
1: Ik hoop echt dat ik nu voor een tijdje zoet ben. Allee, ik doe dat graag, hè, maar het is nu even genoeg geweest eigenlijk. En in tegenstelling tot de voorbije dagen zorgde de ochtend helaas niet voor een lichte verkoeling. Maar het was eerder zo Braziliaans weer. Zo zwoel en vochtig, zo plakkerig. Of zoals mijn moeder zou zeggen... Doef. Ah, ik heb me trouwens altijd afgevraagd hoe mijn moeder tot dat woord is gekomen. Want in mijn onschuldige kinderoortjes leek dat verdacht veel op de Joef op een muile, waar mijn vader het als Gentenaar soms over had. Ja. Dus ja, hebben Joef en Doef dezelfde oorsprong? Of niet? Vraag ik mij nu zomaar af. En toen dus ook. Mocht jij het weten, mag je altijd eens in een berichtje dat laten weten in de Joe-app. In ieder geval wil mijn mama met Doef zeggen dat het drukkend warm is, echt laf weer. En dat dat de voorbode is van een onweer. Het hangt in de lucht, maar hoe gedragen we ons best als het straks losbreekt? Dat vragen we aan onze wetenschapsman Martijn zometeen. Als het losbreekt, terwijl wij naar huis rijden, dan zouden we in principe safe moeten zitten, Tom. Want een auto is zowat de veiligste plek waar je kan zitten tijdens een onweer. Allee, als ik goed opgelet heb in de les fysiek. Ja, vroeger. Het was niet mijn favoriete vak, maar ik meen mij dat precies te herinneren. Ja. Alleen jammer dat je dan in zo'n auto niet alleen op de weg bent.
0: Ik ging het juist zeggen. Ja, want we weten allemaal, wij Vlamingen, als er één druppel regen valt, dan beginnen we allemaal te rijden als Boomba die een nonnie te veel op heeft.
1: Inderdaad.
0: Dus hou het vooral veilig daarbuiten. Welk weer het ook is. Het is maar een stuk van het land, dat gaat onweer, maar het kan wel heel hevig zijn. Mm. En ik hoop vooral dat het snel voorbij is, want wij hebben morgen schoolfeest.
1: Hi.
0: En zondag verjaardagsfeest van mijn pleegzoon.
1: Oh.
0: Dus nog geen herfst voor mij, alstublieft.
1: Nee.
0: En vanavond, dag van de buren drink. 4 juli dat in de straat, dag van de buren?
1: Nee, we hebben wel zo al à l'Italien, zo wel al een barbecue gehad. Ja, zo'n straat afgesloten en dan met z'n allen barbecue. Maar eigenlijk nu, nee vandaag vieren we niks.
0: We hebben een Giro-wei bij ons in de straat, dus wij claimen die altijd met de buren. Gaan we daar een beetje buurten.
1: Tof.
0: We doen jaar om jaar de Giro-wei en de kleuterschool, dus om beurt. Gaan we dat onveilig maken. En dat is een heilige traditie.
1: Ja?
0: Dus iedereen gaat er zijn. Zeker sinds ik 2 jaar geleden met een buurman misschien iets te enthousiast... helemaal onverwacht in de Argentijnse wijnen ben gevlogen.
1: Oh.
0: Ja, we hebben daar allebei een voorliefde voor. En ik heb een totale blackout aan overgehouden.
1: Oei, van echt?
0: Stoeme burendrink, ja.
1: Echt? En hebben dan geen dingen gezegd waar je...
0: Jawel. Sinds toen is er opvallend veel volk dat naar die burendrink komt uit een soort van ramtoerisme om te zien of ik het nog eens ga doen. Maar ik wil nu even zeggen, beste buren, het gaat nooit meer gebeuren. Ik heb mijn les geleerd. Oh, dat was verschrikkelijk. Enfin, ik heb opgezocht, volgens Gemini komt doof weer van doof weer. Maar dat is heel vind ik raar. Nee, daar geloof ik niks van.
1: Ja, je wordt er doof van.
0: Gemini is weer zat. Dus als je het beter weet, laat maar komen. Wat je plannen ook zijn, met wie, hoe hard je er ook in plan te gaan, zoals James Brown zou zeggen, I got you, I feel good. I feel good.

0: lang geleden dat ik het nog eens gezegd heb, maar ik ben blij dat ik hier bij Joe mag zijn, want op mijn vorig werk mocht hij dat nooit draaien. En hier Oei. Wel. Zult ze nog eens gaan zeggen, die kloffers. I Got You, I Feel Good van James Brown uit de 60s. Als je van 60s muziek houdt, we hebben daar een zender voor, die heet Joe Gold. Daar draaien we heel vaak dit soort muziek. Zeg, hebben we al geleerd waar Doef vandaan komt eigenlijk?
1: Ze zeggen het in Limburg, ze zeggen het ook in West-Vlaanderen. Mensen denken dat mijn mama West-Vlaamse was, maar dat is het helemaal niet. Ze is van Hamme-Zogge. Dus het is iets algemeen, maar ik heb het ondertussen eens opgezocht. En blijkbaar is het een soort van klanknabootsing. Doef is van dof.
0: Of Karin zegt hier
1: stomme
0: duf.
1: Klap.
0: Duef. Duef weer.
1: Ja, maar ik denk dat de duf, o, dof, dan duf. Misschien als de wordt Doefig. Uitgesproken. Ja, en ze zeggen, ze leggen de link met duef weer, omdat dat ook drukkend en zwaar aanvoelt. Dus die

0: Dat leren we straks. Ondertussen zijn er mensen die gisteren naar Stijn Smets zijn programma geluisterd en gekeken hebben via de webcam.
1: Ja?
0: En daardoor al een kleine glimp hebben opgevangen van...
2: Het Prijzenpaleis.
1: Ja, ja.
0: Ons Prijzenpaleis, wat het staat hier aan de andere kant van het glas in onze studio. We hebben het voorlopig nog even geheim gehouden.
1: Mm-hmm.
0: Je kan het al wel zien als je naar ons filmpje kijkt op show.be.
1: Ja. Ja, en enkele luisteraars zeggen van ja, het is geen geheim meer. We hebben de prijzen gezien. Daarnet stonden hier nog dansers. We denken dat die bij de finale van The Voice.
0: Ah ja, dat is ook
1: horen.
0: In dit gebouw, ja.
1: Die waren nog een beetje aan het shaken op Conga van
0: Of die hebben ook appendicitis.
1: Het
0: kan, hè, dat een epidemie is. Want Laura Tesoro, die haar appendix is eruit,
1: schijnt. Inderdaad.
0: Het gaat goed met haar trouwens. We hebben contact gehad met haar entourage. Ze is helemaal oké. Maar of ze vanavond op tv zal zijn, dat is nog maar de vraag.
1: Dat zou raar zijn.
0: Dat zou heel raar zijn.
1: Dat zou eigenlijk onverantwoord zijn.
0: Maar wij hebben dus... We hebben hier een winkeltje gemaakt met prijzen. Allee, winkeltje is eigenlijk super oneerbiedig, want dat is eigenlijk een winkel. Een shopping hebben wij gemaakt.
1: Ja, ik wou net zeggen, hopelijk hebben ze die appendicite niet uitgehaald met dat langwerpig...
0: met die heggenschaar.
1: Met die heggenschaar.
0: Hier is de dokter.
1: Laat staan met de hoge drukreiniger.
0: Even uitspuiten.
1: Maar heel mooie prijzen. Hè. Er staat een heel dure elektrische fiets, een chique barbecue.
0: We hebben het nog niet over de hoofdprijs gehad.
1: Nee.
0: Maar dat zullen we maandag misschien uitleggen. Wat je kan doen om iets uit onze winkel te winnen, dat is heel simpel. Luisteren. Vanaf maandag Sven en Anke gaan er dan mee beginnen. We spelen een spel dat de hele dag lang duurt. Mm-hmm. Tijdens de top 500 van de 90's. Waar je ook nog voor kan stemmen trouwens. Tot en met dit weekend op joe.be. En je mag dan met wat geluk voor heel veel Belgische frank uit onze 90's winkel kiezen. Maar het zijn echt wel prijzen van vandaag. Zo'n Dyson haardroger, krultang dingachtig. Gebruik je dat?
1: Nee.
0: Dat is mega. Ik heb al
1: dat is duur, hè?
0: Drie vrouwen van Q-Music moeten tegenhouden die het wilden meenemen.
1: Ja, dat is duur. En ik heb vanmorgen gezien dat Sven Ornelis de grasmaaier heeft meegenomen.
0: Ah, juist, ja. Hij gaat die wel terug meebrengen na het weekend.
1: Ik hoop het.
0: Lichte gebruikssporen zijn mogelijk.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Allee, dat is toch eventjes aan jou.
1: Ja. Wat wil je horen? Voor wie? Waarom? Je kent de drill. Stuur maar door via de Joe-app.
0: Dan geven wij er een joe op.
3: Deze week in Date Night. Licht aan of uit?
4: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
2: Date Night.
4: Snacks ben ik volledig in mijn blote. En mijn man draagt een flanellen pyjama.
3: Date Night. Des op Date met Astrid Koppens. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
6: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
7: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent dag BTW, hallo droombadkamer.
8: X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
5: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: De kok en de koning.

0: Een van die artiesten waarvan je denkt van, oh, als ze er nog geweest zou zijn, wat zou die nu dan nog allemaal gemaakt hebben? Mm-hmm. Oh, prachtige dingen. Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Heel veel verzoekjes. Ja, wat gaan we doen, Rani?
1: Ik denk dat we gekozen hebben voor Aniek uit Sint-Pietersleeuw.
2: Hallo, ik ben Aniek, een grote fan al jaren dag van Rod Stewart. Graag zou ik Passion horen van Rod Stewart, omdat dit veel te weinig op de radio gedraaid wordt.

0: Inderdaad, een niet vaak gedraaide 80s hit van Rod Stewart. Passion, aangevraagd door Annika uit Sint-Pietersleeuw.
1: Ja.
0: Amai, the crowd goes wild. In
1: ja, ja. Isolde stuurt Rodje met heel veel hartjes. Dat madameke is mijn vriendinne, zenne. En Sylvia is ook een echte Rod Stewart fan. Ik ben heel blij met de keuze. Fijn weekend. Franny die zegt, wauw, dat is lang geleden. Dat zijn allemaal vrouwen, hè.
0: En Ronald stuurt hier ook Passion. Jee, dat is nog zijn plaats. Dus voilà, Ronald en de rest van de vrouwen, die kunnen dan eens met elkaar iets gaan drinken dit weekend.
1: Het is nog niet warm genoeg.
0: Nee. Hoe bang moet je zijn voor de bliksem? En wat kan je eraan doen? Dat zoeken we straks uit met onze wetenschapsman. Eerst 3 minuutjes over 4:30 al. Wat gebeurt er, Thomas?
2: Ja, goedemiddag. Een 5-tal directeurs zijn ontvangen op het kabinet van onderwijsminister Demir, nadat ze vanmorgen met zo'n 1000 op straat kwamen. Ze willen meer inspraak en vinden dat Demir te veel en te snel dingen wil veranderen. Het gesprek is positief verlopen, horen we, en de directeurs voelen zich gehoord over hun bezorgdheden. Meer daarover in ons nieuws van 5. Het KMI kondigt code geel af voor de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Nu, het is absoluut niet dat die provincies overspoeld gaan worden of zo. Het zal echt heel plaatselijk zijn. Maar ook het noodnummer 1722 wordt geactiveerd. Daar kan je naar bellen als je storm- of waterschade hebt. En op Roland Garros moesten de hulpdiensten al meer dan 116 keer uitrukken. En dat is een record op het toernooi. De reden? De hitte. Verschillende spelers gingen al onderuit. Ook de nummer 1 bij de mannen, Jannik Sinner, is dat. Die ging gisteren er nog onverwacht uit. Ook hij bezweek door de hoge temperatuur. Ook hogere temperaturen bij ons. Veel zon en tot 33 graden tegen vanavond. Dus kans op buien, hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien, 28 graden dan. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer frisser, een graad of 22.
1: 10 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra zal moeten rekenen. Op de A12 in de richting van Antwerpen staat nog altijd de langste file, 39 minuten lang de aanschuiven tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de E313 zijn dat 27 minuten tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E17 23 tussen Haasdonk en Antwerpen West. Ook 23 op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. En op de E34 20 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse buitenring vertraag je 32 minuten tussen Diegem en Expo. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En in de richting van Gent 21 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ook nog een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
3: Je weekend begint

0: Ja. Everybody get up. Robin Thicke en Pharrell Williams, Blurred Lines. We dachten van, dat is hier nog schoon weer in Vilvoorde,
1: waar wij zitten. Ja, dat zal niet onweren.
0: Zo vlakbij Brussel, zo ergens onder die brug aan Vilvoorde, mocht je daar ooit al gepasseerd zijn.
1: Under the bridge.
0: Ja, we hebben net even samen met onze producer, die duidelijk de slimste is van ons drie, even gecheckt. En vanaf 6 uur barsten de hemelsluizen hier open.
1: Ze zijn er net 7 uur.
0: Zeven uur?
1: Dat is het moment dat wij naar huis.
0: Ik luister ook meestal niet als die iets zegt.
1: Nee, dat is waar.
2: Als ik daar nog tussen zit.
3: Bij de kok en de koning.
0: Ja, wat vertaald. Cynthia laat weten, in Oostende momenteel erg bewolkt. Donder met koele zeebries. Ik laat maar weten, als het naar binnenland komt, er is verfrissing op komst. Dat zal dat zijn dat hier tegen 7 uur gaat zijn. Hè.
1: Ja.
0: En ben jij bang voor onweer eigenlijk?
1: Nee, eigenlijk niet. Alhoewel de bliksem 2 keer op ons ouderlijk huis is gevallen.
0: Hè?
1: Ja. De eerste keer waren we thuis. Dan, mijn ouders, mijn zussen, die waren thuis. En ik was bij de overburen aan het spelen in de garage. En ik hoorde de inval. En ik dacht, er is een bom op ons huis gevallen.
0: Met inval bedoel je echt een blikseminslag op je huis?
1: Ja, echt zo de inslag, hè. En dat was zo een verschrikkelijke knal. Ja, ik was helemaal in paniek. Ik dacht, ik ben iedereen kwijt nu.
0: Maar schiet je huis daar niet van in brand of zo dan?
1: Wel, die bliksem is dus binnengegaan via de schoorsteen. Dan heeft hij zich heel snel verplaatst door de elektrische leidingen. Alle plinten en zo zijn van de muur gesprongen. En er waren ook heel veel elektrische toestellen kapot. En dan, mijn vader die was in de garage bezig. En de garage stond open. En die heeft de vuurbol langs daar naar buiten zien vliegen.
0: Zoals dat de garage open stond dan?
1: Ja. En mijn papa die heeft dat ook altijd gezegd. Als het onweert, dan moet je iets openzetten. Een raam, een deur. Als de bliksem binnenkomt, moet die buiten kunnen.
0: Dat is straf van mijn grootmoeder. Ik ben deels door mijn grootouders opgevoed.
1: Ja?
0: En daar waren de regels altijd, als het onweerde, in de zetel gaan zitten. Niet met uw voeten op
1: de grond. Ja, mijn papa ook. Ja.
0: En een deur open. Ja, dat deed hij altijd.
1: Niet in bad gaan, dus niet in water zitten.
0: Schoenen aan.
1: Niet bellen. Als je aan de telefoon hing,
0: alle priezen uittrekken van alles. Ja.
1: Dat is echt, en dan gewoon naar elkaar zitten kijken.
0: Terwijl nu, ik heb gewoon daar juist mijn voordeur dichtgetrokken, zoals altijd. Ik heb helemaal niks uitgetrokken. Moet dat misschien is dat iets van vroeger. Moest dat vroeger en nu niet meer?
1: Ik weet het niet.
0: Toen je nog van die porseleinen plons had. Zo, dat
1: misschien wel. Ik weet het niet. Ja,
0: zou dat al veiliger zijn?
1: Ik heb het ook niet gedaan,
0: We hebben gelukkig geen expert om het zo meteen aan te vragen. Maar mocht jij ervaring hebben met bliksem op bezoek of andere onweersstrapatsen, dan zijn die altijd welkom in de Joe-app.
3: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
4: En deze zondag heb ik Otto-Jan Ram te gast.
5: Mijn dochter kan eigenlijk best goed zingen en luid en vol overtuiging. En ik zei, ik denk dat ik dat kan spelen. En toen was ik aan het spelen en zij zo mee en dat was fenomenaal. Ja, ik vind dat heel leuk dat muziek ook voor hen veel betekent. Zo. Ik hoop dat dat zo blijft.
4: Viva la Vida met Anne van Elzen en Otto-Jan Ham.
3: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
6: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
7: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Ize. Nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
10: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
11: Amai, die zijn rap.
12: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
13: Krevel.
14: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel, leef beter. De kok en de ko.

0: met The Look. 13 minuten voor 5. Ja, zij heeft The Look ook. Maar of we haar vanavond te zien gaan krijgen op televisie, ja, dat is nog maar de vraag. Ze zitten bij The Voice met tegelijkertijd feest, want het is daar grote finale vanavond, live op VTM. Ja. Maar een van hun coaches, Laura Tesoro, die is vannacht geopereerd aan haar appendix. Mm-hmm. Dat is een klein beetje een complicatie, kunnen we zeggen.
1: Ja.
0: Gaat Laura Tesoro vanavond op televisie te zien zijn of niet? We hebben hier net uit haar entourage het bericht gekregen dat ze het ziekenhuis heeft kunnen verlaten.
1: Ja.
0: Wat al straf is eigenlijk, hè. Ik heb daar volgens mij 3-4 nachten mee in het ziekenhuis gelegen.
1: Ja, dat was in de jaren stilletjes, hè.
0: Ja, dat was in 1943. Ja. Zonder verdoving hebben ze hier uitgesneden, dames en heren.
1: Ja, mijn zoon heeft dat recent nog
0: met
1: gehad.
0: Kerst, ja.
1: Met kerst?
0: Ik was daarbij. Alleen niet bij de operatie.
1: Toen dat met Christmas House zaten, ja, kreeg ik dat bericht binnen. En die is ook de dag nadien. Allee, dus hij heeft 1 nacht in het ziekenhuis gebleven. En dan mocht hij naar huis. Maar die kon niet... die kon met moeite in de zetel zitten. En laat staan rondlopen.
0: De productie van The Voice laat ons weten. We volgen de situatie minuut per minuut op. En Laura gaat zelf beslissen of ze aanwezig zal zijn.
1: Ik hoop voor Laura dat ze verstandig genoeg is om in haar zetel te liggen. En haar gezondheid op de eerste plaats.
0: Maar ja, het zijn wel haar kandidaten en zo. En stel dat ze wint, dan is ze daar niet om.
1: Maar als die al zo ver gekomen zijn.
0: Ja, dat is wel.
1: Je kan er eens mee bellen, hè.
0: Anders gaan wij naar plaats.
1: Ja, voilà.
0: We zijn hier nu toch, dat is hier aan de overkant.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is waar.
0: Allee, VTM, bel ons. We kunnen toch niet naar huis, want het gaat super aan het regenen. Mensen zeggen, zijn jullie ons nu expres hier aan het aanjagen?
1: Ah, nee, tuurlijk niet.
0: Oh, nee, wij zoeken gewoon wetenschappelijke antwoorden.
1: Ja, in mijn eigen ouderlijk huis is de bliksem 2 keer ingeslagen. Mijn vader was daar nogal bang voor nadien. Hij had van thuis uit enkele trucjes meegekregen om het, ja, zogezegd veilig te houden tijdens het onweer. En we gaan die volkswijsheden nu eens aftoetsen aan de wetenschap. Dag Martijn Peters.
0: Hey Martijn.
2: Goedemiddag, Tom en Radie.
1: Ja, we vroegen ons daarnet luid op af. Moet je in een modern huis nog altijd een raam of een deur openzetten als het onweert, zodat de bliksem weer buiten geraakt als die inslaat?
2: Nee, ik zou sowieso oud huis of nieuw huis, ik zou gewoon altijd alle ramen en deuren dicht laten. Je hebt natuurlijk, ook al is de kans klein, net iets meer kans dat de bliksem zelfs gaat binnenkomen als jouw raam gaat openzetten. Dus daarmee zou ik het al doen. Dus, en ja, als het onweert, dan kan er ook natuurlijk altijd schade aan ramen zijn door iets dat er doorvliegt. En als je dan net jouw ramen aan het openzetten bent, ja, dan heb je dat ook nog eens vlaggen. Dus blijf er gewoon vanaf, zou ik zeggen. En laat de ramen en deuren mooi toe.
0: Dus zo'n bol bliksem zoals bij Rani, haar vader, die dan zo door het hele huis gegaan is en door de garage weer naar buiten.
1: Ja.
0: Dat is urban legend, Martijn.
2: Wel, bolbliksems bestaan effectief, maar het is niet dat per se dat als je hem voor gaat geleiden en zegt kom, ga maar naar buiten bolbliksem, ga maar naar buiten via de deur, dat
1: hij
2: dat effectief ook gaat willen doen.
1: Ja,
2: dan
1: niet...
2: kom je daar ook nog eens dicht. Dus,
1: ja, maar als hij niet buiten geraakt, Martijn, dan, ja, dan heb je geen huis meer waarschijnlijk nadien, hè?
2: Wel, je loopt natuurlijk altijd het risico dat er iets gebeurt. Hè. Dus, maar voor hetzelfde geld, als hij jou dan aanraakt, ja, dan ben jij er ook niet meer huis of niet. Hè. Dus,
0: ja. Zeg, wat mijn grootmoeder zaliger dan ook deed, was in het hele huis alle stekkers eruit trekken.
1: Ja.
0: Is dat iets wat je nu moet doen als je vanavond dan bang bent voor zo'n onweer?
2: Wel, ik zou zeggen, je hoeft niet in paniek alle diepvriezen en zo gaan uit te trekken. En snel alle... Ja, misschien als je alle ijsjes wilt opeten, is dat wel een goed excuus met het warme weer, zou ik zeggen. Maar je kan dat effectief doen, hè, voor niet-essentiële apparaten uit veiligheid die uittrekken, zodat die niet kapot zouden gaan in principe. Maar ook daar zou ik zeggen, als het onweer al bezig is, blijf er gewoon aan af. Want je gaat net meer risico lopen om zelf een schok te krijgen als de bliksem inslaat, als je ondertussen alles aan het uittrekken bent.
1: Ah ja,
2: dus,
1: best voor het begin. Te
2: als je weet dat het aankomt, dan kan je het inderdaad doen.
0: Voor iets weet heb je de bliksem in je vingers. Dus niet aanraken tijdens de bliksem.
1: Nee. Ja, en wat is er aan van douchen en in bad gaan ook niet doen tijdens het onweer? Wat is daarvan aan?
2: Ja, dat klopt effectief. Dus water is een goede geleider, dus blijf ver weg van alles in je huis, zoals water. Ga geen bad of douche nemen. Blijf ook uit de buurt, bijvoorbeeld van koperleiding of bijvoorbeeld elektriciteitskabels, stopcontacten. Dus daar blijf je inderdaad wel best van weg.
0: Ja, hoewel er luisteraars zijn die daar positieve ervaringen mee hebben, we gaan even luisteren naar wat Raissa, die onderweg is naar Harry Styles in Amsterdam.
1: Ja?
0: Veel plezier, Raissa, ons daarover gestuurd heeft.
3: Ik weet dat mijn mama altijd verteld heeft, toen ik nog heel klein was, als in een paar weken oud of zo. dat de bliksem is bij ons is ingeslagen. Ik was aan het drinken toen bij mijn mama en mijn broer zat in bad. Maar mijn broer leeft nog altijd, dus de tv was kapot, dat weet ik. Maar met mijn broer is er niks gebeurd.
0: Ja, dus die hebben chance gehad eigenlijk dan, als ik het goed begrijp, Martijn.
2: Ja, die hebben geluk gehad. Voor hetzelfde geld was de bliksem wel via de badkamer geweest. En dan was die broer misschien niet meer geweest. Dus dat is echt wel een goede engelbewaarder, zoals ze dan zeggen. Hè.
0: Ja, Jean-Paul die heeft bijvoorbeeld ooit voorgehad dat de bliksem is ingeslagen thuis. En die moesten vanaf toen altijd in de auto gaan zitten. Tijdens onweer, omdat ze zo'n schrik hadden gepakt. Is dat een goed idee?
2: Wel, je bent even veilig in jouw huis in principe als in een auto. Maar een auto is op zich een goede bescherming tegen onweer. Hè? Want een auto dat werkt als een zogenaamde kooi van Faraday. Die metalen omhulzing die gaat als het ware de elektriciteit rechtstreeks rondom geleiden richting de grond. Waardoor dat je veilig bent. Dus op zich, een auto in een huis is een bescherming in een bescherming. Dus geen slecht idee, maar misschien een beetje veel van het goede.
0: Ja, je kan daar wel, je kan naar radio luisteren, dus eigenlijk is er niks aan de hand.
2: Ja, naar Joe.
1: Klopt, dan verveel je geen minuut tijdens dat onweer. Kan je nog andere tips meegeven aan iedereen die zit te luisteren en het straks hoort donderen, niet alleen in Keulen, maar vooral boven zijn hoofd?
2: Wel, ik denk dat altijd de belangrijkste tip bij onweer is een beetje van... als je het onweer hoort beginnen, rep je dan naar binnen als het ware, hè, om er een leuk rijmpje van te maken. Dus zo snel mogelijk ergens een schuilplaats opzoeken. Zeker niet buiten blijven staan, gewoon naar binnen gaan. En misschien nog een belangrijke, heel vaak, vroeger zei men, als je buiten bent, ga dan bijvoorbeeld hurken als het begint te onweren in een open plek. Maar dat is eigenlijk een mythe die men nog niet zo heel lang geleden volledig weerlegd heeft. Want je loopt dan net meer risico door heel de tijd buiten te blijven gehurkt zitten dan dat je ergens snel een schuilplaats zou zoeken. Dus blijf weg van bomen ook en zo. Die dingen kent men, maar ga ook zeker niet hurken ergens in een open veld of zo.
0: Ultieme tip die hier binnenkomt van luisteraar Frederik in de Joe-app, die zegt: als je de bliksem op bezoek hebt, wees dan gewoon vriendelijk. Zorg dat je gehakt appelen en aardappelen in huis hebt en maak samen hete bliksem. Dan is die bliksem
2: voilà,
0: ook
2: kijk.
0: Content. Laat het allemaal veilig houden, maar merci om onze hoofd weer eventjes lekker helder te maken over wat de urban legends zijn en wat niet. Martijn Peters, onze wetenschapsspecialist van HLN, heel erg bedankt en fijn weekend, kameraad.
2: Dat is graag gedaan,
1: dankjewel,
2: jullie ook.
1: Dankjewel, Martijn.
2: Dag. De kok in de

0: acest weekendor. Avem în Dario G, Carnaval de Paris. Strax. Jan Verheyen. Met kijktips. Voor onder een dekentje, voor als het echt gaat onweren. Mm-hmm. Hoewel er toch opvallend veel mensen ons betichten van sensatiezucht en bangmakerij. Maar dat is toch niet wat wij doen?
1: Nee, helemaal niet. We hebben zelfs tips gegeven.
0: Oh, het gaat niet in heel Vlaanderen onweren, maar er zijn wel stukjes waar het gaat onweren.
1: Ja, in Middelkerken is begonnen. Laat Dimitri weten. Regen, bliksem, dus daar is het al van datum.
0: Ja, en bij Linda is het gebeurd in 82. Bol bliksem tijdens de zomernacht via mijn open slaapkamervenster binnengekomen, heel het huis door en via mijn venster terug vertrokken. Mijn kamer was één grote ravage. Gat in de muur, verwarming, zwart geblakerd en glas van de gesprongen lamp over heel mijn bed. Maar Linda leeft nog, dus heeft het wel kunnen navertellen.
1: Ja, en Cindy die vertelt dat de bliksem inderdaad op haar auto ooit is ingeslagen. Hè, die kooi van Faraday. Dat was vreemd, maar ik was inderdaad veilig.
0: En Claude zegt, aan Tom zijn kapsel te zien is de bliksem daar ook al een paar keer op ingeslagen. Dankjewel Claude, ik ben heel blij dat je niks over mijn korte broek hebt gezegd. Bedankt.
2: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
4: wauw
3: van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
4: wauw
3: van Vibra.
0: We geven je weekend verder een trap onder de kont met Hou Je Vast, Ray en Where Is My Husband? Onze gemeenschappelijke favoriete plaat. En ook Huey Lewis en de nieuws komt eraan, maar nu het echte nieuws, dat krijg je van Thomas Everiks, 5 uur.
5: Goedemiddag, een ronde tafelgesprek tussen Zuhal Demir en boze directeurs. Het gaat onweren en de hitte is ook serieus voelbaar op het gravel van Roland Garros. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen 1000 directeurs op straat kwam tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets, die mee aan de tafel zat.
6: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel liggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen. En dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven. Maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
5: Want Demir zegt dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij, dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld, de politie onderzoekt de zaak.
7: Het lijken niet de felste onweersbuien te zijn, maar dat neemt niet weg natuurlijk dat je altijd moet opletten met onweersbuien, want dat wil zeggen dat er toch veel regen op korte tijd kan vallen, heel plaatselijk weliswaar, dat er ook hagel, dat is mogelijk, zeker niet uit te sluiten. Ja, en anderzijds heb je sowieso ook windstoten tijdens de passage van die onweersbuien.
5: Dat ging iets te snel, maar je hoorde dus weer van Frank Dubocage zeggen dat het kan gaan onweren. Hè. Absoluut niet overal, maar het KMI kondigt wel code geel af voor onweer in Antwerpen, Limburg en Luik. Die code geel, dat geldt tot vanavond 11 uur. Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor materiële schade. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee, dat laat minister van Defensie Theo Franke weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden vliegen. En we zijn trouwens in de prijzen gevallen met onze Belgische drones. Op een internationale wedstrijd in Frankrijk hebben we goud gepakt. De drone-teams die werden getest op tactisch inzicht, snelheid en precisie. En dat deed ons land dus als beste. In totaal deden er 48 teams mee uit 8 verschillende landen. En nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers al onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken. En het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. Ja, drukkend warm hier bij ons. Temperaturen tot een graad of 33. Stilaan kans op buien met hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 8. 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust. Het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
0: Ja, Oostende, de pannen, Lombardseide, daar is volop aan het gieten. Hè. Krijgen we weer al binnen. Het is aan het zitje begonnen.
1: Ja, en Bernard uit Sint-Niklaas die zegt, ja, misschien moeten jullie ook eens melden dat als je de bliksem ziet, dat je dan gewoon even kan tellen tot je de donder hoort. Elke seconde is iets meer dan 1 kilometer en zo weet je ongeveer hoe ver het onweer is.
0: Oké, voilà. Doen we.
1: Ja, nu even meegeven waar jij in de file staat. 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. De langste file vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier trager daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 23 tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent vertraag je 20 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12, 32 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En 1 kwartier tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. 1/2 uur op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 24 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de E34 1 kwartier tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse buitenring vertraag je ook nog 25 minuten tussen Machelen en Wemmel.
4: Dit was de week van...
1: Helaas, niet altijd goed nieuws. Een tragisch ongeval aan een overweg en het afscheid van onze lieve collega Martin Preen.
4: Maar gelukkig ook van...
0: Ah, stralend, heerlijk, heet, heigerig, terrasjes weer.
5: Doef weer, doef weer.
0: En dat doet altijd deugd.
4: Maar nu is het eindelijk zover. Many hours later.
8: And so it begins.
9: And now the moment we've all been waiting for.
4: Weekend begint bij...

0: MJ, Billie Jean en daarvoor onze gemeenschappelijke favoriete plaat van het moment. Ja. Allee, ze bestaat al eventjes, maar sinds kort hebben ze erin gesmokkeld en mogen ze ook af en toe eens draaien bij Joe. Ray, Where's My Husband? Ronald vindt dat veel te weinig draait. Die heeft Ray live gezien in Barcelona.
1: Ja.
0: Ja, dus zit er maar één ding op eigenlijk. Nog één keer. Nee, we gaan dat niet doen. Zou raar zijn.
1: Davy zou zo blij zijn.
0: Ja, hoe moeten we?
1: Hij vindt het deerlijke muziek.
0: Wat is deerlijk?
1: Ja, dat is dat, wat was deerlijk nu
0: is
1: weer?
0: Dat Nieuws Stadsbader, want die is van deerlijk. Hè?
1: Deerlijk.
0: Van deerlijke muziek.
1: Droevig. Droevige muziek. Ik vind dat helemaal niet droevig. Ik word daar heel blij van.
0: Jan Verheijen, wat betekent deerlijke muziek?
1: Deerlijk.
2: Ik zat ook op het Nieuws de Stadsbader spoor. Ja. Deerlijk. Maar ik denk deerlijk... deerlijke muziek, dat gewoon hele goede, toffe, coole muziek is.
0: Ik denk het ook. We zijn zo deerlijk. Stiefdeerlijk zijn wij.
1: Maar we moeten wel iets rechtzetten.
0: We moeten iets wetenschappelijk rechtzetten, Jan, dan komen we bij jou, hoor.
1: Ja,
0: maar,
1: Bernard uit Sint-Niklaas die had gezegd dat elke seconde, dus als je de bliksem ziet, dat je dan kan tellen om te weten waar de donder ergens zit, waar het onweer zich bevindt. En hij zei, elke seconde is iets meer dan een kilometer. Klopt niet, want we hebben ondertussen veel andere berichtjes binnengekregen. Hè?
0: Ja, het is heel simpel. De snelheid van het geluid is ongeveer 1/3 van een seconde.
1: 343 meter per seconde.
0: Wacht even.
1: 343 meter per seconde.
0: Ah ja, dus 1/3 van een kilometer per seconde. Ja? Dus per seconde...
1: 3 seconden.
0: 1 kilometer. Zo dom. Dus wacht. Dus als je 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi telt, dan is het 1 kilometer ver.
1: 1 kilometer ver.
0: Toch?
1: Ja, we zijn allemaal even goed met cijfers, Jan. Zoveel is duidelijk.
2: Het maakt allemaal niet zoveel meer uit. Die een bliksem zien, oké, als je hem voelt, dan heb je het probleem.
0: Ja, laten we het daarop houden. Niet aan de bliksem voelen. Blijf van de bliksem af. Maar dus 3 seconden is 1 kilometer. Onthoud dat. Dat is ook checked online. Dat klopt echt helemaal. Het is 16:45. Het is vrijdag. En hij zit daar weer ook in zijn man cave. Boordevol. Wat is de videocassetten, Blu-rays, DVD's en Betamaxen.
1: Dag Jan.
0: Jelleman.
1: Hey, volgende week gaan wij terug naar de 90s. Allee, het is maar even, hè. Met de 90s top 500. En wij blikken elke dag al een klein beetje vooruit en achteruit. Hey, wij hebben hier al terug...
0: Geblokken.
1: Geblokt.
0: Het wordt zo tijd voor het weekend. Het was een korte week, hè.
1: Oh my god, ja.
0: Maar op Dolly het Schaap, we zijn naar Mars geweest. Omdat we zijn doef op Mars geland. Omdat de Pathfinder in 1997 geland is, maar sinds toen is er eigenlijk geen reet meer gebeurd op Mars, hebben we begrepen.
1: Ja.
0: Wat hebben we nog gedaan? Waar die Pokémon... Dat heb ik al gezegd.
1: De Pokémon.
0: Waar die Pokémons vandaan komen.
1: Klopt.
0: Dat is ook uit de
1: 90's. Dat blijft maar een rage. En dus nu hebben we het natuurlijk over films en series. Die waren zo goed dat daar gewoon... Ja, dat die gewoon allemaal, of zo goed als allemaal, opnieuw gemaakt worden. En jij hebt zo'n reboot voor ons gevonden, hè?
0: Wat is jouw favoriete reboot, Jan?
2: Ja, maar die reboots, het is niet omdat die allemaal zo goed waren dat ze nu opnieuw worden gemaakt, want je kan net dezelfde stelling onderbouwen voor de jaren 70, de jaren 80 en we zijn ondertussen begonnen aan de jaren 2000. Dus dat is zoiets, alles komt terug.
1: Ja.
2: Een goed verhaal of is dat... Ja, en waarom doen studio's dat? Waarom doen producenten dat? Omdat je dan al een bekende titel hebt. Ik zal niet zeggen dat dat een merk is, maar je onderscheidt je van het peloton, want als je zegt Lion King, om nog maar een remake uit de jaren 90 te noemen, hè, dus dat is bijna alle Disney films uit de jaren 90, Aladdin, Beauty and the Beast, Lion King, Mulan, die zijn ondertussen allemaal opnieuw gemaakt. Dus en zo zijn die, het is eigenlijk ongelooflijk hoeveel films van de jaren 90 er ondertussen opnieuw zijn gemaakt. Ik mocht er één kiezen, want zo zijn jullie.
0: We zijn streng.
2: En ik ga iets gewaagds doen. Enfin, gewaagd. Ik ga een lans breken voor een film die geweldig is bij zijn release in 2017. Ontzettend slecht is onthaald. Het gaat over The Mummy. De zoveelste verfilming van The Mummy.
0: Ja.
2: Die is bekend uit de jaren 90 met Brendan Fraser. Ja. Er zijn er twee van die spectaculaire
0: mummies. Vond ik heerlijk als kind om naar te kijken. Vond ik zalig.
2: Maar dat beest, dat ding gaat al heel lang mee. Hè. Er is een klassieke Universal monsterfilm uit de jaren 30. Christopher Lee heeft het gespeeld in de monsterfilms uit de Hammer Studios in de jaren, laat de jaren 50, jaren 60. Maar in 2017 heeft Tom Cruise zich aan The Mummy gewaagd.
1: Mm.
2: Hij speelt daarin een soort Indiana Jones-achtige handelaar die dus op zoek gaat naar archeologische artefacten, komt daardoor in conflict met een echte archeologe en

0: En ik heb die eigenlijk gemist toen, in 2017. Uh-huh. En ik heb die pas onlangs gezien. En ik dacht, waarom was iedereen daar zo kwaad over? Dat is echt heel goed gemaakt. Entertainend, ja, een beetje onnozel. Maar goed, het gaat ook over een mummy, wat wilde. Tom Cruise is zoals altijd geweldig. Er zit een mooie barrel in ook van Russell Crowe. Ik heb dat met mij heel veel plezier bekeken. Dus ik dacht, laten we van al die remakes en reboots, laat ik nou eens iets zot doen. En ik ga, mijn stem gaat naar The Mummy, de versie 2017 met Tom Cruise.
1: Voilà. Goed nieuws, Jan, want je mag er zo meteen nog drie doen, want we weten dat jij er nog veel meer hebt.
2: Ja, ja.
1: Dus we duiken zo meteen in, de rest van jouw lijstje van favoriete reboots of remakes of opmerkelijke. Enfin, laat je maar eens goed gaan. Ik weet dat je ook van een beetje wansmaak houdt, dus dat mag er ook zeker in zitten. Dus films uit de jaren 90 die toen een hit waren, maar dan...
0: Of reeksen.
1: Mag ook, inderdaad. Ja. Maar die dus ondertussen een remake hebben gekregen. Ik vind al die Disney's wel een goed voorbeeld. Ik heb daar nooit bij stilgestaan.
2: Ja, klopt.
1: Zeg ik zot, hè, maar kunnen wij dan echt geen nieuwe dingen meer verzinnen?
2: Ja, dat is echt... Ja, de creativiteit is
1: als zelfs Expeditie Robinson terugkomt en ze bellen er Tanya Dexters opnieuw voor.
2: Dan is dan is
1: zijn er dan geen grenzen meer van fatsoen, dames en heren. Wat is jouw favoriete... Ja, dat zat gisteren in onze uitzending. Ja. Wat is jouw favoriete reboot of remake van een typische 90s klassieker? Dat mag je even aanvullen, dan kijken we zo meteen, leggen we die naast Jan zijn lijstje. Doe maar even in de Joe-app.
3: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
4: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
3: Oké, Wesley, draai je maar.
5: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
4: Excuseer, op wanneer kan ik dan een klinker kopen?
5: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
6: Good times.
7: Great music.
8: Dit is Joe.
9: Euroshop. Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair.
10: Euroshop.
9: Wedden dat we het hebben?
11: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
12: Want knock, knock.
11: Who's there?
12: Justin.
11: Justin who?
12: Just in time to start investing.
11: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
12: Just in time, Adam.
11: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
13: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Nu BTW weg ermee bij XVO. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer.
15: XVO Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
16: De Kok en de Koning.

0: Huey Lewis en de News. Ja, we draaien de 80's zoveel mogelijk nog, hè, want vanaf maandag mag het niet meer.
1: Nee.
0: Ik ga het wel een beetje missen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar ja, iemand moet Snap en Aqua met Barbie Girl draaien. Oh, Rani gaat zo boos worden volgende week. Er gaan ook andere plaatjes in zitten.
1: Er zitten ook mooie nummers in.
0: Ik hoop dat mensen op Nirvana gestemd hebben en zo. De top 500 van de 90's komt eraan. Volgende week beginnen we eraan maandag. Dan trappen we hem af. Als je nog wil stemmen, dat kan. Maar je had het eigenlijk al lang moeten doen. Boe.
1: Ja.
0: Joe.be of de Joe-app. Doe maar.
2: Videotheek Verheyen.
0: En daarom hebben wij Jannis in zijn filmarchief gestuurd om eens te laten kijken van ja, kijk, welke klassiekers uit de 90's hebben ondertussen al een reboot of een remake gekregen. Hij had het net over The Mummy, die in 2017 dan een nieuwe afgekraakte versie heeft gekregen. Maar Jan is daar uiteraard stiekem fan van. En dan hadden we gezegd van ja, je mag nog een lijstje maken met favorieten, maar je hebt het over een iets andere boek gegooid, Jan, want we gaan eigenlijk vanuit het verleden in de toekomst kijken. Dat moet je mij nu eens uitleggen.
3: Ja, omdat ik moet eerlijk zijn, maar dat zal te maken hebben met het feit dat ik natuurlijk veel van die originals, ik ben een kind van de jaren 70, 80, dus ja, de films van de jaren 90 heb ik ook toen in de bioscoop gezien. En er zijn eigenlijk weinig remakes van films uit die periode waar ik echt opgewonden van geraakt ben. Dus ik ga iets anders doen. Ik heb drie films of drie titels gevonden van de jaren 90 klassiekers, waar nu een remake van aan het gebeuren is, die we dus binnenkort mogen verwachten. En waar ik om allerlei redenen oprecht nieuwsgierig naar ben. En de eerste is Cliffhanger. Dat is een van die grote actiefilms met Sylvester Stallone. Ik weet niet of iemand zich die nog herinnert.
0: Absoluut.
3: Stallone. Ja. Dat was de ongekroonde koning van de box-office, ook jaren 80, 90. En in 1993 heeft hij een film gemaakt. Cliffhanger, groot spektakel, bergbeklimtoestanden. John Lithgow als slechterik, Rennie Harlin als regisseur. Daar komt nu een remake van. En ik ben optimistisch, omdat de regisseur van die remake Jaume Colette Serra is. Een Spaanse regisseur die al een tijdje in Hollywood werkt. En die twee van mijn favoriete recente actiefilms heeft gemaakt. The Shallows, met Blake Lively, belaagd door een haai. En Carry On, met Taron Egerton. Dat was een Netflix-film, denk ik, van 2 jaar geleden. Dus, de hoofdrol worden gespeeld door Pierce Brosnan en Lily James. En dat vind ik ook twee interessante acteurs.
0: Okay.
3: Dus ik ben benieuwd.
0: Dus niet meer Sylvester Stallone, hè? Die doet niet meer mee.
3: Nee, Sylvester Stallone. Ik denk, je kan nog veel doen met Sylvester Stallone, maar je kan die niet meer aan touwen aan een berg laten hangen.
1: Moeilijk.
0: Laten hangen. Oké, welke goede reboot zit er nog aan te komen?
3: Is een film die een reeks wordt. Dat gebeurt ook meer en meer.
0: Okay.
3: Cape Fear. Cape Fear, ooit in 1962 gemaakt, met Gregory Peck en Robert Mitchum in de hoofdrollen. En in de jaren 90, 1991, door Martin Scorsese, met Robert De Niro, Nick Nolte en Jessica Lange. Is een soort nogal harde thriller over een veroordeelde die na 14 jaar of zoiets vrijkomt en wraak wil nemen op zijn advocaat, waarvan hij vindt dat hij verantwoordelijk is, dat hij zo lang in de gevangenis moet zitten. En hij belaagt dan het gezin van die advocaat. Wel, Cape Fear wordt nu een reeks met in de hoofdrol Javier Bardem. En dat vind ik wel een interessante acteur, dus daar ben ik ook benieuwd naar. En dan permitteer ik mij, omdat Tom dat toch al die referentie heeft gemaakt naar mijn liefde voor dubieuze of ronduit slechte smaak.
0: Ja, het is ook zo, Jan. En,
3: ja, kijk, ik ga daar ook mee om. Hè. Ik herken dat ook. Hè. Ik vind dat ook.
0: Hij heeft net weer een tour Nacht van de Wansmaak aangekondigd. Dames en heren. Op zijn Instagram kan je alle data terugvinden. Ja. Gaat dat zien.
3: En als we zeggen slechte smaak in jaren 90, zijn er veel kandidaten, maar dan komt bovenaan het peloton of vooraan het peloton toch Baywatch voorbij.
1: Oh, ja.
0: Oh,
1: met David Hasselhoff.
0: Ja, en Pamela.
1: En Pamela
0: Allee, beide Pamela's. Ja.
1: Ja.
3: En ik moet toegeven, ik was nog jong genoeg om toen niet ongevoelig te zijn voor de eye candy die Pamela Anderson toen was. En Erika Eleniak, als iemand zich die nog herinnert. Dat was,
1: dat de donkerharige?
3: Dat was de donkerharige, die heeft ook een heel kleine filmcarrière gehad. Waarom ben ik nu benieuwd? Het is trouwens, die reeks heeft gelopen. 243 afleveringen zijn daarvan gemaakt. Tussen 1989 en 2003. Er zijn ook nog verschillende op zichzelf staande tv-films van gekomen. En ik denk dat er trouwens ook een kortlopende nieuwe reeks is geweest. Wel, er komt er nu nog één aan. En waarom ben ik daar enigszins nieuwsgierig en licht optimistisch over? Dat is omdat de werkelijk verrukkelijke en zeer getalenteerde Hessie Harrison de Pamela Anderson-rol overneemt. Oei. En voor wie Essie Harrison niet kent...
1: Ja, ik wou het net zeggen. Ja?
3: Nee. Geen belletjes. Daar kan ik niet
1: van.
3: Ik ken ze ook alleen maar van één film, maar dat was een van mijn guilty pleasures van vorig jaar. Dangerous Animals. Een kruising tussen een haaienfilm en een slasher. En daarin speelt zij de vrouwelijke hoofdrol en zij doet dat voortreffelijk.
0: Het is wel echt met ogen waar hij in verdwijnt en zo. Of, ik heb ze gevoeld. Daar ben ik zelfs niet helemaal ongevoelig voor.
3: Hele mooie vrouw. En ook een zeer goede actrice.
0: Ondertussen komen hier uiteraard nog aanvullingen binnen. Tim uit Gent, die zegt dat er binnenkort een Power Ranger remake, een reboot komt dit jaar. Het origineel is van 1993. Maar dat de Power Rangers dus terugkomen, dat wist ik niet.
1: Ah ja. En Total Recall.
3: En Masters of the Universe komt er ook aan. Ik denk dat dat ook het origineel van de jaren 90 is. Maar ja, daar word ik... Ja, dat is... Ja, ik kan mij voorstellen dat daar ook mensen op zitten te wachten. Ik zit daar niet bij. Ik ben daar niet bij.
0: Zo wat goed gevormde man in spandex.
1: Kunnen wij nog naar Cliffhanger kijken? Want volgens Hilde is dat ook een fantastische film.
0: Misschien is het moment om al die origineel nog eens te bekijken. Voor die nieuwe uitkomen dan.
1: Ja.
3: Maar meestal zoekt iemand dat op bij jullie, maar ik ga ervan uit dat Cliffhanger inderdaad nog wel ergens op een streamer...
0: Ik heb het hier gekregen.
3: En Cape Fear zeker.
0: Mocht je Cape Fear willen bekijken voor het, de nieuwe versie uitkomt, te bekijken op Prime Video, Cliffhanger op Netflix en op Prime Video. Juist. En Baywatch, de hele serie, staat ook op Prime Video. Ik heb heel veel Prime Video gezegd. Niet slecht voor een bedrijf waarvan de raket vannacht ontploft is. Beste Jan, merci. Maak er een mooi weekend van. Volgende week slagen we een weekje over, want dan hebben we heel veel 90's muziek. Maar daarna spreken we weer terug. Dag Jan.
3: Take care. Bye-bye.
0: 3 minuten over 5:30. Even langs Thomas Everiks op de nieuwsredactie. Wat gebeurt er, Thomas?
4: Goedenavond. Onderwijsminister Joël Demir heeft deze namiddag samengezeten met 5 directeurs nadat ze vanmorgen nog met zo'n 1000 op straat kwamen. De directeurs zijn vooral niet te spreken over de snelheid waarmee de minister alles wil doorvoeren. Ze hebben onvoldoende tijd, zeggen ze, om dat te vertalen naar hun eigen scholen. De directeurs waren opgelucht na afloop van dat gesprek. De minister heeft hen beloofd meer naar hen te luisteren in het vervolg. Het KMI kondigt code geel af voor de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Nu, het is dus niet zo dat die provincies overspoeld gaan worden. Dat heb je daarnet in de show al gehoord. Maar het zal heel plaatselijk zijn. Het noodnummer 1722 wordt geactiveerd. Daar kan je naar bellen bij storm- of waterschade. En nieuwe cijfers over hoe we sporten. 4 op de 5 Vlamingen die doen dat minimaal 1 keer per week. En we doen gemiddeld 2 à 3 verschillende sporten door elkaar. Wandelen, fietsen en fitness blijven de populairste. Ongeveer 1 op de 10 doet helemaal niet aan sport. Drukkend warm nog en vanaf de kust komen er dus buien opzetten. Hagel en onweer, ook daar kans op. Ook morgen dan plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust en het wordt frisser rond 22 graden.
0: 4 op 5, 1 keer per week. Hoor jij daarbij, Thomas?
4: Zeker wel. Meer zelfs. Ben vandaag nog gaan zwemmen.
0: Ja, jij ook, Rani. Ja. Vaak, hè, van de pilates, marteling en zo. En, ja, ik heb 3 keer per week.
1: Niet
0: anders. Je mag altijd jouw... We hebben het over sporten, hè. Als je nu pas bijkomt...
1: Ja.
0: Het is... Enfin, ja.
1: Ja, 3 keer per week.
0: Ik ben al 16 jaar getrouwd, aan 3 keer komen en niet meer zo langs.
1: Oké, we goochelen nog wat met cijfertjes. 11 files op onze snelwegen. 11 plaatsen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. De langste file staat nu in de richting van Brussel op de E314. Tussen Genk Centrum en Houthalen-Helchteren vertraag je 48 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 33. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 19 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 16 tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En op de A12 in de richting van Antwerpen 27 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Ook een kwartier tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E313 vertraag je 23 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E17 21 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En ook een kwartier hier op de E34 tussen Meldselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse ring 1 file, op de buitenring 25 minuten extra mag je daar rekenen. Tussen Grimbergen en Zellek.
5: Je weekend begint

0: Mag ook niet meer, hè. Volgende week Lady Gaga. Mm-hmm. Die is pas begonnen toen we haar met deze hit leerden kennen in 2009, ja. Pokerface. Volgende week de top 500 van de 90s. Kan je nog altijd voor stemmen, maar doe het nu. Je moest al bezig zijn. Potverdorie, dikwijls nu nog. Wij herhalen dat hier altijd maar je doet het niet. Allee, doe het nu.
1: Maar nu, en niet uitstellen.
0: We wachten wel even.
1: Ja. Is het al gebeurd?
0: Ja, dat is vervelend, dat wachten. Nee, ja. mijn aandachtspan is heel kort.
2: Straks bij...
3: De Kok en de Koning.
0: Jopin B, daar kan je stemmen. Straks mag je daar ook aanmelden in de Joe-app, nu nog niet. Voor onze 15 seconden quiz, er zit €200 in het potje. Maar ja. Eerst houden wij hier één oog op de nieuwsites, want hoho, het is het een en ander in de showbiz.
1: Ja, afgelopen nacht belandde Laura Tesoro onverwacht in het ziekenhuis, blijkbaar, waar ze geopereerd moest worden aan haar appendix. En dat is ja niet zo'n fijne timing, want vanavond is het de finale van This is the Voice is op the VTM. Voice. En daar coacht Laura normaal ja, haar finalist Joris. Hè? Ja,
0: heb jij je appendix nog, Rani? Ben je nog volledig intact?
1: Ik heb het nog.
0: Ja, bij mij is
1: het
0: weg.
1: Je hebt het, ja.
0: Ja, ik probeer zoveel mogelijk af te vallen. Dus... Nee, bij mij is die, ja, zo, hey, dat is vies. Hè? Ik had buikpijn gekregen, zo ja. Tijdens mijn radioprogramma destijds, bij een lokale zender met een M. Huh? En dan heeft mijn man is mij echt moeten komen halen. Ik kon niet meer naar huis rijden. En dat is geëindigd op spoed. En een paar uur later lig je dan zo plots op een operatietafel en snijden ze dat ding eruit.
1: Ja, ja, bij mijn zoon was dat net hetzelfde. En wat ik bij mijn zoon heb ontdekt... Allez, oh, ik heb ontdekt van de dokter dan tenminste te horen heb gekregen achteraf... dat er verschillende lengtes zijn. Zelfs daar heb je kleintjes en grote.
0: Ik durf het nu niet te vragen over je minderjarige zoon.
1: Mijn zoon had de grote. Dat was echt een hele grote. En daardoor had hij dat heel snel... Was dat supersnel gegaan bij hem. Dus dat zat eigenlijk tegen zijn buikvlies te prikken.
0: Ah ja,
1: waardoor die pijn ondraaglijk
0: was. Ja, want dat zwelt
1: Het zwelt. En als dat klein is...
0: Zo'n grote die zwelt, dat is pijnlijk.
1: Bij een kleintje is dat niet zo erg. Dan voel je dat niet direct. Maar bij een grote wel. Hè.
0: Ik heb geen commentaar gekregen over mijn maat, het zal tegenvallen waarschijnlijk. In elk geval, we staan in contact met de productie van The Voice.
1: Ja.
0: Die laat ons weten dat de operatie goed verlopen is. Mm-hmm. Dat was vannacht, gisteravond.
1: Ja.
0: Het gaat goed met Laura. Ze is ondertussen uit het ziekenhuis. Ze zou nu thuis even aan het bekomen zijn en nog beslissen of ze vanavond naar hier gaat komen. Want die studio is hier op 50 meter van waar wij nu zitten.
1: Ja.
0: Maar die gaat dat toch niet doen? Dat kan toch gewoon niet?
1: Ik hoop het eigenlijk, want ik denk dat ze het alleen maar zal kunnen... als ze zich volledig drogeert.
0: Maar van die mensen die live bloeden op tv, daar ben ik zo niet helemaal mee.
1: Ik heb wel nog de Droomfabriek gepresenteerd met een hele grote plakker op mijn buik, omdat ik een baby op de wereld gezet had met een keizersnede.
0: Ja.
1: Maar dat was al... dat was niet een dag nadien. Hè. Dat zou niet gelukt zijn.
0: Nee, super eng.
1: Ja.
0: Ah ja. Heb je ooit iets moeten afzeggen of missen of zo door zo'n, een grote operatie of een ziekte of een... Dat je zo zegt, oh damn, dat ik dat nu gemist heb.
1: Niet dat ik me kan herinneren, nee. Jawel?
0: Nee, ik ben dus toen van die appendix.
1: Ja?
0: Dat was een paar dagen voor ik op skivakantie vertrok met mijn vrienden. Ben ik wel mee geweest, maar ik heb niet geskiet.
1: Ah, ja.
0: Want ik had een half dag nodig om dan zo mijn eigen buik te verzorgen.
1: Ah, ja,
0: ik lag daar als in dat appartement met al mijn verbandjes en zo.
1: Ja, ja.
0: Maar dat was het. En ik herinner me wel als kind. Mocht ik mee op een boottochtje met een oom van mij.
1: Mm-hmm.
0: Ik had er zo naar uitgekeken. Echt weken. Sorry, klopper van tegen mijn microfoon. Weken van ik ga met die boot mee mogen varen. En dan net die dag griep. En was ik ziek. En ik heb als kind echt ervaren als... dit is het einde, de wereld stort in. Ik vond dat echt het ergste dat er toen was.
1: Ja.
0: Ja, ik vond dat is echt een beetje een trauma eigenlijk. Ja,
1: ja. Ja, ik kan mij zo niks herinneren eigenlijk. Maar ik herinner mij ook niet echt veel.
0: We hopen voor Laura het allerbeste, maar we zouden het ook helemaal begrijpen dat ze er niet is vanavond. Maar dan valt ze dus in die categorie van mensen die als toemelings iets gemist hebben. Ben jij ook een van die mensen die door een gesprongen aanbijen zijn eigen trouwfeest gemist heeft?
1: Of door een oorlogsknier of daar de trouw van u? Eigen zoon.
0: Of door de elf. Ja, dat is waar Trump inderdaad. Ja. Oh ja, gewoon. Ja. Oh, ik heb nog een oorlog te regelen met Iran. Ik kom misschien niet naar je trouwfeest. Ja, ja. Dat was ook raar.
1: Ja.
0: Dat is een stom excuus. Die wou gewoon niet komen. Maar als je misschien met de hebt vastgezeten. Zo. Mensen zijn er ook. Of een andere reden. Heb je ooit een belangrijke gebeurtenis gemist door een zeer onvoorziene omstandigheid? Dan willen we heel graag dat een verhaal nu van je horen in de Joe-app.
2: Wie wint vanavond bij VTM de grote finale van The Voice van Vlaanderen?
0: Ja, Laura al niet.
2: En bij VTM 2 Liam Neeson op glad, maar vooral dik ijs in The Ice Road. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Niet moeten
4: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Steek je eronder je kop.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kipbuckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: De kok en de koning.

0: anderhalf jaar on a break in haar muziekcarrière. Zou ze ooit nog terugkomen, die Adele? Rolling in the deep. Ja, we waren hier net, Rani was aan het stoefen over de appendix van haar zoon. Die had blijkbaar een hele grote.
1: Ja.
0: En die geweldig opgezwollen was. Pech gezegd, ik had een dubbele appendix.
1: Ah. Oh, wauw.
0: Ja. Lijkt mij ook heel raar.
1: Lijkt me zeldzaam, toch?
0: Hebben ze er ook maar één weggenomen, dan heb je er nu nog altijd. Hè?
1: Ah ja, ja.
0: Vast staat dat appendix van Laura Tesoro vanavond niet naar... komt op VTM, het is finale, ze is vannacht geopereerd, zij is een van de coaches, een van haar kandidaten zit in de finale. Zal Laura er zijn of niet? We weten dat nog altijd niet. We hebben contact met VTM, maar die laten weten dat Laura het tot op het laatste moment zelf mag beslissen. Je gaat dus vanavond moeten kijken om te zien hoe ze dat gaan oplossen. Maar wij vroegen ons af, heb jij zelf al eens iets belangrijks gemist door medische of andere omstandigheden? Het antwoord is overweldigend ja.
1: Ja, klopt. Danae die stuurt een foto door. Ik heb mijn verjaardag gisteren moeten vieren in het ziekenhuis, omdat mijn zoontje met spoed geopereerd moest worden. Normaal gezien gingen we naar de Efteling om mijn verjaardag te vieren. Maar hey, zolang hij maar gezond is, de Efteling ligt er binnen een maand ook nog.
0: Veel beterschap aan het zoontje. Absoluut. Het is een super cute foto en het gaat helemaal goed komen. Daar zijn we helemaal zeker van. Katrien zegt, ja, ze hebben mijn galblaas dringend moeten wegnemen. Als ik een dag langer had gewacht, was ik er niet meer. Nu gaat alles goed. Alleen jammer dat ik mijn gal nu niet meer kan spuwen over dingen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dat zal nog wel meevallen, denk ik. En Eloïse heeft een rampvakantie gehad. Ja, het ging veel over vakanties eigenlijk, de berichten.
1: Mm-hmm.
0: Die is op haar 18 jaar op zo'n typische we gaan feesten en drinken vakantie vertrokken met haar beste vriendin naar de Dominicaanse Republiek. Van de airco ziek geworden. En terwijl haar vriendin aan het feesten was, moest zij 10 dagen in bed liggen met allerlei medicatie, waardoor ze ook geen alcohol mocht drinken. Ze zei, dat waren de 10 ergste dagen van mijn leven.
1: Oh.
0: Niet tof geweest, hè?
1: Ja, Angelique die liet weten dat ze als kind een weekje aan zee was met haar familie tijdens de zomer, de eerste week van augustus. Ik was toen 9 of 10. 4 augustus was mijn verjaardag. Hé, ik verjaar 5e. En ik had toen een buikgriepje opgelopen en mijn ma en stiefpa en zus zijn die dag alleen op stap geweest. Terwijl ik ziek moederziel alleen mijn verjaardag doorbracht in het appartement. Worst birthday ever.
0: Maar helemaal alleen, je verjaardag.
1: Zo zielig. En zij maar haar verjaardag gaan vieren.
0: Veel plezier op het strand. Wij gaan mosseltjes eten. Hè. Severien heeft op haar 10 jaar een week ponykamp gemist door een dubbele scoliose en hernia. Wel serieuze aandoening, zeg. Moest een volledige maand plat liggen, ook scoutskamp gemist. En is ondertussen 46, dus 36 jaar verder, voelt ze nog altijd de bitterheid van die zomer. Dat kan ik me wel voorstellen.
1: Dat is ook wel een pijnlijke. Ik heb 1,5 jaar getraind voor een marathon en een week voor die marathon glij ik toch wel uit op de vochtige badkamervloer zeker.
0: Nee.
1: Resultaat, een open enkelbreuk en 1,5 jaar met een ijzeren toren rond mijn been gelopen. Garme Els.
0: Veel zwangerschappen die roet in het eten gooien. Ellen heeft haar examen vakdierenarts gemist wegens spoedkeizersnede, maar had als enige van heel het jaar tweede zit. Vera de trouw van de zus gemist door een zwangerschap buitenbaarmoederlijk met spoed geopereerd. Ja, dat gebeurt helaas ook af en toe. En bij Sam was het ook een soort van zwangerschap die heeft moeten aftellen voor het nieuwe jaar met diarree op de wc.
1: Maar er zijn ook positieve. Ja. Danae die liet weten, hier een positieve door de uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull zat ik een week extra vast in Miami.
0: Oh ja, er waren zoveel mensen die vast zaten, die chance hadden. En dan om af te ronden, Gert is allemaal niet onder de indruk van heel het Laura Tesoro. Nee. Dus die zegt, zo erg is dat niet, de operatie van die appendix. Ik ben de dag nadien gaan werken en ik ben vrachtwagenchauffeur. Dus wie weet zit ze daar wel gewoon te shinen vanavond op VTM. We gaan het samen ontdekken.
2: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: Maar goed, niet meer volgende week, dus we genieten er nog van de 80s. Nu nog helemaal levend volgende week. Alleen 90s, hè. Stemmen joe.be of de Joe-app. Rick Astley.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
2: Spelen wij opnieuw de 15 seconden quiz. Je kan je winkelkar in de Aldi voor 200 euro gaan vullen. Het enige wat jij moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden. En nu nog eens gewoon 15 seconden doorsturen in de Joe-app.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: Samen bakken na school? Dat is
5: wow!
4: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
5: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
4: Dat is toch echt wel
5: wow!
4: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
5: wow!
4: Van Vibra.
1: Dit is jou!
0: Met zometeen de snelste en spannendste radioquiz ter wereld. Voor het laatst deze week en ook voor het laatst voor die 90s. Dus win jij die pot? Dan is dat redelijk zot. En Simply Red en Belinda Carlisle. Na het nieuws van 6, Thomas Everiks.
6: Goedenavond. Het onweert anders dan verwacht. Nieuwe cijfers over hoe we sporten en een ritzegen voor Sepp Kuss in de Giro. Het KMI breidt zijn code geel voor onweer uit. Eerst was die enkel van kracht voor Antwerpen, Limburg en Luik. Nu komen daar Oost- en West-Vlaanderen bij. Want ook aan de kust is het beginnen onweren. En dat hadden de weerkaarten niet voorspeld. Code geel geldt nog tot 11 uur vanavond. Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor storm- en waterschade. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten. Nadat vanmorgen 1000-tal directeurs op straat kwam tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets, die mee aan tafel zat.
7: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel liggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen. En dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven. Maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
6: Want Demir heeft gezegd dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij, dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, dat zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
8: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
6: Wandelen, fietsen en fitness blijven de populairste. Ongeveer 1 op de 10 sport helemaal niet. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard die blijft op kop in het klassement. En nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. Hier bij ons dus nog even drukkend warm, maar meer buien en met kans op hagel of onweer zoals je het net ook al hoorde. En ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust. Het wordt frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog, vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
2: Ja, in Oostende is het onweer al voorbij, laat Samantha weten. De zon schijnt weer volop.
0: Oh, dat hebben ze daar ook weer gehad.
2: En nu nog de rest
0: van het land. De waterpoeten zitten weer vol. Laat maar regen.
2: voilà. Eens kijken waar jij nog extra geduld moet hebben op de weg. Nog 12 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra onderweg bent. De langste file staat op de E314 richting Brussel. Tussen Genk Centrum en Houthalen-Helchteren nog altijd 37 minuten trager. Op de E19 11 minuten tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook een kwartier in de richting van Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de A12 vertraag je 17 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Ook 17. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En 10 minuten op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Buitering 17 minuten geduld tussen Grimbergen en Jette. En ook nog 10 op de binnenring tussen Wezenbeek, Ophem en Tervuren, Vierarmen.
9: And so it begins.
10: And now the moment we've all been waiting for.
11: Je weekend begint bij...

0: Heerlijk, hè? Maar deze mag dus ook niet meer volgende week. Die is net niet van de 90's. 1989. Ja. Simply Red daarvoor wel. Daar kan je op stemmen via joe.be of in de Joe-app. Voor de top 500 van de 90's. Ze is het complimentendag of zo.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ze zijn lief vandaag.
1: Ja, heel lief.
0: Dat is omdat wij ik weet, in onze vrijdagse modus zijn en er geen zier meer omgeven wat er allemaal uit onze mond vloept, stuurt Els even laten weten dat ik iedere dag uitkijk naar 4 uur. Jullie zijn top, Rani en Tom. Oh, ik sta er ook bij.
1: Zo leuk. Lief.
0: Love you.
1: Ja, echt heel lief.
0: Love you back, Els. En voor de mensen die we echt graag zien, hebben wij ook wel wat centen over. Nee, dat is niet waar. Dat is voor iedereen. Sorry, Els.
2: 15 seconden quiz.
0: Iedereen kan meedoen. En vandaag is dat...
1: Sylvie uit Tielt. Dag, Sylvie.
0: Hey, Sylvie.
3: Goedenavond, Rani en Tom.
1: Hoi, wat zeg je zelf? Sylvie of Sylvie?
0: Of Sylle?
3: Sylvie.
1: Sylvie, oké. Okay, Sylvie.
0: Ja.
1: Sylvie.
0: Of Charlotte, je weet nooit wat de mensen doen. Hè.
1: Heb jij mooie plannen voor dit weekend?
3: Ja, wat, misschien gaan wandelen en anders thuis nog wat werkjes opknappen.
1: Ah dus. Oh, ja. Ja.
0: Zeg, jij zit in Tielt, West-Vlaanderen. Is het daar aan het onweren?
3: Nog niet.
0: Nee, oh, voilà, kijk, valt mee. Mm-hmm. Het is raar, hè? Het is zo heel veel gedoe over dat onweer, maar er zijn precies maar weinig plekken waar het echt hevig aan het gaat.
1: Ja, blijkbaar hebben ze in Nederland minder geluk. Is daar feller?
0: Ja, kijk, dat is pech. Moeten maar niet in Nederland wonen. Ja, zelf gekozen. Ja.
1: Sorry, Nederlanders die aan het luisteren zijn. Hou het veilig daar. We love you.
0: Jij bent niet alleen thuis. Wie woont er nog allemaal in je gezin, Sylvie?
3: Ik heb nog 2 dochters, Tato en Noah, van 10 en 12 jaar oud.
0: Oké. Okay. Zeg, €200 in de Aldi, daar kan je al wel eens je koffer voor volsteken, hè?
1: Ja, ja.
3: Ja.
0: Ja, zou plezant zijn.
3: Dat zou goed op pad komen.
1: Ja, dat zal wel. Tuurlijk wel.
0: We gaan proberen dat voor het weekend nog aan te smeren. Het is ook je laatste kans voor we aan die top 500 van de 90's beginnen. Dus als we er nu niet vanaf geraken, dan steken we het in de frigo, die €200. Ja. We hopen dat er niet te veel inflatie is, anders is het niks meer waard over een week. 5 vragen. 15 seconden. Meer krijg je niet. We zijn ook vandaag weer onverbiddelijk. Sylvie, concentratie. Laat je niet afleiden. Meteen antwoorden als je het weet. Het zijn makkelijke vragen. Hier komt je eerste vraag.
1: Hoeveel wielen heeft een driewieler?
3: 3.
1: De zus van je moeder is je?
3: Tante.
1: Hoeveel is 2 x 100?
3: 200.
1: Noem een land met een D.
3: Denemarken.
1: Zonder slag of?
3: Regen.
0: Nee, het was ook niet juist. Zonder slag of? Stoot moet het zijn.
1: Zonder slag of stoot.
0: Oh. Ja, maar toch. Oh. Het had wel snel geantwoord. Ja. Buiten de tijd.
1: Ja.
0: Oh, Sylvie. Het was die zus van je moeder, hè, waar je heel even over moest nadenken.
3: Ja.
0: Ja,
3: dat klopt.
0: Ja, we kunnen het ook niet gratis weggeven.
1: Nee, €200 is €200. Hè? Ja.
0: Maar goed. Ik hoop dat je het wel fijn vond om even met ons te praten op de radio.
3: Jazeker.
0: Ah, voilà. Laat ons dat in de toekomst nog eens doen. Je bent altijd welkom hier. Dat wil zeggen dat wij onze pot opsparen. Dat we niet nu maandag, maar de maandag daarna spelen voor...
1: €250.
0: Nee, dat is niet missen.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: nevenprojectje van een van de Jonas Brothers is dat. DNCE of Dance Cake by the Ocean.
1: Vlaamse Vrijdag.
2: Ja, op vrijdag gaan wij altijd, gaan wij eigenlijk niet vreemd. Dan houden we het in eigen land.
0: De rest van de week, dames en heren.
2: Maar dan vrijdag.
0: Maar vrijdag is heilig.
2: Is heilig. Daar dan blijven wij trouw aan ons eigen nest. Dus.
0: Vertel maar verder de koning. We willen niet waar het naartoe
2: gaat. Ja, we willen een nummer horen van eigen bodem. Dat mag Vlaams zijn, maar dat moet niet. Het mag gewoon. Het moet in ons land gemaakt zijn.
0: Ja, en er is één belangrijke restrictie. Aangezien wij volgende week helemaal het gat van de 90's zien duiken.
2: Ja, ja.
0: Willen wij nu eens oefenen in dat gat. Dus laat maar even weten wat jouw favoriete plaat van Vlaamsche makelij is. Uit de jaren 90. Dan kiezen we er zo meteen eentje uit. En het is, als ik me niet vergis, is dat mij vandaag?
2: Ja.
0: Oh, dit opent mogelijkheden, dames en heren. Laat u gaan.
3: Mevrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Een goeie nacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
11: Dit is Joe,
12: de kok
13: en de koning.

0: nou?
1: Ik had misschien moeten waarschuwen dat die microfoon open stond. Oh, het wordt tijd dat het weekend is voor de koning.
2: Ja,
1: maar op vrijdag gaat ze niet vreemd, hoor.
2: Nee, op vrijdag
1: dat,
2: niet.
1: Dat doet ze niet. Nee.
3: Vlaamse vrijdag.
1: Wij hadden de vraag gesteld van... Stuur ons een plaatje van Vlaamse origine uit de jaren 90. Oh, er is hier van alles binnengekomen. Mm-hmm. Maar er was veel ook in de jaren 90.
2: Ah, ja.
1: Linda wil Volle Maan van Leopold III nog eens horen.
2: Ah ja, omdat ze zondag Volle Maan is. Voor de tweede keer in mei. En dat is een... Blauwe maan dan.
1: Is dat echt?
2: Zo noemen ze dat.
1: Ik weet van
2: twee
1: niks.
2: Keer in de maand.
1: Yves zegt, doe me hard! Van Opium. Ik dacht eerst...
2: doe me hard, doe me heet, doe me wat. Nog iets.
1: Wie zegt, Tomke doe je zotte Thunderball met Bonsai Channel 1. Nee, dat durf ik niet, Bergo. Dat gaan we niet doen, hè, zo'n Bonsai Channel 1.
2: Goh, ik weet

0: Deze kriebel is er dan uit.
1: Onze baby.
0: We gaan voor een plaatje dat door heel veel verschillende mensen is aangevraagd. Is van helemaal het einde van de jaren 90. Vivian wilde het graag horen. Een goed liedje van bij ons. Van de K3 OG's. Alle kleuren. Hey mama zorgt veel voor nostalgie bij mij. En de laatste concerten van de reunie zijn begonnen. Ben jij al geweest, Rani?
1: Nee.
0: Mijn kind gaat vanavond met mijn man. En ik ga volgende week woensdag.
1: Oké.
0: Ah ja, dat wil ik niet gemist hebben. En wij luisteren nog eens naar hoe het allemaal begon.

0: te geloven dat het zo ooit begon. En als je dan weet wat er daarna allemaal gekomen is. Ondertussen zitten we 7 generaties K3 verder. Heel wat luisteraars zijn al naar de OG's gaan kijken. Ja. Laurens zegt, de Roste is nog altijd mijn favoriet. Ja. Zullen we doorgeven aan ons Karen. En Kevin zegt, allee, nu waren we goed op weg met Bonsai. En dan zet je K3 op.
1: Ja,
0: ja, heel wat mensen vonden dat jammer. Dus we zullen nog heel even klein stukje. Thomas, heb jij nog even?
2: Altijd voor jou.
0: Dat is goed, dank u, Thomas.
1: Compleet fataal gaan, stuurt Kevin.
0: Laten we even zo 1 minuutje doen.
1: Kom aan, mannetjes, laat het er allemaal uit, hè.
0: Ik ben al op 2 zenders buiten gegooid. Een derde kan er nog wel bij.
3: Hey, I know. Mantronic is really great. But my style is much better. Better.
0: Ben je erop uit geweest, Rani?
1: Absoluut. Hey, maar op het juiste moment, op het juiste feestje, moet er gaan, hè. Oh.

0: later de beat nog even droppen. Ja, dat was hem eigenlijk al, sorry. Zometeen trekken we nog even het strand op. Voor droevig dierennieuws eigenlijk. Maar we vragen ons vooral af waar het vandaan komt. Komt er zo meteen aan. Eerst naar Thomas, die staat al lang mee te dansen op de nieuwsredactie. Wat gebeurt er?
1: Ja, het is te zeggen. Ik wil niet de sfeerspons zijn, maar over een klein half uur start in Buggenhout een stille waken voor de slachtoffers van het ongeval met een trein en een schoolbus. Wie wil komen, wordt gevraagd om een witte ballon mee te brengen. Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven, 2 tieners en 2 volwassenen. De waken die zal plaatsvinden aan de overweg waar het dinsdagochtend gruwelijk fout liep. Ja, en dan voelt de rest van het nieuws ineens minder belangrijk of zo, maar dus het KMI breidt zijn code geel voor onweer uit. Eerst was die enkel van kracht voor Antwerpen, Limburg en Luik. Nu komen daar Oost- en West-Vlaanderen bij. Code geel geldt nog tot 11 uur vanavond. Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor storm- en waterschade. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard die blijft op kop in het klassement. Drukkend warm dus. Lokaal kans op regen, hagel of onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust en het wordt weer frisser, een graad of 22.
2: Nog 6 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de E313 nog altijd, maar ze wordt korter. In de richting van Antwerpen vertraag je nog 28 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E34 17 minuten trager tussen Oelegem en Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 12 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Brussel op de E314, 19 minuten tussen Park Midden-Limburg en Houthalen-Helchteren.
0: En aan al die klagers die vinden dat ik Thunderball van Bonsai Channel 1 terug moet opzetten, stem er even op joe.be en in de Joe-app. En wie weet doen we dat volgende week tijdens de top 500 van de 90's helemaal nog eens over.
3: Je weekend begint bij

0: gaat ook al even mee, hè. Blondie, Dani. 1978, 23 minuten voor 7.
1: Straks bij de kok en de koning.
0: Ja, nog even volhouden, zometeen is Jan Bosman hier. En dan barst het feest echt helemaal.
2: Ja.
0: Maar voor die tijd, ja, het was een beetje akelig, dierennieuws. Mm-hmm. Zeker als je de foto's erbij zag, hè.
2: Ja, zeker. Vanmorgen lagen er op het strand, tussen kokzijde en de pannen, 24 gladde, gevlekte haaien. Ja, wij schrokken daar toch wel van. Want ja, wij wisten niet eens dat er zoveel haaien bij ons aan de kust voorkomen.
0: En, maar nee.
2: En ja, oké, ze zijn er, maar waarom spoelen ze dan zo massaal aan? Wat is er gebeurd? Wie heeft er in de zee gepist?
0: Ja, wat had die gegeten?
2: Ja.
0: Nee, maar dat is zo. Het waren serieuze beesten ook, hè?
2: Ja.
0: Ik wist dus niet dat in onze zee ook zat.
2: Ja, ik heb wel zo'n filmpje gezien, ik weet niet meer wanneer het was, van iemand die met zo'n een haai...
0: Vorige week?
2: Ja,
0: die
2: zee inwandelde, ja, en die een beetje verderop in de zee ging droppen.
0: Ja.
2: Maar goed, ja.
0: Zou het één iets met het ander te maken hebben? Of is het allemaal een promotiestunt voor een nieuwe film van Steven Spielberg? We vragen het aan onze expert, want gelukkig hebben wij als enige Vlaamse radioprogramma, dat wil ik toch wel even zeggen, misschien zelfs als enige programma in de wereld, onze in-house vis-expert.
2: Amai.
0: En die bellen we gewoon zo meteen op in zijn aquarium in de Zoo van Antwerpen.
1: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronden, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
7: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Dit is Joe,
1: de kok
6: en de koning.

0: Die gaan wel veel mogen draaien volgende week, want die heeft hele mooie muziek gemaakt in de 90's, ook met Genesis.
1: Ja, dan ga ik gelukkig zijn.
0: Ja, ik ook. Stem daarop. Met die mottige Thunderball, vergeet dat. Nee, dat is niet waar. Je mag verschillende keuzes maken, dus zet er ook even Genesis tussen.
1: Ja.
0: Joe.be of de Joe-app, daar kan je stemmen. En vergeet ook niet dat we volgende week een prijzenpaleis hebben. Kijk, al die, hier komt weer een hoop volk voorbij die onderweg zijn naar de studio van The Voice vanavond. En die blijven allemaal aan ons prijzenpaleis staan en die denken dat wij hen niet zien, terwijl ze onze grasmaaier aanraken. Allee!
1: En ze horen ons niet, hè. Dat is heel dik glas.
0: Is aan de andere kant van het glas hier. Ja, overal afblijven, hè. Want het is vooral die haardroger van Dyson, hè.
1: Ja,
0: al die vrouwen en sommige mannen, die willen dat hebben, hè. De kok en de koning. Volgende week hoor je in de ochtend bij Sven en Anke, maandagochtend zeker luisteren, wat je kan doen om alle prijzen, en je kan er echt veel winnen, van elektrische fietsen tot barbecues en grasmaaiers, hoe je dat uit ons prijzenpaleis kan winnen. Jij kan ook die prijzen thuis bezorgd krijgen. Maar eerst, diepdroeve dierennieuws.
1: Ja, ik denk dat het even schrikken was voor wie vanmorgen ging wandelen op het strand tussen Kokzijde en de Pannen. Daar zijn vannacht 24 dode haaien aangespoeld. Dat was ook al deze week eens gebeurd
0: in Engeland,
1: in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Ja, daar waren het er honderden haaien.
0: Allemaal
1: en ook
0: haaien.
1: Nog andere vissen. Ja, wat gebeurt er? Wat zit er aan de zee? Waardoor sterven al die dieren? Enfin, één man die we daar altijd kunnen overbellen, dat is onze vis. Expert Thomas van de Zoo van Antwerpen. Dag Thomas.
0: Hey Thomas.
2: Hey.
1: Ja, het is toch wel heftig nieuws, hè? 24 haaien aangespoeld aan onze kust. Wat voor haaien zijn het precies?
2: Ze zijn gladde haaien. Er zitten ook wat hondshaaien bij. Dus eigenlijk een beetje de meest voorkomende soorten die bij ons leven.
0: Zeg maar, Thomas, ik wist... Ja, sorry, ik let altijd heel goed op als jij in de studio over vissen komt vertellen. Maar ik had geen idee dat er zelfs ook maar één haai in onze Noordzee zat. Komt dat zo vaak voor dan?
2: Oh, best wel. We hebben heel veel soorten haaien. Zelfs een van de grotere haaien ter wereld, de reuzenhaai, komt voor bij ons in de Noordzee. Dus echt waar. Dat is een beetje van etelijke meters lang.
0: Maar
2: dat is een planktoneter, dus daar moeten we helemaal geen schrik voor hebben. Maar we hebben kathaai, we hebben hondshaai, we hebben de gewone gladde haai, we hebben de gevlekte gladde haai. Af en toe komt er eens een haringhaai voorbij.
1: Ah, de hondshaai. Ik ken dat van bij de viswinkel. Kan dat?
0: Ah, ja. Oh,
2: ja. Ja, dat vroeger verkocht als paling en groen zelfs.
0: Ah, er zijn hier nog mensen die dat sturen. Ze verkopen dat als paling. Maar wat, hè?
1: Ja.
0: En mag je zo'n hondshaai vangen en in de winkel verkopen, Thomas?
2: Ja, eigenlijk wel, want ze zijn totaal niet bedreigd. En dat zorgt er ook onrechtstreeks voor dat die waarschijnlijk aangespoeld zijn.
0: Ah, ja.
2: Want je kunt het niet bewijzen natuurlijk, want op zee is heel weinig controle.
1: Ja.
2: Maar de kans is heel groot dat dat bijvangst was van een visser en die gewoon overboord gegooid heeft.
1: Oh. Echt? Maar ik vind dat een schande.
0: Ja. Ja,
1: ik vind dat een schande.
2: Ik vind dat ook een schande, maar veel vissers die vissen bewust op één soort, bijvoorbeeld kabeljauw of tong of zo, en dat brengt heel veel geld op. En die haaien zijn best aanwezig in de Noordzee, dus die komen mee in de netten, maar die nemen plaats in het ruim en die gooien ze helaas nog steeds overboord.
0: Ja, ook niet makkelijk natuurlijk. Hè. Wat zouden ze daar dan beter mee doen, Thomas? Want ja, je kan dat niet vermijden om die te vangen, of wel?
2: Opeten inderdaad, want je hebt eigenlijk de aanlandplicht sinds 2019. Dat wil zeggen, alle bijvangst die je hebt moet mee aan land komen. Maar, en dat is eigenlijk een hele grote grijze zone, er is een wetenschappelijke uitzondering voor dieren met een hoge overlevingskans. Dus dat wil zeggen, de dieren die in een net zitten en kans maken om te overleven, die niet commercieel interessant zijn, die mag een visser teruggooien. Nu, haaien vallen daaronder, want die hebben geen zwemblaas, dus die worden minder beschadigd in die netten. Maar als ze een dode haai ook teruggooien, of een half levende haai, niemand is er om dat te controleren. Dus dat is een hele grijze zone.
0: Ja, ik weet dat Chris onder andere van op zijn vissersboot aan het luisteren is, die laat elke dag wel iets weten. Dus ik kan me voorstellen dat het allemaal niet makkelijk is, het onderscheid tussen al die vissen. Stel nu dat het niet bijvangst van een visboot is, die 24 haaien die zijn aangespoeld. Is er nog een andere verklaring mogelijk, Thomas?
2: Er zijn een aantal verklaringen, maar dan zou je het moeten zien extern aan de dieren. Er zijn grote roofdieren in onze Noordzee ook. En dan denk ik aan zeehonden, aan bruinvissen.
0: Ah, ja.
2: En die zouden wel kunnen bijten, maar dat zou je moeten zien aan de haaien.
0: Ja.
2: En helaas, en ik wil absoluut niet de vissers beschuldigen, want kijk, die doen ook goede dingen. Maar ze hebben een aantal van die haaien al onderzocht voor autopsie en er zijn inwendige beschadigingen gevonden. Wat echt wel duidt dat die in een net hebben gezeten en teruggegooid zijn.
0: Och, arme.
2: En ik zeg, dat zijn zeker...
1: Ja, ik vind dat we met z'n allen bijvangst moeten leren eten. Want dat is heel lekker.
0: Er zijn hier dus echt superveel luisteraars.
1: En dat is ook vaak goedkoper, hè?
0: Er zijn superveel luisteraars recepten voor hondshaai aan
1: het
0: opsturen. Dat is klaar.
1: Ja, Pascal zegt zalig. Ja. Lekker staat ook vaak op het menu van restaurants als suggestie.
0: Ja, het is gruwelijk allemaal, maar het is, uiteindelijk eten we die beesten ook wel echt gewoon op. Eet jij eigenlijk vis, Thomas? Ik heb jou dat nog nooit gevraagd.
1: Ja.
2: Zeer zelden. Ik ben een beetje bewust daarmee bezig. Dus ik ga kijken welke vis dat ik eet. Bijvoorbeeld zit ik ergens op een tropisch eiland ver in het midden van de oceaan. Dan ga ik zeker een vast vis eten die lokaal gevangen is.
0: Ah, ja.
2: Want om dan een Argentijnse biefstuk te laten invliegen, dat vind ik niet zo verantwoord. Voilà, het is dat. Dus ik eet bewust vis.
0: Allee, vooruit. Ja, vissers, doe je best. En meer kunnen wij niet vragen. En laten we hopen dat het niet te vaak meer gebeurt. En Thomas, jij een heel fijn weekend. Volgende week doen wij van je 90s, dan kom je niet langs. Maar daarna zien we elkaar terug. Mag je nog eens in de studio komen vissen. Is het goed?
2: Yes.
0: Dag, kameraden.
2: Bye-bye.
3: De Kok en de Kok.

0: Klasse, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je 5e box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
6: Samen er iets moois van bakken? Dat is
7: wow!
6: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
7: wow!
6: Van Vibra.
8: Ongelooflijk, hè? Alweer een week voorbij. Maar dat betekent wel dat we kunnen beginnen aan de meest vrolijke vrijdagavond hier bij Joe. Na het nieuws van 7 met Thomas Everiks.
9: Goedenavond. Buggenhout maakt het stil. Code geel over zo goed als heel Vlaanderen. En golf voor Thomas Pieters scoort in Zuid-Korea. In Buggenhout start rond deze tijd een stille waken. Die zal plaatsvinden aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Collega Jeroen van Rauwera is daar.
10: Het is eigenlijk een buurtbewoner van een aanliggende gemeente die een Facebook-event heeft aangemaakt en daar hebben 100 mensen zich op aanwezig gemeld. Het is nog afwachten of die ook allemaal zullen komen. De bedoeling is om een moment van stilte te houden en ook ballonnen op te laten.
9: Eind volgende maand, exact een maand na het ongeval, organiseert de gemeente een officieel herdenkingsmoment. Het KMI breidt zijn code geel voor onweer uit. Eerst was die enkel van kracht voor Antwerpen, Limburg en Luik. Nu komen daar Oost- en West-Vlaanderen bij, want er trekt ook onweer over de kust en dat hadden de weerkaarten niet voorspeld. Code geel geldt nog tot 11 uur vanavond. Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor storm- en waterschade. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard die blijft op kop in het klassement. En Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld 3e, dat is 1 plaats hoger dan gisteren. En nog een landgenoot, Thomas Détry, die zakt weg naar de 54e plaats. De winnaar daar gaat met een kleine €3,5 miljoen naar huis. Drukkend warm met lokaal kans op buien, hagel of onweer. Ook morgen regenachtig en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust. Het koelt af naar 22 graden. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
8: Het is 7:03. Ik heb 3 files, ook waar je 10 minuten of meer verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 gaat het traag tussen Herentals-West en Wommelgem. Daar komen 55 minuten bij. Op de E34 tussen Oelegem en Rans schuif je aan en daar verlies je zo'n 40 minuten. En dan de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Daar wordt file gemeld tussen Antwerpen-West en Burgerhout. Daar verlies je zo'n 25 minuten. Op andere plaatsen, ja, er zijn nog plaatsen waar file staat, maar daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe.
0: Met Jan Bosman.

Prince in 1999 en een jaar eerder, in 1998, toen won deze Dana International het Eurovisie Songfestival met Diva. Dus die hoort erbij qua

The Black Eyed Peas samen met Justin Timberlake. And Where Is The Love? En daarvoor zat dus Dana International met Diva. Ik heb die gedraaid, of die had mij dat doorgestuurd via mail om haar eens te draaien, omdat ze dus in de jaren 90 het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen en omdat ze heel graag een plaatsje wil krijgen in de 90s Top 500 die we hier vanaf volgende week bij Joe zullen uitzenden. Maar die keuze ligt volledig in jouw handen en ik dacht al meteen, ja, welke winnaars waren er nog in de jaren 90 die misschien wel de moeite waard zijn om nog eens van zich te laten horen. Misschien wil je zelfs iets Zweeds in de 90s Top 500. Want in 1991 won dus deze Carola met Fangat af en Stormvind. Helemaal juist, mijn Zweeds. Wat het betekent, geen idee. Maar die zou je in de lijst eventueel kunnen stemmen. Net zoals deze Linda Martin. Altijd gezegd dat Johnny Logan 3 keer het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. En dat komt omdat hij dit nummer ook had geschreven. Linda Martin, winnares van dat Songfestival in 1992. En dan een paar jaar later. Katrina and the Waves wonnen voor Groot-Brittannië in 1997 dat Songfestival met Love Shine a Light. En dan 2 jaar later, dus nog net op de valreep deze.

Ja, mag je er van mij zeker en vast ook instemmen in die 90s top 500, Charlotte and Take Me to Your Heaven. Maar je weet het, keuze die ligt volledig in jouw handen. En dat is maar goed ook, denk ik. Stemmen doe je via de Joe-app of via onze website natuurlijk, hè, joe.be.

0: komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina der Waal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het business festival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
10: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Take Off Your Clothes zingt ze. En met de temperaturen van de afgelopen dagen ben ik eigenlijk wel geneigd om dat te doen. Maar misschien loopt hier nog net te veel volk rond in het gebouw. Dus ze zingt ook Don't Be So Shy. En dat ben ik dus net wel. Imani was dat met een dikke hit uit 2015. Zometeen staan er 8 filmtickets op het spel. Want we spelen het spelletje Hoeveel noten heb jij op je zang? Je krijgt van mij 1 noot van een nummer dat ik in de loop van de avond nog ga draaien. En weet je dat met 1 noot te herkennen, dan maak jij dus kans misschien wel op die filmtickets. Maar dat is voor straks.

0: Vier files heb ik nog op dit moment. Antwerpse ring richting Nederland. Daar gaat het traag tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Daar verlies je op dit moment een kwartier. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Ranst komen 10 minuten bij. En tussen Zoersel en Oelegem een dikke 5 minuten. En dan zitten we op de E34. De Brusselse binnenring ook nog tussen Groot-Bijgaarden en Jette. Daar verlies je op dit moment 5 minuten. En op andere plaatsen, mocht je daar nog in de file staan, verlies je minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman. We'll be right back.

90, deze Robin S. en Show Me Love. Betekent dat je daarvoor kan stemmen natuurlijk voor de 90s Top 500, niet vergeten. En dat kan dus via de Joe-app of joe.be. Wat je ook niet mag vergeten, is goed luisteren naar de noot die ik jou nu ga laten horen. En dat heeft te maken met ons spelletje. Hoeveel noten heb jij op je zang? In de hoop dat dat maar één noot is. Eén noot waaraan je een nummer kan herkennen dat ik in de loop van deze avond nog ga draaien in dit programma. Mocht je dat met één noot kunnen herkennen, dan stuur je titel en uitvoerder via de Joe-app door. En dan zou het best eens kunnen dat je 8 filmtickets wint. Als er meerdere mensen zijn met het juiste antwoord, dan laat ik de computer het werk doen en wordt er via de computer iemand uitgepikt. Maar dus eerst dat liedje herkennen. Ik maak het een beetje stiller en dan luister je goed naar deze noot. Voilà, dat was ze al. Één noot. Misschien nog eens een keer. Denk je nu te weten waarover het gaat, dan stuur je titel en uitvoerder door via de Joe-app. En dan hopen dat jij het bij het rechte eind hebt. En mocht het nu toch niet lukken met één noot, dan krijg je straks misschien van mij meerdere noten. Want dan spelen we dus voor

0: beste kinderbie, welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl en uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar!
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
5: Dit is Joe.
6: Het is Bolteeldaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon,

0: Dr. Alban en It's My Life met de beste wil van de wereld. Ik snap absoluut niet hoe jullie dat doen. Aan de hand van één noot, en soms lukt mij dat ook, hè, absoluut. Maar aan de hand van één noot herkennen jullie meestal het nummer waar het over gaat. En ik dacht dat het heel moeilijk was vandaag, maar de juiste antwoorden, die stroomden hier gewoon binnen. Dus ja, eigenlijk hadden jullie niet meer noten nodig. En mocht dat toch het geval geweest zijn, dan had je dit gehoord. Zomaar verder. Hè. En veel mensen wisten al meteen van die eerste noot dat het dus ging over A Far L'Amore Comincia Tu van Raffaella Carrà, die in de loop van dit programma dus ook nog te horen gaat krijgen. Iets om naar uit te kijken. En ja, veel juiste antwoorden. Dus ik heb de computer even gevraagd van pik er iemand uit. En dat wordt Matthias Beernaert uit Kuurne. Die wint dus geen 4, maar 8 filmtickets vanavond.
1: Good times.
2: Dit is zo.
0: Ik heb het al gezegd, ik weet echt niet hoe jullie dat doen. Bestaat er een app voor of zo? Misschien een app waar ik niks van af weet? Maar stuur die gerust dan even door. Apps die aan de hand van één noot een nummer herkennen. Als dat het geval is, mag je me dat even laten weten en doorsturen. Dan weet ik dat ik het spelletje moet aanpassen. Allee, La Bouche komt eraan na deze Brothers Johnson.

La Bouche en Be My Lover. Ik was hier net naar buitenland kijken en het is dus nog niet aan het regenen of aan het onweren. Dus ik dacht van, ik ga snel nog een nummer in de radio steken waar de zomer van afspat. Deze Gustavo Lima en

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoop, man.
3: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
4: Bepat.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Ik wil nu nog iedereen een keer waarschuwen. Ik heb absoluut niets met de playlist van vanavond te maken. Dus ook niet met het eerste nummer dat zo meteen volgt na het nieuws. Het nieuws van 8 uur met Thomas Everiks.
8: Goedenavond. Buggenhout maakt het stil. Komt er een deal met Iran of niet? Trump is er op dit moment over aan beslissen. En golfer Thomas Pieters is op koers in Zuid-Korea. In Buggenhout zijn een paar honderd mensen bijeengekomen voor een stille waken aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Collega Jeroen van der Aura is daar.
9: Het is een moment van rouw, een moment van samen zijn, ook elkaar ondersteunen. Er zijn ook familieleden van de slachtoffers. Ik heb de ouders van Anke, de overleden busbegeleidster, gezien. De burgemeester is hier ook. Ook wat mensen van de school opnieuw zijn naar hier gekomen. Het is een moment van elkaar ondersteunen, ook weer opnieuw bloemen neerleggen.
8: En ze laten ook witte ballonnen op. De Amerikaanse president Trump is klaar om zijn definitieve beslissing te nemen over een tijdelijk bestand met Iran. Zo heeft hij dat geschreven op zijn eigen sociale media. Hij zit daarover op dit moment trouwens samen in het Witte Huis. In het voorakkoord staat onder meer een heropening van de straat van Hormuz en ook dat Iran moet stoppen met zijn kernprogramma. Iran zegt dan weer dat Trump zijn uitspraken een mengeling van waarheden en leugens zijn. En Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld derde, dat is 1 plaats hoger dan gisteren. Een andere landgenoot, Thomas Dutry, die zakt dan weer verder weg. Hij staat nu 54ste. De winnaar van dat toernooi gaat met een kleine €3,5 miljoen naar huis. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maximaal tot 1 graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
7: Die laatste zin heb ik niet gehoord. Dankjewel Thomas, tot over een uur. Het is 3 minuten over 8. Er zijn nog 2 files. Eentje in de richting van Antwerpen op de E313. Aanschuiven daar tussen Ranst en Burgerhout. Daar komt een kwartier bij. En op de Antwerpse ring richting Nederland. File tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. Daar verlies je op dit moment zo'n dikke 10 minuten.
10: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Zoals gezegd, niks met de playlist van vanavond te maken. Ik doe alleen maar wat mij opgedragen wordt en ik draai dat ook alleen maar. Maar ik ben natuurlijk blij als ABBA passeert. Hier met Voulez-vous. En de rest mag je zelf invullen wat betreft de titel. Ik ga naar Duitsland. Ik neem je mee naar Duitsland. Want daar komt een van de meest populaire producten van de jaren 80 vandaan. En dan heb ik het over Modern Talking en You're My Heart, You're My Soul.

Blij word ik hiervan, ongelooflijk. Silent van Delirium. En waar ik ook blij van word, is straks de laatste kwartfinale in onze zoektocht op deze Happy Friday. Naar ook de meest happy dansplaat van dit seizoen. We zijn bijna aan de grote finale, want er zijn nog maar een paar platen over. Maar die laatste kwartfinale, die wordt straks nog gespeeld. Uitleg.

zal het waarschijnlijk niet geloven, maar eigenlijk is dit een protestsong. Ja, om voor iedereen goed te doen, dat is wat Anita Meijer wil met die Why Tell Me Why. Maar dat gaan we op vrijdagavond. Dat doen we eigenlijk sowieso voor iedereen goed doen. Met de beste muziek. En nu Madonna, Like a

Madonna en Like a Virgin. Op deze Happy Friday van Joe gaan we dus ook al weken op zoek naar de meest happy dansplaat van het afgelopen seizoen 2025-2026. We zijn begonnen met een heleboel happy nummers en elke week duwen een...

Doen we een duel tussen twee platen en telkens gaat er eentje vandoor naar de volgende ronde. We zijn dus bezig met de kwartfinales en vandaag wordt de laatste kwartfinale gespeeld. Ook vandaag krijg je dus weer twee nummers van mij die de voorbije rondes al allemaal hebben overleefd. Maar één van die twee kan doorgaan naar de halve finales. Dus dat wordt al heel erg spannend, want misschien wordt één van die nummers wel uiteindelijk de grote finalist van de verkiezing van de meest happy dansplaat. En de nummers waar het vandaag over gaat, beginnen bij deze.

Gigi D'Agostino heeft de voorbije weken Bob Sinclair verslagen met zijn Love Generation. En ook nog eens Safri Duo met Play the Life in de eerste ronde. En neemt het dus vandaag op tegen Silver en Turn the Tide.

Ja, Silver heeft het opgenomen tegen Two Unlimited en gewonnen van die Jump for Joy. En ook nog eens tegen Steps en 5678, ook daarvan gewonnen. En dus nu tegen Gigi D'Agostino met L'Amour Toujours. Welke van die twee stuur jij naar de volgende ronde? Voor welke van die twee zou je een plaatje overhouden op je Spotify-lijst? Dat is waar ik benieuwd naar ben. Je kan nu stemmen via de Joe-app en straks het resultaat.

Music. Oh, wacht. Dat is te snel, beste Gigi D'Agostino. Dat was nog niet de bedoeling. In ieder geval, ik wilde nog even meegeven dat de stand op dit moment 52% is voor de winnaar, 48% voor de verliezer. Dus dat is ongelooflijk dicht bij elkaar in onze strijd en de zoektocht naar de meest happy dansplaat. Op vrijdagavond gebeurt dat hier. En dus vanavond heb je ook weer twee nummers waaruit je kan kiezen. Aan jou om uit te maken welke je doorstuurt naar de volgende ronde. Wordt dat dus, zoals je net hoorde, Gigi D'Agostino.

0: als jouw stem al eens heel erg belangrijk is geweest, dan is dat wel vanavond natuurlijk, want één van die twee gaat maar door naar de volgende ronde. En dat wordt al meteen de halve finale, dus stemmen doe je via de Joe-app.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.
0: In die Joe-app krijg je dus die twee nummers ook te zien. Eén van beide kan je aanduiden en dan worden jouw stemmen erbij geteld. Jouw stem zal het dan zijn. Dus je hebt nog één nummer de tijd om dat te doen en daarna het resultaat. Dus London Beat en daarna resultaat van wie van beide we doorsturen.

London Beat en I've Been Thinking About You. Ik ga de stemming nu stoppen. Gedaan met kiezen tussen twee platen, twee happy dansplaten, zeg maar. Maar uiteindelijk mocht je er eentje doorsturen naar de volgende ronde. Het ging vandaag tussen Gigi D'Agostino met L'Amour Toujours en Silver and Turn the Tide. En daarnet was het een score 52-48. En het is een beetje veranderd. Een beetje, het is eigenlijk helemaal omgekeerd. 47 nu voor de verliezer en 53 liever voor de winnaar. Maar die winnaar was daarnet dus nog verliezer en nu omgekeerd. In ieder geval, dit is het nummer dat jij doorstuurt naar de halve finale.

Door dus naar de halve finale, deze Gigi D'Agostino met L'Amour Toujours. En daarin neemt hij het op tegen deze... Een paar weken dus halve finale. Gigi D'Agostino tegen Virtual Zone. Maar eerst over 2 weken is er de eerste halve finale. En die gaat tussen Milk Inc. en Walk.

Die nemen het in die halve finale op tegen Double Vision. Ik vind het nu al spannend, ja, echt waar. Een van die vier wordt dus de meest happy dansplaat van dit seizoen. Maar dat zal dus beslist worden, zeg maar, het laatste of de laatste vrijdag voor de grote vakantie. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Maar dus volgende week is er eerst nog de 90s, top 500, met op vrijdagavond heel veel verzoekjes. En de week daarna dus die eerste halve finale. Ik kan nu al misschien even nadenken op wie je dan zal stemmen. En dit is dus Rafaela Cara.

kennen we allemaal natuurlijk, deze Born to be Alive van Patrick Hernandez. Een van de beste dansplaten van dit moment. Nu krijg je hier bij Joe. En die komt van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I.

Deze als ik alleen in de wagen zit naar huis. En dan kan heel de A12 meeluisteren, denk ik. Die Gone Gone Gone van David Guetta. Teddy Swims en Tones en I Fijne dansplaten is dat toch. En een van de meest geweldige en leuke hits van dit moment vind ik dat toch hoog in de hitlijsten. Zometeen is er nog een fijne meezinger hier op de Happy Friday van Joe. En een nummer dat we allemaal kennen, waarvan we denken van, oh nee. Maar als we het dan horen, zingen we rustig allemaal mee. En dat kan eigenlijk met deze ook al wel gebeuren.

0: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
1: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
0: Oké, Wesley, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Excuseer, op wanneer kan ik dan een klinker kopen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
5: Dit is Joe. Dit is Joe.
6: Denken we dat prijzenpaleis hier al zien staan. En ik moet eerlijk bekennen, het is ook voor mij moeilijk om van die prijzen af te blijven en ze gewoon niet mee te nemen naar huis. Maar ze zijn voor jullie, beloofd. Het nieuws van 9 uur met Thomas Everiks.
7: Goedenavond. Een reconstructie over de moord op een OCMW-medewerker. Opletten voor wie naar Kortrijk wil en geen Hanne van de Winkel meer op Roland Garros. In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
8: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
7: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig, dat is nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pint zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn. Dat zegt chef schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
9: Wij gaan de brug voegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
7: Op de E17 richting Gent is er geen hinder door die werken. Een exit Hanne van de Winkel op het gravel van Roland Garros. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servis-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in running op dat dubbelspel. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
6: Zeg Thomas, Ik zei net dat Novak Djokovic er ook uit ligt. Laatste set verloren met 7-5. Dus geen 25e Grand Slam titel voor hem.
7: Waar zijn die zekerheden nog in het leven?
6: We zijn ze allemaal kwijt. Behalve de fijne hits hier bij Joe.
1: Yeah.
6: Daar kunnen we alleen maar blij om zijn.
0: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

Ja, zekerheden. En soms ver te zoeken, maar de zekerheid dat je van ons altijd goede muziek krijgt, muziek die jij graag wil horen, daar kan je zeker van zijn. En zeker op vrijdagavond met muziek die jou perfect begeleidt naar een fantastisch weekend. En dat gebeurt nu met Fioco.

0: was me.
1: Een duidelijk voorbeeld van een leugentje om bestwil lijkt me dat It Wasn't Me van Shaggy. Straks kan je nog meewerken aan dit programma. Eerst nog deze fijne single van Whitney Houston. Dit is Love Will Fly.

0: Met het lachje.
1: Dat hoort er natuurlijk bij die Love Will Save the Day, Whitney Houston. Mocht je al een dipje hebben gehad, dan ben je daar nu compleet door, dankzij die Whitney Houston, net gehoord. Bye.

Ik weet dat heel veel mensen daar waarschijnlijk geen enkele zin in hebben om physical te zijn en fysieke inspanning te doen. En toch ga ik jou dat even vragen. Maar voor alle duidelijkheid, het is niet zoveel werk. Want ik ben op zoek naar de laatste dans van vanavond. Dat betekent het laatste nummer van dit uur dat jij mag kiezen en vooral ook voorstellen via de show-app. Dus heb je nu een nummer waar je al de hele dag mee in je hoofd zit of een nummer dat je al lang geleden hebt gehoord en waarvan je denkt van dat hoort echt nog eens op de radio, dan mag je dat doorsturen. De voorwaarde is gewoon, het moet happy zijn, het moet dansbaar zijn, het moet ook een nummer zijn dat zowat iedereen kent en waar we allemaal op kunnen meebewegen en meezingen. Dat is de laatste dans van vanavond. Maar waar denk je dan aan? En ik weet het, van de voorbije weken, er komen altijd van die leuke nummers binnen die we echt al een hele tijd niet meer hebben gehoord en die ik dan nog eens in dit programma kan stoppen als laatste nummer van het uur. Waar denk jij aan? Ik ben benieuwd. Stuur maar door. Hoe meer, hoe liever natuurlijk, want hoe meer er binnenkomt, hoe meer ik ga twijfelen. En twijfelen is verliezen, ik weet het, maar ik zal sowieso een keuze moeten maken. Titels en uitvoerders zijn vanaf nu meer dan welkom via de Joe-app. Je kan vanaf nu dus alles doorsturen.

0: The Bad Romance. Er is toch één file nog opgedoken. Die staat in de richting van Gent op de E17. Je schuift eraan tussen Kruijbeke en Haasdonk. Daar verlies je op dit moment zo'n 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Het is een fijne stad om een single over te maken. Meer dan verdiend. Miami was dat van Will Smith. Er zijn al fijne voorstellen binnengekomen als laatste dans van vanavond. Een fijne dansplaat die iedereen een beetje happy maakt om het weekend zo in te sturen. Dus als jij nog een fijn voorstel hebt, vergeet het dan zeker niet door te sturen via de Joe-app. Er zijn al een paar goede nummers binnengekomen. Keuze wordt moeilijk. Een overzichtje daarvan van al wat is binnengekomen. Of toch van een paar van die nummers. Dat krijg je sowieso straks nog.

Duitsland passeert regelmatig in deze uitzending. Daar straks hadden we al Modern Talking die ik draaide. Maar die zongen dan wel in het Engels natuurlijk. Dit was puur Duits met Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. Het lijkt wel of we nu een museum, een muziekmuseum binnenstappen. En we niks mogen aanraken dankzij MC Hammer. Can't touch this. Can't touch this.

kan dat ook een beetje letterlijk nemen, want super populair in de jaren 80, begin jaren 90 en dan in 1996 het faillissement moeten aanvragen. Die MC Hammer, dus aan zijn geld kunnen ze op dit moment eigenlijk ook niet meer aankomen. Kunnen ze niet touchen, dat kan dus niet meer gebeuren. Want hij heeft er waarschijnlijk geen meer, of hij is misschien opnieuw aan het sparen, komt het toch nog goed.

Helemaal uitgeteld. 5678 van Steps. Voorstellen die zijn binnengekomen als laatste dans van vanavond. Onder andere deze. Oja Lele van K3 werd gevraagd. Maar Tom en Rani hebben dat straks al K3 gedraaid. Dus dat kan ik nu misschien niet meteen opnieuw doen. Ook niet deze. Alhoewel een fijn voorstel, hè. Seven Horses in the Sky van de Pebbles werd ook voorgesteld. Net zoals deze van de Backstreet Boys. Everybody van de Backstreet Boys. En dit vond ik ook fijn. Brenda heeft die doorgestuurd. Heel lang geleden, deze van Outkast.

Miss Jackson van Outkast. Heel veel fijne nummers zijn binnengekomen waarvoor nu al onnoemelijk veel dank. Maar ik moet er dus eentje uitkiezen. En dat zal voor zo meteen zijn als laatste plaat. Dus net voor 10 uur krijg je die nog te horen. Eerst nog twee madammen die de muziekwereld een paar keer serieus op hun kop hebben gezet. En die de 70s en de 80s helemaal hebben overlapt. En meer decennia trouwens ook nog. Donna Summer eerst met I Feel Love. En daarna Diana Ross met Why Do Fools Fall in Love.

straks gevraagd naar de laatste dans van vanavond. En jullie mochten die via de Joy-app natuurlijk doorsturen. Heel veel verzoeken en voorstellen zijn zelfs binnengekomen. Waarvoor dank. En het is nu 2:58. De meeste mensen denken nu van, hoe kan je nu nog een nummer draaien? En toch gaat het gebeuren. En dat dankzij het voorstel van Wilfried Nelissen. Die kiest voor een echte happy klassieker die nog geen 2 minuten duurt.

0: hold me, baby. Well, after you like a lover's tune, you're fine, so kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill that night wind on my thumb? Real never somebody show his fun. Come on, baby, drive me crazy.
1: Dat was de laatste dans van dit uur. Maar natuurlijk gaat de dansen voor met de Joe Party zo meteen na het nieuws van 10 uur. En dat krijg je van Thomas Everix.
2: Goedenavond. Geen 25e titel op Roland Garros voor Djokovic. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit. Excuseer, hier loopt iets mis. Dan gaan we beginnen met een ander nieuwsfeit. In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
2: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig. Dat was nog te zwaar voor hen. Exit Novak Djokovic dus op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca. Amper 19 jaar is die. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Dat is een opdoffer voor Djokovic. Die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op het gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakt ze met haar Australische partner niet voorbij een Servis-Kazaks duo. Zo is het. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens die zijn wel nog in de running voor het dubbelspel. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag dan opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
1: Eén file staat er nog op onze snelwegen. Dat is een file richting Gent. Op de E17 schuif je daaraan tussen Kruibeke en Haasdonk. Daar verlies je op dit moment een tiental minuten.
4: Dit is Joe.
5: Joe

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Een grote stroompanne op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pierraar van de luchthaven.
2: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
1: Waarom de elektriciteit uitviel, is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran. Dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. En exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de 3e ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag is het opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Bas uit het team van Koen Wouters heeft de Voice van Vlaanderen gewonnen. Hij is 17 en komt uit Tiene. Hij wint een eigen single en neemt ook een cheque van €25.000 mee naar huis. Een grote stroompanne op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pieraar van de luchthaven.
2: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
1: Waarom de elektriciteit uitviel, is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. Kans op buien of onweer. De temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en ook weer buien of onweer mogelijk. Lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.

0: Good times.
1: Great music.
0: Great music.
1: Dit is Joe. Dit is Nieuw bij Joe.
2: Just remember we're forever young. Hey, ik ben DJ Licious.
3: Hey, Milo hier. Milo,
1: DJ Licious en Milo. Forever young.